0: was Europa te ontvluchten. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Woensdagavond zijn veel mensen naar het strand getrokken om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het Zuiderstrand in Den Haag en op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal is het erg druk. Veel mensen hebben eclipsbrillen bij zich. De ANWB zag aan het begin van de avond files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Ook in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verzamelen mensen zich op plekken als het Museumplein en de Wilhelminapier om het fenomeen te bekijken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard, met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating, of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland, is in 2081.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK-atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig.

0: is het wat koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20 uur 11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.

0: Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
3: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
4: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
3: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
4: De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd.
3: De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte.
6: Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Morgen overdag schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook morgenavond blijft het nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanaf morgenochtend geldt code geel voor het hele land. Vrijdag wordt het nog warmer met temperaturen rond 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust is het wat koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
12: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt, een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
13: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.
15: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
16: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
17: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
18: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd, vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
23: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
24: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
25: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk
0: en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
1: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kalmthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 1/100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag wordt het tropisch warm, tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Let op, vanaf morgenochtend geldt het Nationaal Hitteplan voor het hele land. Vrijdag wordt het nog warmer, met temperaturen rond de 35 graden en in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het wat koeler met ongeveer 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
12: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
26: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
27: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
28: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
5: Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
15: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
16: Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michelle Reiner. De aanklacht is verzwaard met een beschuldiging voor op de loer liggen, wat betekent dat hij doelbewust wachtte om zijn slachtoffers aan te vallen. Reiner kan daardoor tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating of zelfs tot de doodstraf worden veroordeeld. Rob Reiner en zijn vrouw werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.
17: Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081.
18: De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Dat was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
0: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 16% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
2: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
3: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
20: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
21: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis.
4: Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt tropisch warm met maxima tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het nog lang warm. Het Nationaal Hitteplan gaat voor het hele land gelden. Vrijdag wordt het nog warmer. Dan kan het in het zuiden plaatselijk 37 graden worden. Alleen aan de kust blijft het wat koeler. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
11: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga.
5: Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders, die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
10: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
11: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
12: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
13: Op verschillende plekken in Nederland is woensdagavond geapplaudisseerd tijdens de zonsverduistering. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel, wat ook veel applaus opleverde. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20:11. De maan bedekte toen bijna 90% van de zon.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
27: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd.
28: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood,
0: de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.
1: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand.

0: 1945. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
1: Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op meerdere plekken begonnen toeschouwers te klappen toen de maan volledig voor de zon langschoof. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september 2081. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
3: De Amsterdamse aandelenbeurs

0: Hoogaarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met temperaturen tussen de 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Vanavond blijft het helder en warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanaf vanochtend geldt code geel voor het hele land. Morgen wordt het nog warmer, met middagtemperaturen rond de 35 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 37. Aan de kust is het wat koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in

0: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
3: In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
1: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft 2 jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen

0: volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatst op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zeer warm, tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is vanaf vanochtend in het hele land actief. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Morgen wordt het nog warmer, met middagtemperaturen rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Op de stranden blijft het met ongeveer 30 graden iets koeler.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld, om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte.
0: Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
6: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 16% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
0: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al één van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met minimumtemperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Overdag volop zon en droog weer. Het wordt zeer warm. Op de Wadden rond 31 graden, in het zuiden plaatselijk 36 graden. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Het Nationaal Hitteplan wordt vanaf vanochtend uitgebreid naar het hele land, code geel. Morgen wordt het nog warmer met temperaturen rond 35 graden, in het zuiden plaatselijk 37. Aan de kust blijft het wat koeler met ongeveer 30 graden. Later op de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt, een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd.
0: De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
9: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
14: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
15: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
16: President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
17: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kaststroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Overdag schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op tot 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het blijft droog en de oostenwind blijft zwak tot matig. Let op, het Nationaal Hitteplan gaat vanaf vanmorgen voor het hele land gelden, code geel. Morgen wordt het nog warmer, met zo'n 35 graden. In het zuiden lokaal 37. Aan de kust wat koeler, rond de 30 graden. 'S Avonds trekt vanuit het westen wat bewolking binnen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
21: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
22: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
23: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
24: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
25: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
0: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlandsnieuws.
7: In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
8: Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
9: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd.
10: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.
11: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
27: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd, vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
30: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. de Dow Jones-index, zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
1: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarige.

0: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al één van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prosus zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna een derde. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis.
4: Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record.

0: sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 12 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Overdag schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm. De middagtemperatuur loopt op tot 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het blijft droog en de oostenwind blijft zwak tot matig. Let op, het Nationaal Hitteplan gaat vanaf vanmorgen voor het hele land gelden, code geel. Morgen wordt het nog warmer, met zo'n 35 graden. In het zuiden lokaal 37. Aan de kust wat koeler, rond de 30 graden. 'S avonds trekt vanuit het westen wat bewolking binnen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
7: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag 0,4% lager op 1112,28 punten. Tech-investeerder Prozis zakte bijna 6% na kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, waarin Prozis een groot belang heeft. Tencent verdubbelt de uitgaven aan AI-projecten, waardoor de vrije kasstroom negatief werd. ABN AMRO steeg daarentegen 5% na sterke kwartaalcijfers, met een winststijging van bijna 1/3. Beleggers verwerkten ook Amerikaanse inflatiecijfers die iets afkoelden, waardoor de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september groter wordt.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
0: De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Jara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het zeer warm. Op de Wadden rond 31 graden, in het zuiden plaatselijk 36 graden. Vanavond ook helder en nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag actief voor het hele land. Vannacht helder en droog, tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in grote steden. Morgen weer volop zon en bijzonder warm, met rond 35 graden en in het zuiden 37 graden. Aan de stranden is het iets koeler, ongeveer 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
12: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
13: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
14: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
15: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
16: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
20: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd.
19: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
21: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden.
25: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 16% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in.
0: Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het zeer warm. Op de Wadden rond 31 graden, in het zuiden plaatselijk 36 graden. Vanavond ook helder en nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag actief voor het hele land. Vannacht helder en droog, tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in grote steden. Morgen weer volop zon en bijzonder warm, met rond 35 graden en in het zuiden 37 graden. Aan de stranden is het iets koeler, ongeveer 30 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
27: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
28: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt.
1: een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
3: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
5: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
10: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
14: Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
15: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd.
29: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.
30: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd,
16: na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
17: Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd met haar gezin door te brengen. De 28-jarige Leavitt heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders in de geschiedenis van het ambt. Leavitt trad in januari 2025 aan en is de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. Ze wordt volgens Trump een belangrijke externe adviseur en invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden.
21: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
23: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
24: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
0: President Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60.000 en $100.000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 1/100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en is het droog. Vanmiddag wordt het zeer warm, tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag actief voor het hele land. Komende nacht helder en droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan de kust. Morgen weer zonnig en nog warmer. De middag brengt

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koer.

0: vrienden bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de Noordelijke Gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 16% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september. De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector. Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken. Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al 1 van de 2 kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans 1/5 van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië. President Trump is aangeklaagd door 2 mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang te geven tot zijn berichten op Truth Social. Het gaat om een dienst die Truth API heet en tussen de $60,000 en $100,000 per maand kost. The Intercept Media en Freedom of the Press Foundation vinden dat ongrondwettelijk en willen dat de rechtbank in New York het plan blokkeert. Zij stellen dat gelijke toegang tot openbare verklaringen van een president niet mag worden verkocht. Trump heeft een belang van 41% in het sociale mediabedrijf, dat in het tweede kwartaal een verlies leed van $238 miljoen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in.
3: Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is vanaf vanochtend actief. Vanmiddag blijft het droog en zonnig met zeer warme temperaturen. 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht blijft het droog met minimaal 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen wordt het nog warmer, vooral in het binnenland rond de 35 tot 37 graden. Aan de stranden blijft het iets koeler, rond de 30 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
9: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
10: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
11: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
10: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de noordelijke gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek.
13: In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
10: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
13: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort.
14: Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.
0: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Modewebwinkel Shein wil rond 28 augustus naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf verwacht dat de beursgang 2 tot 3 miljard dollar oplevert. Shein probeerde eerder een notering in New York en Londen, maar dat lukte niet door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden en tegenwerking van Chinese toezichthouders. Vorige maand kreeg het bedrijf alsnog toestemming uit China. Shein verwacht dat de netto-winst dit jaar daalt door Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten, die de materiaalkosten en prijzen voor consumenten hebben opgedreven, maar in 2027 weer herstelt.
18: Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden.
19: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. De S&P 500 steeg 0,3% en techbeurs Nasdaq won 0,5%. De Dow Jones-index zakte licht. Beleggers reageerden opgelucht op de nieuwste inflatiecijfers, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Supermicrocomputer stegen fors, dankzij goede resultaten en optimisme over de groei van de AI-sector.
21: Brazilië heeft chat- en videoplatform Discord opgedragen om livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om zichzelf pijn te doen. Datawaakhond ANPD stelt dat Discord te weinig heeft gedaan om kinderen en jongeren te beschermen. De politie heeft in verband met de zaak 5 tieners gearresteerd en een ander meisje gered. Discord heeft 3 dagen de tijd om de livestreams op te schorten en laat weten het bevel zorgvuldig te onderzoeken.
1: Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al één van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie kijkt naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. De centrale produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van Roemenië.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten.
23: Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 1/100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen.
24: De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is vanaf vanochtend actief voor het hele land. Daarvoor geldt code geel. Vanavond blijft het helder en warm. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het wat koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van één centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
5: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
6: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
7: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
8: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
9: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de noordelijke gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek.
12: In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
13: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd.
14: Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
15: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.
16: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De beurs in Zuid-Korea steeg donderdag met 4%, gedreven door grote chipfabrikanten als Samsung en SK Hynix, die respectievelijk 5 en 7% omhoog gingen. Het herstel in de chipsector zet door na de stevige koersdalingen in juli, toen zorgen over hoge AI-investeringen en waarderingen de markt hard raakten. De Kospi-index is sinds het dieptepunt van 30 juli met ongeveer 23% gestegen. De hoofdgraadmeter steeg dit jaar met meer dan 60%, maar staat nog altijd ongeveer 24% onder het piekniveau van eind juni.
30: Verzekeraar Achmea behaalde in het eerste halfjaar een operationele winst van €492 miljoen.
0: 13% minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de schade van hevige hagel- en onweersbuien eind juni, waarvoor Achmea 77 miljoen euro apart zette. Het netto-resultaat steeg juist met 80% tot 688 miljoen euro, dankzij goede beleggingsresultaten. Topvrouw Bianca Tettero pleit voor snellere invoering van normen voor klimaatbestendig bouwen, die nu pas uiterlijk in 2030 moeten gelden. Structureel hogere schadelasten door extreem weer komen uiteindelijk terug in de premies, waarschuwt ze.
1: Fastnet opende in het eerste halfjaar 28 nieuwe snellaadstations, een record voor het bedrijf. De exploitant heeft nu 434 laadstations in 9 landen. De omzet uit laadsessies steeg met 40% tot ruim 75 miljoen euro. Het nettoverlies nam af van 18,3 miljoen naar 13 miljoen euro.
2: Modewebwinkel Shein wil rond 28 augustus naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf verwacht dat de beursgang 2 tot 3 miljard dollar oplevert. Shein probeerde eerder een notering in New York en Londen, maar dat lukte niet door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden en tegenwerking van Chinese toezichthouders. Vorige maand kreeg het bedrijf alsnog toestemming uit China. Shein verwacht dat de netto-winst dit jaar daalt door Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten, die de materiaalkosten en prijzen voor consumenten hebben opgedreven, maar in 2027 weer herstelt.
18: Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden.
19: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging krijgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw schatten dat de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,15%. De fondsen hebben hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd. Vooral dankzij recordstanden op de aandelenmarkten. Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is vanaf vanochtend actief voor het hele land, code geel. Morgen wordt het nog warmer. Overdag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur op naar rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het wat koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
23: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
24: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga.
7: Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders, die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
8: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
9: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
11: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de noordelijke gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek.
25: In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
26: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd.
27: Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.
0: Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met Max-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
1: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.

0: ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Betalingsverwerker Adyen verwacht voor heel 2026 een omzetgroei van 21-23%. Iets meer dan eerder gedacht. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg de omzet met 19% naar 1,3 miljard euro. De winst voor belastingen en rente kwam uit op 641,5 miljoen euro. Topman Pieter van der Does zegt dat Adyen zijn rol uitbreidt buiten de betaalsector. Onder meer door de overname van bedrijven als Talon One en Orb. Die overnames moeten webwinkeliers helpen bij het verbinden en activeren van klantinteracties. Verzekeraar Achmea behaalde in het eerste halfjaar een operationele winst van 492 miljoen euro. 13% minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de schade van hevige hagel- en onweersbuien eind juni, waarvoor Achmea 77 miljoen euro apart zette. Het netto-resultaat steeg juist met 80% tot 688 miljoen euro, dankzij goede beleggingsresultaten. Topvrouw Bianca Tettero pleit voor snellere invoering van normen voor klimaatbestendig bouwen, die nu pas uiterlijk in 2030 moeten gelden. Structureel hogere schadelasten door extreem weer komen uiteindelijk terug in de premies, waarschuwt ze. Fastnet opende in het eerste halfjaar 28 nieuwe snellaadstations, een record voor het bedrijf. De exploitant heeft nu 434 laadstations in 9 landen. De omzet uit laadsessies steeg met 40% tot ruim 75 miljoen euro. Het nettoverlies nam af van 18,3 miljoen naar 13 miljoen euro. De beurs in Zuid-Korea steeg donderdag met 4%, gedreven door grote chipfabrikanten als Samsung en SK Hynix, die respectievelijk 5 en 7% omhoog gingen. Het herstel in de chipsector zet door na de stevige koersdalingen in juli, toen zorgen over hoge AI-investeringen en waarderingen de markt hard raakten. De Kospi-index is sinds het dieptepunt van 30 juli met ongeveer 23% gestegen. De hoofdgraadmeter steeg dit jaar met meer dan 60%, maar staat nog altijd ongeveer 24% onder het piekniveau van eind juni. Modewebwinkel Shein wil rond 28 augustus naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf verwacht dat de beursgang 2 tot 3 miljard dollar oplevert. Shein probeerde eerder een notering in New York en Londen, maar dat lukte niet door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden en tegenwerking van Chinese toezichthouders. Vorige maand kreeg het bedrijf alsnog toestemming uit China. Shein verwacht dat de netto-winst dit jaar daalt door Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten, die de materiaalkosten en prijzen voor consumenten hebben opgedreven, maar in 2027 weer herstelt. Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland.

0: stand ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kalmthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje International Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 1/100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het tropisch warm. 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer, met middagtemperaturen rond 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Aan de stranden iets koeler met ongeveer 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool.
5: In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de noordelijke gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht, De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De beurs in Zuid-Korea liet donderdag opnieuw een stevige winst zien. De Kospi-index noteerde 4% hoger, vooral door flinke koerswinsten van chipfabrikanten Samsung en SK Hynix. Die stegen 5 en 7%. De stemming werd gesteund door sterke resultaten van Amerikaanse datacenterbedrijven en een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De Kospi is sinds het dieptepunt van 30 juli met ongeveer 23% in waarde gestegen, maar staat nog altijd ongeveer een kwart onder het piekniveau van eind juni. Fastnet opende in de eerste helft van dit jaar 28 nieuwe snellaadstations, een recordaantal voor het bedrijf. Daarmee heeft Fastnet nu 434 laadstations in 9 landen. De omzet uit laadsessies steeg met 40% tot ruim €75 miljoen. Het nettoverlies nam af van €18,3 miljoen naar €13 miljoen. Door de sterke resultaten verwacht Fastnet dat de winstmarge dit jaar stijgt tot ongeveer 45%. Betalingsverwerker Adyen verwacht voor heel 2026 een omzetgroei van 21-23%, iets meer dan eerder gedacht. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg de omzet met 19% naar €1,3 miljard. De winst voor belastingen en rente kwam uit op €641,5 miljoen. Topman Pieter van der Does zegt dat Adyen zijn rol uitbreidt buiten de betaalsector.
5: onder meer door de overname van bedrijven als Talon One en Orb. Die overnames moeten webwinkeliers helpen bij het verbinden en activeren van klantinteracties. Verzekeraar Achmea behaalde in het eerste halfjaar een operationele winst van 492 miljoen euro. 13% minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de schade van hevige hagel- en onweersbuien eind juni, waarvoor Achmea 77 miljoen euro apart zette. Het netto-resultaat steeg juist met 80% tot 688 miljoen euro, dankzij goede beleggingsresultaten. Topvrouw Bianca Tettero pleit voor snellere invoering van normen voor klimaatbestendig bouwen, die nu pas uiterlijk in 2030 moeten gelden. Structureel hogere schadelasten door extreem weer komen uiteindelijk terug in de premies, waarschuwt ze. Modewebwinkel Shein wil rond 28 augustus naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf verwacht dat de beursgang 2 tot 3 miljard dollar oplevert. Shein probeerde eerder een notering in New York en Londen, maar dat lukte niet door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden en tegenwerking van Chinese toezichthouders. Vorige maand kreeg het bedrijf alsnog toestemming uit China. Shein verwacht dat de netto-winst dit jaar daalt door Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten, die de materiaalkosten en prijzen voor consumenten hebben opgedreven, maar in 2027 weer herstelt. Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten.
0: Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en is het droog. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijkt het zonnig en wordt het tropisch warm, met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen wordt het nog warmer, met middagtemperaturen rond de 35 graden en in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de noordelijke gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya
5: heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
12: Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste zes maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van TalonOne voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering. Fastnet opende in de eerste helft van dit jaar 28 nieuwe snellaadstations, een recordaantal voor het bedrijf. Daarmee heeft Fastnet nu 434 laadstations in 9 landen. De omzet uit laadsessies steeg met 40% tot ruim 75 miljoen euro. Het nettoverlies nam af van 18,3 miljoen naar 13 miljoen euro. Door de sterke resultaten verwacht Fastnet dat de winstmarge dit jaar stijgt tot ongeveer 45%.
5: De beurs in Zuid-Korea liet donderdag opnieuw een stevige winst zien. De Kospi-index noteerde 4% hoger, vooral door flinke koerswinsten van chipfabrikanten Samsung en SK Hynix. Die stegen 5 en 7%. De stemming werd gesteund door sterke resultaten van Amerikaanse datacenterbedrijven en een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De Kospi is sinds het dieptepunt van 30 juli met ongeveer 23% in waarde gestegen, maar staat nog altijd ongeveer een kwart onder het piekniveau van eind juni.
12: Verzekeraar Achmea behaalde in het eerste halfjaar een operationele winst van 492 miljoen euro. 13% minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de schade van hevige hagel- en onweersbuien eind juni, waarvoor Achmea 77 miljoen euro apart zette. Het netto-resultaat steeg juist met 80% tot 688 miljoen euro, dankzij goede beleggingsresultaten. Topvrouw Bianca Tettero pleit voor snellere invoering van normen voor klimaatbestendig bouwen, die nu pas uiterlijk in 2030 moeten gelden. Structureel hogere schadelasten door extreem weer komen uiteindelijk terug in de premies, waarschuwt ze.
5: Modewebwinkel Shein wil rond 28 augustus naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf verwacht dat de beursgang 2 tot 3 miljard dollar oplevert. Shein probeerde eerder een notering in New York en Londen, maar dat lukte niet door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden en tegenwerking van Chinese toezichthouders. Vorige maand kreeg het bedrijf alsnog toestemming uit China. Shein verwacht dat de netto-winst dit jaar daalt door Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten, die de materiaalkosten en prijzen voor consumenten hebben opgedreven, maar in 2027 weer herstelt.
12: Illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta, met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren. De doelgroep zijn mensen die in Crux staan, het gokstopregister waar begin 2026 zo'n 100.000 mensen in stonden. In de advertenties wordt het register als beperkend neergezet,
13: en worden illegale casino's aangeprezen met hoge bonussen en alternatieve betaalmethoden.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hield Italië en Rusland ruim achter zich. De tijd van 3 minuten 31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Steenbergen was iets boven het Europees record uit 2009. Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désiré Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, waar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4.194 punten.
16: Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen.
17: De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land met code geel. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen wordt het nog warmer, zonnig en droog, met middagtemperaturen rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Op de stranden blijft het iets koeler, rond de 30 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van één centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
22: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
23: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
24: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
25: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
26: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de noordelijke gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en $12,5 miljard. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 20% tot bijna $16 miljard. Maersk profiteert van grote vraag en hogere vervoerstarieven door de verstoring van de scheepvaart in het Midden-Oosten. Ook de sterke Aziatische export, met name vanuit China, jaagt de vraag naar containerdiensten aan. Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk worden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel van de accounts werd al geblokkeerd voordat de wet in december van kracht werd. De regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken.
3: Een Australische toezichthouder stelde vorige maand nog dat de impact van het verbod vooralsnog beperkt blijft.
4: Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste 6 maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van TalonOne voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering.
5: Fastnet opende in de eerste helft van dit jaar 28 nieuwe snellaadstations, een recordaantal voor het bedrijf. Daarmee heeft Fastnet nu 434 laadstations in 9 landen. De omzet uit laadsessies steeg met 40% tot ruim 75 miljoen euro. Het nettoverlies nam af van 18,3 miljoen naar 13 miljoen euro. Door de sterke resultaten verwacht Fastnet dat de winstmarge dit jaar stijgt tot ongeveer 45%.
7: De beurs in Zuid-Korea liet donderdag opnieuw een stevige winst zien. De Kospi-index noteerde 4% hoger, vooral door flinke koerswinsten van chipfabrikanten Samsung en SK Hynix. Die stegen 5 en 7%. De stemming werd gesteund door sterke resultaten van Amerikaanse datacenterbedrijven en een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De Kospi is sinds het dieptepunt van 30 juli met ongeveer 23% in waarde gestegen, maar staat nog altijd ongeveer een kwart onder het piekniveau van eind juni.
8: Verzekeraar Achmea behaalde in het eerste halfjaar een operationele winst van 492 miljoen euro. 13% minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de schade van hevige hagel- en onweersbuien eind juni, waarvoor Achmea 77 miljoen euro apart zette. Het netto-resultaat steeg juist met 80% tot 688 miljoen euro, dankzij goede beleggingsresultaten. Topvrouw Bianca Tettero pleit voor snellere invoering van normen voor klimaatbestendig bouwen, die nu pas uiterlijk in 2030 moeten gelden. Structureel hogere schadelasten door extreem weer komen uiteindelijk terug in de premies, waarschuwt ze.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in.
11: Oranje international Xavi Simons heeft de Spanjaard Xavi welkom geheten als nieuwe bondscoach van Nederland. De speler van Tottenham Hotspur plaatste op sociale media een foto van zichzelf als kind met het eerste elftal van FC Barcelona, waarvan Xavi toen aanvoerder was. Simons speelde van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, maar haalde er niet het eerste elftal. De 23-jarige Simons miste het afgelopen WK door een zware knieblessure die hij in april opliep.
12: Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, maar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat 8e met 4194 punten.
29: De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij

0: voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke richting. Het Nationaal Hitteplan is actief en er geldt code geel voor het hele land. Vanavond blijft het helder en lang warm. Vannacht zakt het kwik naar 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer, met zo'n 35 graden en in het zuiden zelfs 37. Aan de kust blijft het wat koeler met ongeveer 30 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van één centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.

0: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers. Maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de Noordelijke Gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Adyen stijgt donderdag ruim 10% op de Amsterdamse beurs. Het betalingsbedrijf, dat werkt voor concerns als Uber en Microsoft, werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste 6 maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen nam onder meer Talon One over, een bedrijf voor promotiecampagnes, en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index opende donderdag 0,3% hoger op 1115,31 punten. Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles. De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 20% tot bijna 16 miljard dollar. Maersk profiteert van grote vraag en hogere vervoerstarieven door de verstoring van de scheepvaart in het Midden-Oosten. Ook de sterke Aziatische export, met name vanuit China, jaagt de vraag naar containerdiensten aan. Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste 6 maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van Talon One voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering. Fastnet opende in de eerste helft van dit jaar 28 nieuwe snellaadstations, een recordaantal voor het bedrijf. Daarmee heeft Fastnet nu 434 laadstations in 9 landen. De omzet uit laadsessies steeg met 40% tot ruim 75 miljoen euro. Het nettoverlies nam af van 18,3 miljoen naar 13 miljoen euro. Door de sterke resultaten verwacht Fastnet dat de winstmarge dit jaar stijgt tot ongeveer 45%. De beurs in Zuid-Korea liet donderdag opnieuw een stevige winst zien. De Kospi-index noteerde 4% hoger, vooral door flinke koerswinsten van chipfabrikanten Samsung en SK Hynix. Die stegen 5 en 7%. De stemming werd gesteund door sterke resultaten van Amerikaanse datacenterbedrijven en een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De Kospi is sinds het dieptepunt van 30 juli met ongeveer 23% in waarde gestegen, maar staat nog altijd ongeveer een kwart onder het piekniveau van eind juni. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1 in Salzburg. Ficha Kvaratskhelia opende de score voor PSG, waarna de 17-jarige Brian Maggio vlak voor rust gelijk maakte. Na een uur maakte Désirée Doué het winnende doelpunt op aangeven van Ousmane Dembélé. Bij Aston Villa speelde doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee. Lamar Bogarde viel in.
2: Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na vijf onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, maar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep drie dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim vier jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als vijfde geplaatste Shelton won in twee sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het tropisch warm. Op de Wadden zo'n 31 graden, in het zuiden plaatselijk wel 36 graden. Ook vanavond blijft het warm en helder. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen wordt het nog warmer, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de kust wat frisser met ongeveer 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van één centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de Noordelijke Gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen. Mede vanwege de recente, verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen, nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft cruiseaanbieder Captain Cruise aangesproken op niet onderbouwde duurzaamheidsclaims. Het bedrijf gebruikte termen als verantwoord duurzaam cruisen en milieuvriendelijke reis, waardoor een cruise duurzamer leek dan in werkelijkheid. Captain Cruise heeft de claims verwijderd van de website en de pagina Duurzaam Cruisen aangepast naar Cruisen en het Milieu. Daarop staat nu hoe de cruise-industrie werkt aan verduurzaming. De ACM sprak de aanbieder aan na een publicatie van de Consumentenbond over groene reisaanbieders. De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clerc spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld. Adyen stijgt donderdag ruim 10% op de Amsterdamse beurs. Het betalingsbedrijf, dat werkt voor concerns als Uber en Microsoft, werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste 6 maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen nam onder meer Talon One over, een bedrijf voor promotiecampagnes, en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index opende donderdag 0,3% hoger op 1115,31 punten. Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners
0: meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles. Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste 6 maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van TalonOne voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering. De beurs in Zuid-Korea liet donderdag opnieuw een stevige winst zien. De Kospi-index noteerde 4% hoger, vooral door flinke koerswinsten van chipfabrikanten Samsung en SK Hynix. Die stegen 5% en 7%. De stemming werd gesteund door sterke resultaten van Amerikaanse datacenterbedrijven en een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De Kospi is sinds het dieptepunt van 30 juli met ongeveer 23% in waarde gestegen, maar staat nog altijd ongeveer een kwart onder het piekniveau van eind juni. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK-atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, maar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat 8e met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en is het droog bij zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag wordt het tropisch warm. Op de Wadden zo'n 31 graden. In het zuiden kan het lokaal oplopen tot 36 graden. Het blijft droog en zonnig. Vanavond blijft het nog lang warm en helder. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Er geldt code geel voor het hele land. Vannacht helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust. Morgen nog wat warmer, op veel plaatsen rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Aan de stranden blijft het wat koeler, rond de 30 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. en tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de Noordelijke Gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek.
10: In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
11: De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd.
12: Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
13: In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen.
14: De Colombiaanse president Abelardo de la Espriaya heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de dodelijke aardbeving van maandag in het westen van het land. Hij beloofde dat Colombia weer wordt opgebouwd. Maandagavond riep de regering al een algemene noodtoestand uit om sneller hulpverlening te kunnen regelen. De regering ontkent dat ze alleen hulp aanneemt van ideologisch gelijkgestemde landen,
15: nadat kritiek ontstond over de keuze voor reddingsteams uit landen met een rechtse regering, zoals de Verenigde Staten, Israël, Ecuador en El Salvador. Het dodental van de aardbeving, met een kracht van 7,4, staat inmiddels op 265. Bijna 3500 mensen raakten gewond.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De Autoriteit Consument en Markt heeft cruiseaanbieder Captain Cruise aangesproken op niet onderbouwde duurzaamheidsclaims. Het bedrijf gebruikt de termen als verantwoord, duurzaam cruisen en milieuvriendelijke reis, terwijl die beweringen niet konden worden aangetoond. Captain Cruise heeft de claims inmiddels verwijderd en de pagina Duurzaam cruisen aangepast naar Cruisen en het milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden. Bedrijven mogen dan niet meer beweren dat ze groen of milieuvriendelijk zijn zonder dat ze dat kunnen aantonen.
20: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste 6 maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten.
21: De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar, door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart, als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clair spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld.
22: Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles.
23: Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste 6 maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van Talon One voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering.
24: Fastnet opende in de eerste helft van dit jaar 28 nieuwe snellaadstations, een recordaantal voor het bedrijf. Daarmee heeft Fastnet nu 434 laadstations in 9 landen. De omzet uit laadsessies steeg met 40% tot ruim 75 miljoen euro. Het nettoverlies nam af van 18,3 miljoen naar 13 miljoen euro. Door de sterke resultaten verwacht Fastnet dat de winstmarge dit jaar stijgt tot ongeveer 45%.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, maar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse Club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en is het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Er geldt code geel voor het hele land. Vanavond blijft het helder en warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer. De middag brengt zo'n 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan het strand blijft het koeler met ongeveer 30 graden. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet.
0: 8 jaar na de eerste plannen, laat de gemeente het idee van één centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt.
7: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater.
8: De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten.
9: Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is.
10: Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.
11: Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen
12: inclusief één van een Amerikaanse staatsburger, door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Ambassadeur Mike Huckabee spreekt op X van terreur en Israëlische terroristen. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling, die zondag begon, zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Israëlische krijgsmacht en politie op verzoek ter plaatse zijn gegaan om Israëlische terroristen te verwijderen. Volgens ooggetuigen bleven de kolonisten woensdag met dekens achter, nadat de krijgsmacht er een tent had verwijderd.

0: heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een militaire helikopter neergestort. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. Dat meldt legerpost Fort Hood, de basis waar de helikopter gestationeerd was. De Apache-helikopter kwam neer in een weiland in het dorp Salado, waardoor een groot grasoppervlak in brand vloog. Meerdere lokale brandweerkorpsen kwamen in actie om de brand te blussen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nuclear Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste 6 maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten. De autoriteit Consumentenmarkt heeft cruiseaanbieder Captain Cruise aangesproken op niet onderbouwde duurzaamheidsclaims. Het bedrijf gebruikt de termen als verantwoord, duurzaam cruisen en milieuvriendelijke reis, terwijl die beweringen niet konden worden aangetoond. Captain Cruise heeft de claims inmiddels verwijderd en de pagina Duurzaam Cruisen aangepast naar Cruisen en het Milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden. Bedrijven mogen dan niet meer beweren dat ze groen of milieuvriendelijk zijn zonder dat ze dat kunnen aantonen. De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clair spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's.

0: Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld. Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles. Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21% tot 23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste 6 maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van Talon One voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jef Tesselaar staat na de eerste dag van de teamkamp bij de EK-atletiek in Birmingham op de tweede plaats. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard verzamelde na 5 onderdelen 4412 punten, vlak achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Tesselaar liep persoonlijke records op het kogelstoten en de 400 meter, maar hij de snelste was in 47,06 seconden. Luc Pelkman staat achtste met 4194 punten. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde twee keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Vanavond blijft het helder en warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan zee en in de steden. Morgen wordt het nog warmer met zo'n 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de kust blijft het koeler met ongeveer 30 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van één centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. Dat hebben de Bulgaarse organiserende omroep BNT en de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De stad krijgt de voorkeur boven hoofdstad Sofia, de enige andere overgebleven kandidaat. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei de laatste editie in Wenen won met het nummer Bangaranga. Of Nederland volgend jaar meedoet is nog onduidelijk. Avro Tros doet daar naar verwachting later deze maand uitspraak over. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen, inclusief een van een Amerikaanse staatsburger, door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Ambassadeur Mike Huckabee spreekt op X van terreur en Israëlische terroristen. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling, die zondag begon, zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Israëlische krijgsmacht en politie op verzoek ter plaatse zijn gegaan om Israëlische terroristen te verwijderen. Volgens ooggetuigen bleven de kolonisten woensdag met dekens achter, nadat de krijgsmacht er een tent had verwijderd. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de noordelijke gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij 2 crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
5: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nucleaar Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste zes maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten. De autoriteit Consumentenmarkt heeft cruiseaanbieder Captain Cruise aangesproken op niet onderbouwde duurzaamheidsclaims. Het bedrijf gebruikte termen als verantwoord, duurzaam cruisen en milieuvriendelijke reis, terwijl die beweringen niet konden worden aangetoond. Captain Cruise heeft de claims inmiddels verwijderd en de pagina Duurzaam Cruisen aangepast naar Cruisen en het Milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden. Bedrijven mogen dan niet meer beweren dat ze groen of milieuvriendelijk zijn zonder dat ze dat kunnen aantonen. De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clerc spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld. Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles. Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste zes maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van Talon One voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep drie dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Bras voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechtsachterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en lekker droog. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het tropisch warm. 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Het Nationaal Hitteplan is actief, dus houd het een beetje rustig aan. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen wordt het nog warmer, tot 37 graden in het zuiden, aan de stranden wat koeler met rond de 30. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten een toertocht langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractors naar het gemeentehuis. De actie was rond 8 uur 's avonds voorbij. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar wordt vergaderd over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 pluimveehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De halve finales zijn op 11 en 13 mei. De finale is op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei de laatste editie in Wenen won. Of Nederland volgend jaar meedoet, is nog onduidelijk. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep. Japan noemt het eiland Etorofu en de eilandengroep de Noordelijke Gebieden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het bezoek. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlakbij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
0: Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nucleaar Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste zes maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten. De autoriteit Consument en Markt heeft cruiseaanbieder Captain Cruise aangesproken op niet onderbouwde duurzaamheidsclaims. Het bedrijf gebruikte termen als verantwoord, duurzaam cruisen en milieuvriendelijke reis, terwijl die beweringen niet konden worden aangetoond. Captain Cruise heeft de claims inmiddels verwijderd en de pagina Duurzaam Cruisen aangepast naar Cruisen en het Milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden. Bedrijven mogen dan niet meer beweren dat ze groen of milieuvriendelijk zijn zonder dat ze dat kunnen aantonen. De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clerc spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld. Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles.
9: Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste 6 maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van Talon One voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK Indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhaalrace kon beginnen.
12: De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België.
13: Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Jodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong.
14: Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer.
15: NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land, code geel. Vanmiddag wordt het tropisch warm, met temperaturen tussen 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het noorden tot 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met rond 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Op de stranden blijft het wat koeler, rond de 30 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Groningse wijk De Weijert is donderdagochtend rond 8 uur een explosie geweest bij een huis aan de Multatulistraat. Ook is er op het pand geschoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft enkele straten afgezet. Maandag werd even verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. Maar de politie legt nog geen verband met de gebeurtenissen van donderdag. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een criminele organisatie opgerold in de provincie Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Ook de leider van de organisatie werd opgepakt. Een witwasser die bekend staat als de financieel architect van de Costa del Sol en voor meerdere criminele netwerken werkte. De actie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van plan was Europa te ontvluchten. Bij kinderen met de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter vertraagt of stopt de ziekte als zij een bepaald medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC
0: dat donderdag wordt gepubliceerd in The Lancet Neurology. In het onderzoek kregen 33 kinderen uit diverse landen het bloeddrukmedicijn Guanabens en werden 4 jaar lang gevolgd. De kinderen die het middel kregen, werden minder vaak of minder snel rolstoelafhankelijk dan kinderen die het niet kregen. En tijdens de onderzoeksperiode overleed niemand van hen. Hoogleraar kinderneurologie Mario van der Knaap noemt het een grote, hoopvolle stap dat voor het eerst is aangetoond dat deze dodelijke hersenziekte bij kinderen te beïnvloeden is. Honderden mensen kwamen woensdagavond naar Sterrenwachten om de zonsverduistering te bekijken. Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel waren ongeveer 300 bezoekers, maar de organisatie moest naar schatting 2000 mensen weigeren. Er stond een file van auto's tot aan het 5 kilometer verderop gelegen Hees. Sterrenwacht Copernicus in Bloemendaal had 1200 eclipsbrillen te koop, met ruim 500 mensen in de rij voordat de verkoop begon. Bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem kwamen tussen de 150 en 200 bezoekers, onder wie ook bewoners van een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte.
9: Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast na contact met de autoriteit Consument en Markt. De aanbieder van cruisereizen gebruikte niet onderbouwde claims, zoals verantwoord duurzaam cruisen of milieuvriendelijke reis. Daardoor leek een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is. Het bedrijf heeft de claims verwijderd en de pagina Duurzaam cruisen aangepast naar cruisen en het milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden.
9: Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nucleaar Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land.
8: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste zes maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten.
9: De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar, door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart, als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clair spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld.
0: Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles.
8: Betalingsverwerker Adyen verhoogt zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar een groei van 21-23% na een sterke eerste jaarhelft. De omzet steeg in de eerste zes maanden met 19% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwerkte 19,3 miljoen transacties, goed voor ruim 800 miljard euro. Topman Pieter van der Does wijt de groei mede aan de uitbreiding buiten de betaalsector, met overnames van Talon One voor 750 miljoen euro en Orb voor omgerekend 290 miljoen euro. Die bedrijven bieden diensten aan op het gebied van promotiecampagnes en facturering.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Jonas Vijvers heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn miste op 100ste het zilver, maar dat deerde hem niet. Vijvers liep 3 dagen op rij constant goede tijden en vestigde ook het Nederlands record. Hij sloeg afgelopen winter bewust de WK indoor over om zich beter voor te bereiden op het zomerseizoen. Zijn trainer Betty Hofmeijer zegt dat geduld bewaren het sleutelwoord was in de finale, waardoor hij in de laatste 100 meter aan een inhoud

0: het regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als vijfde geplaatste Shelton won in twee sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde twee keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor één seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en is het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm, met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Vannacht helder en droog, met minimaal 13 graden in het noorden tot 20 graden aan zee en in de steden. Morgen wordt het nog warmer, overdag zo'n 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Aan de kust iets koeler, rond de 30 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in een recreatieplas in Nunspeet in de problemen waren gekomen. Ze zijn onderdeel van een pleeggezin met vier pleegzonen en twee pleegdochters dat sinds de oorlog in de Gelderse gemeente woont. De vier jonge mannen van het gezin waren samen bij de Zandenplas toen twee van hen gelijktijdig door onbekende oorzaak onder water verdwenen. Omstanders belden de hulpdiensten en ook de pleegvader kwam naar de plas voor een reddingsactie. De twee zijn uit het water gehaald en naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht, maar ze beide in de avond overleden. Mensen zijn in gesprekken met zorgverleners lang niet zo mondig en zelfverzekerd als vaak wordt gedacht. Dat concluderen onderzoekers van het Nivel, na bestudering van ongeveer 18.000 opnames van gesprekken in spreekkamers. Mensen nemen lang niet altijd zelf het initiatief, stellen relatief weinig vragen en brengen niet vanzelf al hun zorgen of voorkeuren naar voren. Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk dat zorgverleners met patiënten meedenken

0: ruimte maken om vragen te stellen en uitleg te geven. Communicatie in de spreekkamer wordt steeds belangrijker. Onder meer doordat de klachten waarmee mensen naar een dokter gaan complexer worden. Het wordt minder vanzelfsprekend dat militairen hulp leveren aan burgers. Defensieminister Dilan Yeşilgöz schrijft aan de Tweede Kamer dat de meeste militairen bij een oorlog nodig zijn om Nederland en bondgenoten te verdedigen. Ze gaat afspraken die hierover in 2007 zijn gemaakt herzien. In die bijna 20 jaar oude afspraken wordt de krijgsmacht een structurele veiligheidspartner genoemd. Maar in een conflictsituatie werken zulke beloftes niet goed. De minister wil dat de nieuwe afspraken volgend jaar rond zijn. In de Groningse wijk De Weijert is donderdagochtend rond 8 uur een explosie geweest bij een huis aan de Multatulistraat. Ook is er op het pand geschoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft enkele straten afgezet. Maandag werd even verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden, maar de politie legt nog geen verband met de gebeurtenissen van donderdag. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van één centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ-Amsterdammers los, schrijft het Parool. In plaats daarvan wil Amsterdam kleinere ontmoetingsplekken en organisaties verspreid over de stad ondersteunen. In het voormalige schoolgebouw De Potgieter in Amsterdam-West had een veilige plek moeten komen voor onder meer mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de LHBTQ-gemeenschap. De VVD vraagt zich af of dit het einde betekent van het regenbooghuis, hoewel de gemeente het geen beleidswijziging noemt. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is dinsdagavond buiten werking gesteld om de watervoorraden de kans te geven zich aan te vullen. De overheid hoopt het systeem donderdagavond weer aan te sluiten. Inwoners en bedrijven worden dringend opgeroepen zuinig om te gaan met water, door korter te douchen en wasmachines alleen vol te gebruiken. Saba heeft vaker te maken met watertekorten, omdat het eiland geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen heeft en afhankelijk is van regenwater en ontzilt zeewater. De Algemene Rekenkamer waarschuwde 2 maanden geleden dat er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen strategische voorraden zijn van onder meer drinkwater. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De Oekraïnse haven van Izmail is afgelopen nacht door Rusland gebombardeerd. Daarbij ontstond brand en werd schade aangericht, melden de lokale autoriteiten. Izmail ligt vlak bij de Roemeense grens en heeft de grootste Oekraïnse haven aan de rivier de Donau. Vanuit de haven wordt onder meer graan getransporteerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Bundesbank zoekt via een Europese aanbesteding een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De Duitse Centrale Bank wil een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens. De bank besloot eerder dit jaar het historische hoofdkantoor in stadsdeel Bockenheim op te geven. Een mega-renovatie van het oude gebouw uit de jaren 70 zou te duur zijn. De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond. Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast na contact met de autoriteit Consument en Markt. De aanbieder van cruisereizen gebruikte niet onderbouwde claims, zoals verantwoord duurzaam cruisen of milieuvriendelijke reis. Daardoor leek een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is. Het bedrijf heeft de claims verwijderd en de pagina Duurzaam cruisen aangepast naar cruisen en het milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden. Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nucleaar Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste zes maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten. De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar, door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart, als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. topman Vincent Clerc spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld.
3: Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners meer dan 750.000 accounts geblokkeerd. Het gaat om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al voor december verwijderd toen de wet van kracht werd. De Australische regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om te voorkomen dat jongeren onder de 16 een account aanmaken. Een Australische toezichthouder meldde vorige maand echter dat de impact van het Australische verbod beperkt blijft, omdat de meeste minderjarigen hun account konden behouden of een nieuw account konden aanmaken door een gebrek aan effectieve leeftijdscontroles.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de 7e tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en is het droog. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het tropisch warm, met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief en er geldt code geel voor het hele land. Vanavond blijft het helder en warm. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan zee. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuiden 37 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Esso-raffinaderij in Rotterdam zijn alle systemen stilgevallen door een stroomstoring. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Er zijn zwarte rookwolken en grote vlammen te zien door het afwakkelen van gassen. Ook de milieudienst DCRM uit de Rijnmond gaat naar de raffinaderij.
12: Defensieminister Dilan Yeşilgöz gaat de afspraken over militaire hulp aan burgers herzien. Door de spanningen wereldwijd ligt de nadruk bij de krijgsmacht steeds meer op het verdedigen van Nederland en bondgenoten. In een conflictsituatie zijn de meeste militairen daarvoor nodig en kunnen ze voor sommige taken mogelijk verminderd beschikbaar zijn. Militairen blijven explosieven opruimen, maar burgers moeten mogelijk langer wachten als het explosief geen direct gevaar oplevert. De minister wil dat de nieuwe afspraken volgend jaar rond zijn.
13: De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. donderdag in de rechtbank. Hij wilde met de actie aandacht vragen voor wat hij de problematiek en afbraak van Nederland noemt. Binnen waren volgens het Openbaar Ministerie 30 mensen aanwezig, vooral leden van de jongerentak. Maar van D. zegt dit niet te hebben geweten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van handelen met een terroristisch oogmerk. En Van D. wordt binnenkort opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Observatie.
14: Mensen zijn in gesprekken met zorgverleners lang niet zo mondig en zelfverzekerd als vaak wordt gedacht. Dat concluderen onderzoekers van het Nivel na bestudering van ongeveer 18.000 opnames van gesprekken in spreekkamers. Mensen nemen lang niet altijd zelf het initiatief, stellen relatief weinig vragen en brengen niet vanzelf al hun zorgen of voorkeuren naar voren. Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk dat zorgverleners met patiënten meedenken en ruimte maken om vragen te stellen en uitleg te geven. Communicatie in de spreekkamer wordt steeds belangrijker. Onder meer doordat de klachten waarmee mensen naar een dokter gaan complexer worden.
15: Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in een recreatieplas in Nunspeet in de problemen waren gekomen. Ze zijn onderdeel van een pleeggezin met 4 pleegzonen en 2 pleegdochters dat sinds de oorlog in de Gelderse gemeente woont. De 4 jonge mannen van het gezin waren samen bij de Zandenplas toen 2 van hen gelijktijdig door onbekende oorzaak onder water verdwenen. Omstanders belden de hulpdiensten en ook de pleegvader kwam naar de plas voor een reddingsactie. De 2 zijn uit het water gehaald en naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht, maar ze beide in de avond overleden.
16: In de Groningse wijk De Weijert is donderdagochtend rond 8 uur een explosie geweest bij een huis aan de Multatulistraat. Ook is er op het pand geschoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft enkele straten afgezet. Maandag werd even verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden, maar de politie legt nog geen verband met de gebeurtenissen van donderdag.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd.
19: Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. De maximumprijs voor een liter euro 95 in België stijgt vrijdag met 7 cent naar €1,936. De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. Premium benzine wordt meer dan 10 cent duurder en mag straks maximaal €2,094 kosten. Toch blijft tanken in België veel goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je voor euro 95 €2,571. Dat is 63 cent meer dan over de grens. De Bundesbank zoekt via een Europese aanbesteding een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De Duitse Centrale Bank wil een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens. De bank besloot eerder dit jaar het historische hoofdkantoor in stadsdeel Bockenheim op te geven. Een mega-renovatie van het oude gebouw uit de jaren 70 zou te duur zijn.
1: De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond.
19: Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast na contact met de autoriteit Consument en Markt. De aanbieder van cruisereizen gebruikte niet onderbouwde claims, zoals verantwoord duurzaam cruisen of milieuvriendelijke reis. Daardoor leek een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is. Het bedrijf heeft de claims verwijderd en de pagina Duurzaam cruisen aangepast naar cruisen en het milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden.
22: Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nuclear Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land.
23: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste 6 maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten.
24: De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clair spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België.
27: Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de 7e tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Let op, het Nationaal Hitteplan is vandaag actief voor het hele land. Code geel. Morgen wordt het nog warmer. In de middag rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Aan de kust iets koeler met circa 30 graden. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kinderombudsmannen uit 6 steden maken zich zorgen over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Het contract met de huidige uitvoerder, GGD GOR, loopt op 1 oktober af, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 begint, 8 maanden later. De ombudsmannen vragen de ministers van Zorg en Asiel om duidelijkheid over wie in die tussenperiode verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft. Kinderen in asielopvang zijn kwetsbaar en hebben recht op goede zorg, schrijven de ombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Ze benadrukken dat het VN-kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen.
7: Bij de Esso-raffinaderij in Rotterdam zijn alle systemen stilgevallen door een stroomstoring. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Er zijn zwarte rookwolken en grote vlammen te zien door het afwakkelen van gassen. Ook de milieudienst DCRM uit de Rijnmond gaat naar de raffinaderij.
8: Defensieminister Dilan Yeşilgöz gaat de afspraken over militaire hulp aan burgers herzien. Door de spanningen wereldwijd ligt de nadruk bij de krijgsmacht steeds meer op het verdedigen van Nederland en bondgenoten. In een conflictsituatie zijn de meeste militairen daarvoor nodig en kunnen ze voor sommige taken mogelijk verminderd beschikbaar zijn. Militairen blijven explosieven opruimen, maar burgers moeten mogelijk langer wachten als het explosief geen direct gevaar oplevert. De minister wil dat de nieuwe afspraken volgend jaar rond zijn.
28: De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. donderdag in de rechtbank. Hij wilde met de actie aandacht vragen voor wat hij de problematiek en afbraak van Nederland noemt. Binnen waren volgens het Openbaar Ministerie 30 mensen aanwezig, vooral leden van de jongerentak. Maar Van D. zegt dit niet te hebben geweten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van handelen met een terroristisch oogmerk
9: en Van D wordt binnenkort opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Observatie.
10: Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in een recreatieplas in Nunspeet in de problemen waren gekomen. Ze zijn onderdeel van een pleeggezin met 4 pleegzonen en 2 pleegdochters dat sinds de oorlog in de Gelderse gemeente woont. De 4 jonge mannen van het gezin waren samen bij de Zandenplas toen 2 van hen gelijktijdig door onbekende oorzaak onder water verdwenen. Omstanders belden de hulpdiensten en ook de pleegvader kwam naar de plas voor een reddingsactie. De 2 zijn uit het water gehaald en naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht, maar ze beide in de avond overleden.
11: Mensen zijn in gesprekken met zorgverleners lang niet zo mondig en zelfverzekerd als vaak wordt gedacht. Dat concluderen onderzoekers van het Nivel na bestudering van ongeveer 18.000 opnames van gesprekken in spreekkamers. Mensen nemen lang niet altijd zelf het initiatief, stellen relatief weinig vragen en brengen niet vanzelf al hun zorgen of voorkeuren naar voren. Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk dat zorgverleners met patiënten meedenken en ruimte maken om vragen te stellen en uitleg te geven. Communicatie in de spreekkamer wordt steeds belangrijker. Onder meer doordat de klachten waarmee mensen naar een dokter gaan complexer worden.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. 2 chalets zijn volledig uitgebrand en een 3e chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
15: De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne.
16: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga.
17: De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was.
29: In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
1: Boeing moet $29 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Dat heeft een jury in Chicago besloten. Het gaat om de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij was een van de 157 inzittenden die omkwamen toen het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Bij twee crashes met MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. De maximumprijs voor een liter euro 95 in België stijgt vrijdag met 7 cent naar €1,936. De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. Premium benzine wordt meer dan 10 cent duurder en mag straks maximaal €2,094 kosten. Toch blijft tanken in België veel goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je voor euro 95 €2,571. Dat is 63 cent meer dan over de grens.
21: De Bundesbank zoekt via een Europese aanbesteding een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De Duitse Centrale Bank wil een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens. De bank besloot eerder dit jaar het historische hoofdkantoor in stadsdeel Bockenheim op te geven. Een mega-renovatie van het oude gebouw uit de jaren 70 zou te duur zijn. De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond.
22: Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast na contact met de autoriteit Consument en Markt. De aanbieder van cruisereizen gebruikte niet onderbouwde claims, zoals verantwoord duurzaam cruisen of milieuvriendelijke reis. Daardoor leek een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is. Het bedrijf heeft de claims verwijderd en de pagina Duurzaam Cruisen aangepast naar Cruisen en het Milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden.
23: Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nucleaar Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land.
24: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste 6 maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten.
25: De Deense containerrederij Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf rekent nu op een operationele winst tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar, door grote vraag en hogere vervoerstarieven. Die hogere tarieven komen door verstoringen in de scheepvaart, als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Maersk zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd. Topman Vincent Clerc spreekt van een tijdperk met verhoogde volatiliteit door toenemende congestie en verstoringen in meerdere regio's. Maersk vervoert ongeveer 1 op de 7 containers in de wereld.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer verruilt Club Brugge voor Sampdoria. Dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De 23-jarige verdediger maakte ruim 4 jaar geleden de overstap van FC Groningen naar de Belgische club. In totaal speelde Meijer 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij 8 keer scoorde en 17 assists leverde. Hij pakte 2 landstitels met de regerend kampioen van België. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechtsachterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de 7e tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag droog en zonnig met tropische warmte. Het wordt tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit oostelijke richting. Het Nationaal Hitteplan is actief, code geel. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen weer volop zon en nog warmer, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan het strand met zo'n 30 graden iets koeler.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het zuidoosten van Nederland is voor de 5e keer dit jaar sprake van een regionale hittegolf. Donderdag werd in Maastricht 30 graden gemeten, waarmee aan de voorwaarden voor een hittegolf is voldaan. Ook op de weerstations van Eindhoven, Gilze Rijen en Westdorpen wordt naar verwachting de 5e hittegolf genoteerd.
7: Daarmee wordt het record uit 1947 geëvenaard, toen het alleen in Maastricht tot 5 hittegolven kwam. De huidige hittegolf komt waarschijnlijk zondag of maandag ten einde. Maar Weer Online sluit een 6e regionale hittegolf niet uit.
8: De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. donderdag in de rechtbank. Hij wilde met de actie aandacht vragen voor wat hij de afbraak van Nederland noemt. Binnen waren 30 mensen aanwezig, vooral leden van de jongere tak van de partij, maar Van D. zegt dit niet te hebben geweten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van handelen met een terroristisch oogmerk en laat hem binnenkort opnemen in het Pieter Baan Centrum voor Observatie.
9: Door een stroomstoring op het terrein van de Esso-raffinaderij in het Rotterdamse Botlekgebied zijn daar alle systemen stilgevallen. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Ook is er een storing gemeld aan de nabijgelegen Merseyweg en brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Of de incidenten verband met elkaar houden, wordt onderzocht. Vanaf het Shell-terrein zijn zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar door het afvakkelen van gassen.
10: Kinderombudsmannen uit 6 steden maken zich zorgen over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Het contract met de huidige uitvoerder, GGD GOR, loopt op 1 oktober af, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 begint, 8 maanden later. De ombudsmannen vragen de ministers van Zorg en Asiel om duidelijkheid over wie in die tussenperiode verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft. Kinderen in asielopvang zijn kwetsbaar en hebben recht op goede zorg, schrijven de ombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Ze benadrukken dat het VN-kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen.
11: Defensieminister Dilan Yeşilgöz gaat de afspraken over militaire hulp aan burgers herzien. Door de spanningen wereldwijd ligt de nadruk bij de krijgsmacht steeds meer op het verdedigen van Nederland en bondgenoten. In een conflictsituatie zijn de meeste militairen daarvoor nodig en kunnen ze voor sommige taken mogelijk verminderd beschikbaar zijn. Militairen blijven explosieven opruimen, maar burgers moeten mogelijk langer wachten als het explosief geen direct gevaar oplevert. De minister wil dat de nieuwe afspraken volgend jaar rond zijn.
12: Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in een recreatieplas in Nunspeet in de problemen waren gekomen. Ze zijn onderdeel van een pleeggezin met 4 pleegzonen en 2 pleegdochters dat sinds de oorlog in de Gelderse gemeente woont. De 4 jonge mannen van het gezin waren samen bij de Zandenplas toen 2 van hen gelijktijdig door onbekende oorzaak onder water verdwenen. Omstanders belden de hulpdiensten en ook de pleegvader kwam naar de plas voor een reddingsactie. De 2 zijn uit het water gehaald en naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht, waar ze beide in de avond overleden.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
27: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. 2 chalets zijn volledig uitgebrand en een 3e chalet raakte beschadigd.
1: Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar.

0: Armeniën hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten door een uitbarsting van de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania. De terugvlucht kan niet vanaf Palermo vertrekken, omdat die luchthaven te weinig capaciteit heeft voor extra vluchten. Passagiers worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen. De maximumprijs voor een liter euro 95 in België stijgt vrijdag met 7 cent naar 1,936 euro. De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. Premium benzine wordt meer dan 10 cent duurder en mag straks maximaal 2,094 euro kosten. Toch blijft tanken in België veel goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je voor euro 95 2.571 euro. Dat is 63 cent meer dan over de grens. De Bundesbank zoekt via een Europese aanbesteding een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De Duitse Centrale Bank wil een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens. De bank besloot eerder dit jaar het historische hoofdkantoor in stadsdeel Bockenheim op te geven. Een mega-renovatie van het oude gebouw uit de jaren 70 zou te duur zijn. De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond. Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast na contact met de autoriteit Consument en Markt. De aanbieder van cruisereizen gebruikte niet onderbouwde claims, zoals verantwoord duurzaam cruisen of milieuvriendelijke reis. Daardoor leek een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is. Het bedrijf heeft de claims verwijderd en de pagina Duurzaam Cruisen aangepast naar Cruisen en het Milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden. Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nucleaar Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de

0: eerste 6 maanden van 2026. Topman Pieter van der Does spreekt van een sterke eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon One en het Amerikaanse factureringsplatform Orb. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2% hoger, op 1114,86 punten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gepresenteerd waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat de resterende mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte en in veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. De kaart geeft op basis van informatie van onder andere waterschappen aan wat er nog mogelijk is. De gegevens worden om de dag geactualiseerd. In een deel van het land geldt al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ook het oppompen van grondwater wordt door een aantal waterschappen niet meer toegestaan. NOC-NSF ontraadt het gebruik van drinkwater voor besproeiing altijd. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Bras voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de 7e tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag droog en zonnig en tropisch warm. De temperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond onbewolkt en nog lang warm. Vannacht helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de steden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Morgen wordt het nog warmer met volop zon en rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de stranden koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. donderdag in de rechtbank. Hij wilde met de actie aandacht vragen voor wat hij de afbraak van Nederland noemt. Binnen waren 30 mensen aanwezig, vooral leden van de jongere tak van de partij, maar Van D. zegt dit niet te hebben geweten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van handelen met een terroristisch oogmerk en laat hem binnenkort opnemen in het Pieter Baan Centrum voor Observatie. In het zuidoosten van Nederland is voor de vijfde keer dit jaar sprake van een regionale hittegolf. Donderdag werd in Maastricht 30 graden gemeten, waarmee aan de voorwaarden voor een hittegolf is voldaan. Ook op de weerstations van Eindhoven, Gilserijen en Westdorpen wordt naar verwachting de vijfde hittegolf genoteerd. Daarmee wordt het record uit 1947 geëvenaard, toen het alleen in Maastricht tot 5 hittegolven kwam. De huidige hittegolf komt waarschijnlijk zondag of maandag ten einde. Maar Weer Online sluit een zesde regionale hittegolf niet uit. Door een stroomstoring op het terrein van de Esso-raffinaderij in het Rotterdamse Botlekgebied zijn daar alle systemen stilgevallen. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Ook is er een storing gemeld aan de nabijgelegen Mercyweg en brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Of de incidenten verband met elkaar houden, wordt onderzocht. Vanaf het Shell-terrein zijn zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar door het afvakkelen van gassen. Kinderombudsmannen uit 6 steden maken zich zorgen over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Het contract met de huidige uitvoerder, GGD GOR, loopt op 1 oktober af, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 begint, 8 maanden later. De ombudsmannen vragen de ministers van Zorg en Asiel om duidelijkheid over wie in die tussenperiode verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft. Kinderen in asielopvang zijn kwetsbaar en hebben recht op goede zorg, schrijven de ombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Ze benadrukken dat het VN-kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen. Defensieminister Dilan Yeşilgöz gaat de afspraken over militaire hulp aan burgers herzien. Door de spanningen wereldwijd ligt de nadruk bij de krijgsmacht steeds meer op het verdedigen van Nederland en bondgenoten. In een conflictsituatie zijn de meeste militairen daarvoor nodig en kunnen ze voor sommige taken mogelijk verminderd beschikbaar zijn. Militairen blijven explosieven opruimen, maar burgers moeten mogelijk langer wachten als het explosief geen direct gevaar oplevert. De minister wil dat de nieuwe afspraken volgend jaar rond zijn. Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in een recreatieplas in Nunspeet in de problemen waren gekomen. Ze zijn onderdeel van een pleeggezin met 4 pleegzonen en 2 pleegdochters dat sinds de oorlog in de Gelderse gemeente woont. De 4 jonge mannen van het gezin waren samen bij de Zandenplas toen 2 van hen gelijktijdig door onbekende oorzaak onder water verdwenen. Omstanders belden de hulpdiensten en ook de pleegvader kwam naar de plas voor een reddingsactie. De 2 zijn uit het water gehaald en naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht, waar ze beide in de avond overleden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
5: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel. Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was. In Venezuela hebben de interimregering en de oppositie hun eerste gespreksronde afgerond na een week. De onderhandelingen moeten het land verzoenen en kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Beide partijen spreken af een proces te starten voor hervorming van het rechtssysteem. Ook zetten ze zich in om bevroren tegoeden bij de Bank of England terug te krijgen, mede vanwege de recente verwoestende en dodelijke aardbeving.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt om 20:11 verdween bijna 90% van de zon achter de maan. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot 2:00 in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten door een uitbarsting van de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania. De terugvlucht kan niet vanaf Palermo vertrekken omdat die luchthaven te weinig capaciteit heeft voor extra vluchten. Passagiers worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen. De maximumprijs voor een liter euro 95 in België stijgt vrijdag met 7 cent
5: naar 1,936 euro. De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. Premium benzine wordt meer dan 10 cent duurder en mag straks maximaal 2,094 euro kosten. Toch blijft tanken in België veel goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je voor euro 95 2571 euro. Dat is 63 cent meer dan over de grens. De Bundesbank zoekt via een Europese aanbesteding een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De Duitse Centrale Bank wil een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens. De bank besloot eerder dit jaar het historische hoofdkantoor in stadsdeel Bockenheim op te geven. Een mega-renovatie van het oude gebouw uit de jaren 70 zou te duur zijn. De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond. Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast na contact met de autoriteit Consument en Markt. De aanbieder van cruisereizen gebruikte niet onderbouwde claims, zoals verantwoord duurzaam cruisen of milieuvriendelijke reis. Daardoor leek een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is. Het bedrijf heeft de claims verwijderd en de pagina Duurzaam cruisen aangepast naar cruisen en het milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden. Roemenië legt zijn enige kerncentrale volledig stil, omdat het waterpeil van de Donau tot een recordlaag niveau is gedaald. Het nationale nucleaire energiebedrijf Nucleaar Electrica had vorige maand al één van de twee reactoren in Cernavoda uitgeschakeld. Nu moet ook de tweede reactor worden stilgelegd vanwege de aanhoudende daling van het waterpeil dat nodig is om de centrale te koelen. Het ministerie van Energie onderzoekt alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en import van stroom, om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De centrale in het zuidoosten van Roemenië levert normaal gesproken een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het land. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als vijfde geplaatste Shelton won in twee sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde twee keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor één seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de zevende tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week.
8: Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag droog en zonnig weer en het wordt tropisch warm. Op de Wadden wordt het rond de 31 graden, in het zuiden plaatselijk zelfs 36 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Vanavond blijft het helder en warm. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar nog warmer. Middagtemperaturen rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de stranden iets koeler, rond de 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een man die in mei een explosie veroorzaakte bij het D66-kantoor in Den Haag zegt dat het een protestactie was tegen onder meer het asielbeleid. De 37-jarige Berry van D. verklaarde voor de rechtbank dat hij schade wilde aanrichten om aandacht te vragen voor wat hij de afbraak van Nederland noemt. In het pand waren 30 mensen aanwezig, vooral jongeren van de partij, maar Van D. zegt dat hij dat niet wist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van handelen met een terroristisch oogmerk. De rechtbank oordeelt dat de verdenking stevig genoeg is en de man wordt binnenkort opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Observatie. Twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen de persoon die wolf Bram vorig jaar december doodschoot op de Utrechtse Heuvelrug. Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden stellen dat het afschieten illegaal was, omdat dit uren na het toegestane tijdstip gebeurde. De provincie had een vergunning afgegeven tot 1 uur na zonsondergang, maar de wolf werd om 23:10 doodgeschoten. De Omgevingsdienst Utrecht beoordeelde de kwestie als een lichte overtreding. De organisaties willen dat uit politieonderzoek blijkt wie het schot loste en wie het illegale afschot heeft gesteund. In het zuidoosten van Nederland is voor de 5e keer dit jaar sprake van een regionale hittegolf. Donderdag werd in Maastricht 30 graden gemeten, waarmee aan de voorwaarden voor een hittegolf is voldaan. Ook op de weerstations van Eindhoven, Gilserijen en Westdorpen wordt naar verwachting de 5e hittegolf genoteerd. Daarmee wordt het record uit 1947 geëvenaard, toen het alleen in Maastricht tot 5 hittegolven kwam. De huidige hittegolf komt waarschijnlijk zondag of maandag ten einde. Maar Weer Online sluit een 6e regionale hittegolf niet uit. Door een stroomstoring op het terrein van de Esso-raffinaderij in het Rotterdamse Botlekgebied zijn daar alle systemen stilgevallen. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Ook is er een storing gemeld aan de nabijgelegen Mercyweg en brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Of de incidenten verband met elkaar houden, wordt onderzocht. Vanaf het Shell-terrein zijn zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar door het afvakkelen van gassen. Kinderombudsmannen uit 6 steden maken zich zorgen over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Het contract met de huidige uitvoerder, GGD GOR, loopt op 1 oktober af.
0: terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 begint, 8 maanden later. De ombudsmannen vragen de ministers van Zorg en Asiel om duidelijkheid over wie in die tussenperiode verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft. Kinderen in asielopvang zijn kwetsbaar en hebben recht op goede zorg, schrijven de ombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Ze benadrukken dat het VN-kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen.
10: Defensieminister Dilan Yeşilgöz gaat de afspraken over militaire hulp aan burgers herzien. Door de spanningen wereldwijd ligt de nadruk bij de krijgsmacht steeds meer op het verdedigen van Nederland en bondgenoten. In een conflictsituatie zijn de meeste militairen daarvoor nodig en kunnen ze voor sommige taken mogelijk verminderd beschikbaar zijn. Militairen blijven explosieven opruimen, maar burgers moeten mogelijk langer wachten als het explosief geen direct gevaar oplevert. De minister wil dat de nieuwe afspraken volgend jaar rond zijn.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen door de oorlog. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er vielen ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, meldt de VN-monitoringsmissie. Rusland heeft de afgelopen tijd zijn raketaanvallen op Oekraïne geïntensiveerd. Het werkelijke aantal doden en gewonden ligt volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over slachtoffers in door Rusland bezette gebieden.
10: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
13: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. 2 chalets zijn volledig uitgebrand en een 3e chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
14: De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne.
15: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga.
16: De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, spreekt zich uit tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Hij noemt het terreur en spreekt van Israëlische terroristen. Bewoners zeggen sinds zondag te zijn afgesneden van onder meer voedsel.
10: Huckabee zegt dat de Amerikaanse ambassade zeer betrokken is en dat de Israëlische krijgsmacht en politie ter plaatse zijn gegaan om de kolonisten te verwijderen. Bewoners bevestigen dat de blokkade in Kousra, ten zuiden van Nablus, donderdagochtend nog niet voorbij was.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden.
20: Het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft langer ontregeld door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven bij Catania worden opgeschort tot in elk geval 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. KLM brengt aankomende passagiers met bussen vanaf Palermo naar Catania. Maar de terugvlucht kan niet vanaf Palermo worden uitgevoerd, omdat die luchthaven onvoldoende capaciteit heeft om extra vertrekkende vluchten af te handelen. Passagiers die op de terugvlucht zouden reizen, worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen. Maar dat kan door de drukte in de vakantietijd 3 of 4 dagen extra duren. De Etna begon vorige week met de meest recente uitbarsting en blaast grote aswolken over de regio.
21: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan.
22: De maximumprijs voor een liter euro 95 in België stijgt vrijdag met 7 cent naar 1,936 euro. De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. Premium benzine wordt meer dan 10 cent duurder en mag straks maximaal 2,094 euro kosten. Toch blijft tanken in België veel goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je voor euro 95 2.571 euro. Dat is 63 cent meer dan over de grens.
23: De Bundesbank zoekt via een Europese aanbesteding een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De Duitse Centrale Bank wil een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens. De bank besloot eerder dit jaar het historische hoofdkantoor in stadsdeel Bockenheim op te geven. Een mega-renovatie van het oude gebouw uit de jaren 70 zou te duur zijn. De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond.
24: Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast na contact met de autoriteit Consument en Markt. De aanbieder van cruisereizen gebruikte niet onderbouwde claims, zoals verantwoord duurzaam cruisen of milieuvriendelijke reis. Daardoor leek een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is. Het bedrijf heeft de claims verwijderd en de pagina duurzaam cruisen aangepast naar cruisen en het milieu. Volgende maand gaan nieuwe Europese regels in die vage milieuclaims verbieden.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Świątek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde twee keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor één seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de zevende tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag droog en zonnig met tropische warmte. De temperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht droog met minima tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel. Morgen nog zonniger en warmer met middagtemperaturen rond 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan zee wat koeler.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vanaf zaterdag gaat het waarschijnlijk regenen, maar de verwachte neerslag biedt nog weinig verlichting voor de droogte in Nederland. Volgens Weer Online valt er vanaf zaterdag tot in het volgende weekend, volgens de meeste weermodellen, 10 tot 20 mm regen, waarbij de meeste neerslag waarschijnlijk in het kustgebied valt. Andere regio's waar de droogte voor problemen zorgt, met bijvoorbeeld de landbouw en rivierstanden, kunnen niet op substantiële hoeveelheden regen rekenen. Dinsdag wordt op grote schaal wat lichte regen verwacht, maar dagelijks verdampt ook zo'n 4 mm. De regen kan enige verlichting geven, vooral voor grassen die wortelen in de bovenste laag van de bodem,
0: maar de harde bodem zal een tijd nodig hebben om de regen weer goed op te nemen.
4: Een man die in mei een explosie veroorzaakte bij het D66-kantoor in Den Haag, zegt dat het een protestactie was tegen onder meer het asielbeleid. De 37-jarige Berry van D. verklaarde voor de rechtbank dat hij schade wilde aanrichten om aandacht te vragen voor wat hij de afbraak van Nederland noemt. In het pand waren 30 mensen aanwezig, vooral jongeren van de partij. Maar van D. zegt dat hij dat niet wist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van handelen met een terroristisch oogmerk. De rechtbank oordeelt dat de verdenking stevig genoeg is en de man wordt binnenkort opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor observatie.
5: Twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen de persoon die wolf Bram vorig jaar december doodschoot op de Utrechtse Heuvelrug. Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden stellen dat het afschieten illegaal was, omdat dit uren na het toegestane tijdstip gebeurde. De provincie had een vergunning afgegeven tot 1 uur na zonsondergang, maar de wolf werd om 23:10 doodgeschoten. De Omgevingsdienst Utrecht beoordeelde de kwestie als een lichte overtreding. De organisaties willen dat uit politieonderzoek blijkt wie het schot loste en wie het illegale afschot heeft gesteund.
9: In het zuidoosten van Nederland is voor de 5e keer dit jaar sprake van een regionale hittegolf. Donderdag werd in Maastricht 30 graden gemeten, waarmee aan de voorwaarden voor een hittegolf is voldaan. Ook op de weerstations van Eindhoven, Gilserijen en Westdorpen wordt naar verwachting de 5e hittegolf genoteerd. Daarmee wordt het record uit 1947 geëvenaard, toen het alleen in Maastricht tot 5 hittegolven kwam. De huidige hittegolf komt waarschijnlijk zondag of maandag ten einde, maar Weer Online sluit een 6e regionale hittegolf niet uit.
11: Door een stroomstoring op het terrein van de Esso-raffinaderij in het Rotterdamse Botlekgebied zijn daar alle systemen stilgevallen. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Ook is er een storing gemeld aan de nabijgelegen Mercyweg en brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Of de incidenten verband met elkaar houden, wordt onderzocht. Vanaf het Shell-terrein zijn zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar door het afvakkelen van gassen.
12: Kinderombudsmannen uit 6 steden maken zich zorgen over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Het contract met de huidige uitvoerder, GGD GOR, loopt op 1 oktober af, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni 2027 begint, 8 maanden later. De ombudsmannen vragen de ministers van Zorg en Asiel om duidelijkheid over wie in die tussenperiode verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft. Kinderen in asielopvang zijn kwetsbaar en hebben recht op goede zorg, schrijven de ombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Ze benadrukken dat het VN-kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
29: In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd.
10: De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
14: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
15: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
16: De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne.
17: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, zijn online te bestellen. Een deel van het assortiment is inmiddels weer beschikbaar en dat wordt de komende dagen opgeschaald, zegt een woordvoerster. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics.
21: De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden.
22: Het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft langer ontregeld door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven bij Catania worden opgeschort tot in elk geval 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. KLM brengt aankomende passagiers met bussen vanaf Palermo naar Catania. Maar de terugvlucht kan niet vanaf Palermo worden uitgevoerd, omdat die luchthaven onvoldoende capaciteit heeft om extra vertrekkende vluchten af te handelen. Passagiers die op de terugvlucht zouden reizen, worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen.
1: maar dat kan door de drukte in de vakantietijd 3 of 4 dagen extra duren. De Etna begon vorige week met de meest recente uitbarsting en blaast grote aswolken over de regio.
2: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan.
3: De maximumprijs voor een liter euro 95 in België stijgt vrijdag met 7 cent naar 1,936 euro. De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. Premium benzine wordt meer dan 10 cent duurder en mag straks maximaal 2,094 euro kosten. Toch blijft tanken in België veel goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je voor euro 95 2.571 euro. Dat is 63 cent meer dan over de grens.
6: De Bundesbank zoekt via een Europese aanbesteding een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De Duitse Centrale Bank wil een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens. De bank besloot eerder dit jaar het historische hoofdkantoor in stadsdeel Bockenheim op te geven. Een mega-renovatie van het oude gebouw uit de jaren 70 zou te duur zijn. De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechts achterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de 7e tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Giele plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden.
0: De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.

0: mogelijk 36 graden worden. Op de Wadden blijft het wat koeler met 31 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan de kust. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuiden 37 graden. Later op de avond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door een stroomstoring op het terrein van de Esso-raffinaderij in het Rotterdamse Botlekgebied zijn daar alle systemen stilgevallen. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Ook is er een storing gemeld aan de nabijgelegen Merseyweg en brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Of de incidenten verband met elkaar houden, wordt onderzocht. Er zijn vanaf het Shell-terrein zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar door het afvakkelen van gassen. Een aantal bedrijven in het industriegebied heeft de werkzaamheden stilgelegd en de gebouwen ontruimd. Van dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 28 augustus rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Daardoor is er die vier dagen geen directe treinverbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Passagiers krijgen het advies via Gouda te reizen. Ook rijden er minder treinen tussen Rotterdam en Dordrecht, tussen Den Haag en Leiden en tussen Den Haag en Delft. ProRail werkt die week onder meer aan een nieuwe spooronderdoorgang nabij Schiedam Centrum. Meer waterschappen roepen veehouders op geen schapen meer te laten grazen op droge dijken. Door de aanhoudende droogte is de grasmat uitgedroogd en door begrazing kan die verre beschadigd raken. Dat kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van de dijken. Waterschap Rivierenland verzoekt daarom geen dieren meer op te weiden. A en Maas heeft de begrazing op dijken stopgezet. Door de droogte en hitte kunnen er scheuren ontstaan in dijken. Vanaf zaterdag gaat het waarschijnlijk regenen, maar de verwachte neerslag biedt nog weinig verlichting voor de droogte in Nederland. Volgens Weeronline valt er vanaf zaterdag tot in het volgende weekend, volgens de meeste weermodellen, 10 tot 20 mm regen, waarbij de meeste neerslag waarschijnlijk in het kustgebied valt. Andere regio's waar de droogte voor problemen zorgt, met bijvoorbeeld de landbouw en rivierstanden, kunnen niet op substantiële hoeveelheden regen rekenen. Dinsdag wordt op grote schaal wat lichte regen verwacht, maar dagelijks verdampt ook zo'n 4 mm. De regen kan enige verlichting geven, vooral voor grassen die wortelen in de bovenste laag van de bodem. Maar de harde bodem zal een tijd nodig hebben om de regen weer goed op te nemen. Twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen de persoon die wolf Bram vorig jaar december doodschoot op de Utrechtse Heuvelrug. Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusde stellen dat het afschieten illegaal was, omdat dit uren na het toegestane tijdstip gebeurde. De provincie had een vergunning afgegeven tot 1 uur na zonsondergang, maar de wolf werd om 23:10 doodgeschoten. De Omgevingsdienst Utrecht beoordeelde de kwestie als een lichte overtreding. De organisaties willen dat uit politieonderzoek blijkt wie het schot loste en wie het illegale afschot heeft gesteund. Een man die in mei een explosie veroorzaakte bij het D66-kantoor in Den Haag zegt dat het een protestactie was tegen onder meer het asielbeleid. De 37-jarige Berry van D. verklaarde voor de rechtbank dat hij schade wilde aanrichten om aandacht te vragen voor wat hij de afbraak van Nederland noemt. In het pand waren 30 mensen aanwezig, vooral jongeren van de partij, maar van D. zegt dat hij dat niet wist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van handelen met een terroristisch oogmerk. De rechtbank oordeelt dat de verdenking stevig genoeg is en de man wordt binnenkort opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Observatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken,
3: gewoon nieuws.

0: Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft. Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen. Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. De Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union hebben dat bekendgemaakt. De stad kreeg de voorkeur boven hoofdstad Sofia. De halve finales zijn op 11 en 13 mei, de finale op 15 mei in de Arena Burgas. Bulgarije organiseert het Songfestival voor het eerst, nadat zangeres Dara in mei in Wenen won met Bangaranga. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva. Huishoudens sluiten minder vaste energiecontracten af en meer dynamische. In juni zijn er 67.000 minder vaste contracten afgesloten. Een daling van bijna 1% vergeleken met de maand daarvoor. Tegelijk steeg het aantal afgesloten dynamische contracten met ruim 3% naar 33.000. De ontwikkelingen hebben te maken met de tarieven en de prijzen op de groothandelsmarkt. De gasprijs schommelt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden. Het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft langer ontregeld door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven bij Catania worden opgeschort tot in elk geval 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. KLM brengt aankomende passagiers met bussen vanaf Palermo naar Catania. Maar de terugvlucht kan niet vanaf Palermo worden uitgevoerd, omdat die luchthaven onvoldoende capaciteit heeft om extra vertrekkende vluchten af te handelen. Passagiers die op de terugvlucht zouden reizen, worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen. Maar dat kan door de drukte in de vakantietijd 3 of 4 dagen extra duren. De Etna begon vorige week met de meest recente uitbarsting en blaast grote aswolken over de regio. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt om 20:11 verdween bijna 90% van de zon achter de maan. De maximumprijs voor een liter euro 95 in België stijgt vrijdag met 7 cent naar 1,936 euro. De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. Premium benzine wordt meer dan 10 cent duurder en mag straks maximaal 2,094 euro kosten. Toch blijft tanken in België veel goedkoper dan in Nederland. Hier betaal je voor euro 95 2.571 euro. Dat is 63 cent meer dan over de grens. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De finale van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger. De als 5e geplaatste Shelton won in 2 sets van zijn landgenoot Lerner Tien, 6-2, 6-3. Nakashima rekende af met de Spanjaard Rafael Yodar, 7-6, 6-4. De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Elena Rybakina uit Kazachstan. Lionel Messi is woensdag als invaller in actie gekomen voor Inter Miami in de Leagues Cup. De MLS-kampioen verloor met 3-2 van het Mexicaanse club León en werd uitgeschakeld. Messi was dinsdag teruggekeerd uit Argentinië na de begrafenis van zijn 68-jarige vader. Hij kwam in de tweede helft in het veld, maar Miami verspeelde 2 keer een voorsprong. Een dag eerder had Messi op Instagram twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. NEC huurt de 22-jarige verdediger Gabriel Brass voor 1 seizoen van FC Porto. De club uit Nijmegen heeft ook een optie tot koop bedongen. Gabriel speelde de afgelopen seizoenen voor het tweede elftal van Porto en is aanvoerder van Jong Portugal. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat de rechtsbenige verdediger zowel rechtsachterin als centraal kan spelen. NEC haalde eerder al Dusan Tadic en doelman Nicolas Polster.
2: Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de zevende tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en tropisch warm. De temperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Vanavond blijft het helder en lang warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen wordt het nog warmer met volop zon. Middagtemperaturen rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Aan de kust blijft het wat koeler, rond de 30 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een stuk bos bij Hardenberg woedt een zeer grote natuurbrand. De brandweer bestrijdt de brand met meerdere eenheden uit de regio. Het vuur is rond 11:15 vanmiddag gemeld in de buurt van Rezerveen, langs de N34. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden vanwege de rook. De brandweer houdt contact met een camping in de omgeving, maar ontruiming is nog niet nodig. Bij een incident aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is donderdag kort na het middaguur zeker 1 dode gevallen. Mogelijk zijn er ook meerdere gewonden. Volgens regionale media was er een explosie, maar de politie bevestigt dat nog niet. Elders in het Rotterdamse havengebied waren donderdag ook meerdere incidenten, waaronder een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij in het Botlekgebied. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de incidenten. Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Hij bezoekt de race samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De editie van 2026 is voorlopig de laatste Formule 1 race op het circuit. De Dutch Grand Prix keerde in 2021 na 36 jaar terug. Maar de organisatie besloot het evenement na 2026 niet voor te zetten. Vanaf volgend jaar is de elektrische raceklasse Formule E op Zandvoort te zien.
7: Waterschap Rivierenland en waterschap AM Maas roepen veehouders op om geen schapen meer te laten grazen op dijken. Door de aanhoudende droogte is de grasmat uitgedroogd en kan begrazing de dijken verder beschadigen. Die grasmat houdt normaal de grond stevig op zijn plek. Sproeien heeft volgens AM Maas weinig zin, omdat het water nu afstroomt of via scheuren naar de kern van de dijk loopt. Vorige week werden in Noord-Holland al verboden ingesteld op het weiden van dieren op dijken langs de Waddenzee.
8: Van dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 28 augustus rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Daardoor is er die vier dagen geen directe treinverbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Passagiers krijgen het advies via Gouda te reizen. Ook rijden er minder treinen tussen Rotterdam en Dordrecht, tussen Den Haag en Leiden en tussen Den Haag en Delft. ProRail werkt die week onder meer aan een nieuwe spooronderdoorgang nabij Schiedam Centrum.
9: Door een stroomstoring op het terrein van de Esso-raffinaderij in het Rotterdamse Botlekgebied zijn daar alle systemen stilgevallen. De brandweer is uit voorzorg aanwezig. Ook is er een storing gemeld aan de nabijgelegen Merseyweg en brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Of de incidenten verband met elkaar houden, wordt onderzocht. Er zijn vanaf het Shell-terrein zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar door het afvakkelen van gassen. Een aantal bedrijven in het industriegebied heeft de werkzaamheden stilgelegd en de gebouwen ontruimd.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
13: In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
14: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
15: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
16: De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep,
17: die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van 720 miljoen euro. 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot 110 miljoen euro, door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
21: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer.
22: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva.
23: Huishoudens sluiten minder vaste energiecontracten af en meer dynamische. In juni zijn er 67.000 minder vaste contracten afgesloten. Een daling van bijna 1% vergeleken met de maand daarvoor. Tegelijk steeg het aantal afgesloten dynamische contracten met ruim 3% naar 33.000. De ontwikkelingen hebben te maken met de tarieven en de prijzen op de groothandelsmarkt. De gasprijs schommelt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz.
24: De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden.
25: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt om 20:11 verdween bijna 90% van de zon achter de maan.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de zevende tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten. Oranje-aanvoerster Marijn Veen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham in haar halve finale naar de tweede plaats, in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete en regerend Olympisch kampioene Keely Hodgkinson voor zich dulden. De finale is vrijdagavond. Een grote concurrente van Femke Broeders-Bol op de 800 meter is uitgeschakeld bij de EK Atletiek in Birmingham. De Zwitserse Audrey Werot, met een tijd van 1 minuut 53 en 80 honderdste, de snelste atlete van dit jaar, kwam in de eerste halve finale ten val. Ze werd van achteren aangetikt en struikelde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische warmte. De temperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief, met code geel voor het hele land. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer. De zon schijnt volop en de middagtemperatuur stijgt naar 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het wat koeler, rond de 30 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie aan de Moezelweg in Rotterdam Europoort is donderdag kort na het middaguur zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ook vielen er meerdere gewonden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Donderdag waren er ook elders in het Rotterdamse havengebied incidenten, zoals een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij in Botlek en een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de verschillende gebeurtenissen.
7: In 2 weken tijd heeft Combiteam Smoke ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Ook werden 3000 kilo waterpijktabak en grondstoffen voor tabak in beslag genomen. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. De grootste vangst was een partij van 12 miljoen sigaretten in Rotterdam. De douane probeert de illegale handel in tabaksproducten harder aan te pakken, omdat criminelen zich daar steeds meer op richten vanwege de hoge accijnzen in Nederland. Bij een incident aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is donderdag kort na het middaguur zeker 1 dode gevallen. Mogelijk zijn er ook meerdere gewonden. Volgens regionale media was er een explosie, maar de politie bevestigt dat nog niet. Elders in het Rotterdamse havengebied waren donderdag ook meerdere incidenten, waaronder een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij in het Botlekgebied. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de incidenten. In een stuk bos bij Hardenberg woedt een zeer grote natuurbrand. De brandweer bestrijdt de brand met meerdere eenheden uit de regio. Het vuur is rond 11:45 vanmiddag gemeld in de buurt van Rezerveen, langs de N34. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden vanwege de rook. De brandweer houdt contact met een camping in de omgeving, maar ontruiming is nog niet nodig. Waterschap Rivierenland en waterschap AM Maas roepen veehouders op om geen schapen meer te laten grazen op dijken. Door de aanhoudende droogte is de grasmat uitgedroogd en kan begrazing de dijken verder beschadigen. Die grasmat houdt normaal de grond stevig op zijn plek. Sproeien heeft volgens AM Maas weinig zin, omdat het water nu afstroomt of via scheuren naar de kern van de dijk loopt. Vorige week werden in Noord-Holland al verboden ingesteld op het weiden van dieren op dijken langs de Waddenzee. Koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Hij bezoekt de race samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De editie van 2026 is voorlopig de laatste Formule 1 race op het circuit. De Dutch Grand Prix keerde in 2021 na 36 jaar terug. Maar de organisatie besloot het evenement na 2026 niet voor te zetten. Vanaf volgend jaar is de elektrische raceklasse Formule E op Zandvoort te zien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger,
24: omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft. Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
10: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
24: De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de autoriteit Consument en Markt.
10: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van €720 miljoen, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot €110 miljoen door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
24: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer.
12: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva.
13: De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden.
14: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter schoolslag op de Europese kampioenschappen in Parijs. De Olympisch bronzen medaillewinnares zwom de zevende tijd in de series, 2 minuten en 26,69. Schouten is op de weg terug na een zware ziekte en zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. Tessa Gielen plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale met de 12e tijd. De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag bereikten met de 6e tijd de finale van donderdagavond. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten.
17: Oranje-aanvoerster Marijnveen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham in haar halve finale naar de tweede plaats in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete en regerend Olympisch kampioene Keely Hodgkinson voor zich dulden. De finale is vrijdagavond. Een grote concurrente van Femke Broeders-Bol op de 800 meter is uitgeschakeld bij de EK Atletiek in Birmingham. De Zwitserse Audrey Werro, met een tijd van 1 minuut 53 en 80 honderdste, de snelste atlete van dit jaar, kwam in de eerste halve finale ten val. Ze werd van achteren aangetikt en struikelde.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropisch warme temperaturen. Op de Wadden wordt het rond de 31 graden, in het zuiden plaatselijk 36 graden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht helder en droog, met minimumtemperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen weer volop zon en bijzonder warm. De middagtemperatuur stijgt naar 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust is het met zo'n 30 graden iets koeler. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking. Het Nationaal Hitteplan is actief en er geldt code geel voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie aan de Moezelweg in Rotterdam Europoort is donderdag kort na het middaguur zeker 1 dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Donderdag waren er ook elders in het Rotterdamse havengebied meerdere incidenten, waaronder een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij aan de Botlekweg en een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de verschillende incidenten.
20: De rechtbank in Utrecht heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak over een dodelijke steekpartij in Veenendaal in juni vorig jaar. Er heeft zich een nieuwe getuige gemeld die een verklaring heeft afgelegd over het incident. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 12 jaar cel tegen de 27-jarige Nikita W. uit Hilversum. Zij stak het slachtoffer in zijn rug tijdens een worsteling na een ribdeal. De verdediging krijgt nu de gelegenheid de nieuwe getuigen te ondervragen.
21: Landbouwminister Jamie van Essen benadrukt dat de provincie Noord-Brabant eerst alle mogelijkheden moet bekijken om de stikstofuitstoot te verminderen, voordat vergunningen van boeren worden ingetrokken. Hij stelt dat er nog ruimte is om alternatieve plannen van ondernemers mee te wegen. Van Essen heeft met de provincie gesproken over het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders, na een uitspraak van de rechter. Vrijdag onderbreken de provinciale staten de zomerstop om de kwestie te bespreken. Er zijn ook boerenprotesten aangekondigd.
20: De stroomstoring die donderdag een aantal bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied trof, is grotendeels verholpen. Bijna alle bedrijven hebben weer stroom en de fabrieken worden stap voor stap opgestart. Door de storing vielen onder meer systemen op het terrein van de Esso-raffinaderij stil. Esso moest afvakkelen, waardoor zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar waren. Maar er was geen gevaar voor omwonenden en er vielen geen gewonden.
21: In een stuk bos even ten westen van Hardenberg heeft donderdag rond lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te bestrijden. Rond 13:30 werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. De brand was in de buurt van het buurtschap Rezerveen, in een stuk bos langs de N34. In 2 weken tijd heeft Combidim Smoke ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Ook werden 3000 kilo waterpijktabak en grondstoffen voor tabak in beslag genomen. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. De grootste vangst was een partij van 12 miljoen sigaretten in Rotterdam. De douane probeert de illegale handel in tabaksproducten harder aan te pakken, omdat criminelen zich daar steeds meer op richten vanwege de hoge accijnzen in Nederland.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelde uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken.
2: Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen.
3: Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
4: In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
6: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
22: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
23: De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de autoriteit Consument en Markt.
29: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van €720 miljoen, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot €110 miljoen door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen.
7: Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
8: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen.

0: bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Ceva. De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt om 20:11 verdween bijna 90% van de zon achter de maan.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7:00 s'avonds onder de lat. Ook staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten. Oranje-aanvoerster Marijn Veen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Een grote concurrente van Femke Broeders-Bol op de 800 meter is uitgeschakeld bij de EK Atletiek in Birmingham. De Zwitserse Audrey Werot, met een tijd van 1 minuut 53 en 80 honderdste, de snelste atlete van dit jaar, kwam in de eerste halve finale ten val. Ze werd van achteren aangetikt en struikelde. Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham naar de tweede plaats in haar halve finale in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete Keely Hodgkinson voor zich dulden. Broeders-Bol maakte eerder furoren op de 400 meter horde, waar ze onder meer 2 wereldtitels en 2 Europese titels won. De finale is vrijdagavond. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor haar derde EK-finale op de 400 meter. De sprintvedette won overtuigend haar halve finale in Birmingham in een tijd van 49 seconden en 71 honderdste. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Ze pakte eerder deze week al brons op de 4x400 meter gemengd, samen met haar partner Terence Agard, Meerte van der Schoot en Jonas Vijvers. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische warmte. Het wordt tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen wordt het nog warmer. De zon schijnt volop en het kwik stijgt naar zo'n 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de kust blijft het met circa 30 graden iets koeler. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen benadrukt dat de provincie Noord-Brabant eerst alle mogelijkheden moet bekijken om de stikstofuitstoot te verminderen, voordat vergunningen van boeren worden ingetrokken. Hij stelt dat er nog ruimte is om alternatieve plannen van ondernemers mee te wegen. Van Essen heeft met de provincie gesproken over het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders, na een uitspraak van de rechter. Vrijdag onderbreken de provinciale staten de zomerstop om de kwestie te bespreken. Er zijn ook boerenprotesten aangekondigd. Bij een explosie aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is donderdag kort na het middaguur zeker 1 dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Donderdag waren er ook elders in het Rotterdamse havengebied meerdere incidenten, waaronder een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij aan de Botlekweg en een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de verschillende incidenten. De rechtbank in Utrecht heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak over een dodelijke steekpartij in Veenendaal in juni vorig jaar. Er heeft zich een nieuwe getuige gemeld die een verklaring heeft afgelegd over het incident. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 12 jaar cel tegen de 27-jarige Nikita W. uit Hilversum. Zij stak het slachtoffer in zijn rug tijdens een worsteling na een ribdeal. De verdediging krijgt nu de gelegenheid de nieuwe getuige te ondervragen. De stroomstoring die donderdag een aantal bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied trof, is grotendeels verholpen. Bijna alle bedrijven hebben weer stroom en de fabrieken worden stap voor stap opgestart. Door de storing vielen onder meer systemen op het terrein van de Esso-raffinaderij stil. Esso moest afvakkelen, waardoor zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar waren. Maar er was geen gevaar voor omwonenden en er vielen geen gewonden. In een stuk bos even ten westen van Hardenberg heeft donderdag rond lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te bestrijden. Rond 13:30 werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. De brand was in de buurt van het buurtschap Rezerveen, in een stuk bos langs de N34. In 2 weken tijd heeft Combidim Smoke ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Ook werden 3000 kilo waterpijktabak en grondstoffen voor tabak in beslag genomen. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. De grootste vangst was een partij van 12 miljoen sigaretten in Rotterdam. De douane probeert de illegale handel in tabaksproducten harder aan te pakken, omdat criminelen zich daar steeds meer op richten vanwege de hoge accijnzen in Nederland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft. Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen. Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein. De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de autoriteit Consument en Markt. Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van €720 miljoen, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot 110 miljoen euro door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva. De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook Staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten. Oranje-aanvoerster Marijn Veen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Een grote concurrente van Femke Broeders-Bol op de 800 meter is uitgeschakeld bij de EK Atletiek in Birmingham.
3: De Zwitserse Audrey Werro, met een tijd van 1 minuut 53 en 80 honderdste, de snelste atlete van dit jaar, kwam in de eerste halve finale ten val. Ze werd van achteren aangetikt en struikelde. Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham naar de tweede plaats in haar halve finale in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete Keely Hodgkinson voor zich dulden. Broeders-Bol maakte eerder furoren op de 400 meter horde, waar ze onder meer 2 wereldtitels en 2 Europese titels won. De finale is vrijdagavond. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won haar halve finale overtuigend in 49,71, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Eerder dit toernooi pakte ze al brons op de 4x400 meter gemengd, samen met haar partner Terence Agard, Myrthe van der Schoot en Jonas Vijvers. De finale is zaterdag. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische temperaturen. Het kwik loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht helder en droog met minimumtemperaturen van 13 graden in het noorden tot 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen schijnt de zon de hele dag en wordt het nog warmer, rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Op het strand blijft het met 30 graden iets koeler. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. In de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het Nationaal Hitteplan is actief. Code geel geldt voor het hele land.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Dagblad van het Noorden meldt dat de restauratie van de Gouden Helm van Kotsovernesti miljoenen euro's gaat kosten. De helm werd begin vorig jaar gestolen uit het Drents Museum in Assen. De restauratie duurt naar verwachting een jaar en wordt betaald uit het verzekeringsgeld. Verzekeraar Aon betaalde vorig jaar 5,7 miljoen euro aan Roemenië voor de gestolen helm en 3 armbanden. Na aftrek van alle kosten wordt het resterende bedrag terugbetaald aan Nederland.
8: Landbouwminister Jamie van Essen vindt dat de provincie Noord-Brabant eerst alle mogelijkheden moet bekijken om de stikstofuitstoot te verminderen, voordat vergunningen van boeren worden ingetrokken. Hij heeft dat benadrukt in een gesprek met de provincie. Van Essen verwijst naar het advies van Johan Remkes uit 2022. Boeren kunnen innoveren, minder dieren houden, omschakelen, verplaatsen of stoppen. De provincie wil de vergunningen van 5 pluimveehouders intrekken na een uitspraak van de rechter. Vrijdag debatteren de provinciale staten over de kwestie. Er zijn ook boerenprotesten aangekondigd. Bij een explosie aan de Moezelweg in Rotterdam Europoort is donderdag kort na het middaguur zeker 1 dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Donderdag waren er ook elders in het Rotterdamse havengebied meerdere incidenten, waaronder een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij aan de Botlekweg en een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de verschillende incidenten.
9: De rechtbank in Utrecht heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak over een dodelijke steekpartij in Veenendaal in juni vorig jaar. Er heeft zich een nieuwe getuige gemeld die een verklaring heeft afgelegd over het incident. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 12 jaar cel tegen de 27-jarige Nikita W. uit Hilversum.
10: Zij stak het slachtoffer in zijn rug tijdens een worsteling na een ribdeal. De verdediging kreeg nu de gelegenheid de nieuwe getuigen te ondervragen.
11: De stroomstoring die donderdag een aantal bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied trof, is grotendeels verholpen. Bijna alle bedrijven hebben weer stroom en de fabrieken worden stap voor stap opgestart. Door de storing vielen onder meer systemen op het terrein van de Esso-raffinaderij stil. Esso moest afvakkelen, waardoor zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar waren. Maar er was geen gevaar voor omwonenden en er vielen geen gewonden.
12: In een stuk bos even ten westen van Hardenberg heeft donderdag rond lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te bestrijden. Rond 13.30 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. De brand was in de buurt van het buurtschap Rezerveen, in een stuk bos langs de N34.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelde uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen.
15: Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
16: In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
17: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
18: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
19: De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Iturup in de Koerielen bezocht. Zowel Rusland als Japan maakt aanspraak op de eilandengroep, die door Japan de noordelijke gebieden wordt genoemd. Volgens het Russische staatspersbureau TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerielen bezocht.
20: De Japanse premier Sanae Takaichi noemt het bezoek onaanvaardbaar en zegt dat de eilanden onlosmakelijk deel uitmaken van Japans grondgebied. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de Russische invasie in Oekraïne.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt.
23: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van 720 miljoen euro, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot 110 miljoen euro door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
24: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer.
25: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva.
26: De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden.
27: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. FC Twente speelt vanavond in Slowakije tegen FC DAC 1904 zonder keeper Lars Unnerstal en spits Wout Weghorst. Trainer John van den Brom geeft het duo rust na de 6-0 thuiszege van vorige week. Joël Drommel, die eerder deze maand terugkeerde van PSV, staat vanaf 7 uur 's avonds onder de lat. Ook staf Lemkin en Aske Adelgaard ontbreken door blessures en Sondre Urjaseter door privéomstandigheden. Bij uitschakeling van de Slovaakse club plaatst Twente zich voor de laatste voorronde van de Conference League. Telstar heeft het contract van aanvaller Kai Tejan ontbonden. De 29-jarige speler en de club zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zijn contract liep eigenlijk nog tot medio 2027. Tejan maakt de overstap naar Selangor FC in Maleisië. Afgelopen seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor Telstar en maakte daarin 3 doelpunten. Oranje-aanvoerster Marijn Veen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Een grote concurrente van Femke Broeders-Bol op de 800 meter is uitgeschakeld bij de EK Atletiek in Birmingham. De Zwitserse Audrey Werot, met een tijd van 1 minuut 53 en 80 honderdste, de snelste atlete van dit jaar, kwam in de eerste halve finale ten val. Ze werd van achteren aangetikt en struikelde. Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham naar de tweede plaats in haar halve finale in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete Keely Hodgkinson voor zich dulden. Broeders-Bol maakte eerder furoren op de 400 meter horde, waar ze onder meer 2 wereldtitels en 2 Europese titels won. De finale is vrijdagavond. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won haar halve finale overtuigend in 49,71, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Eerder dit toernooi pakte ze al brons op de 4x400 meter gemengd, samen met haar partner Terence Agard, Myrthe van der Schoot en Jonas Vijvers. De finale is zaterdag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische temperaturen. Op de Wadden wordt het 31 graden, maar in het zuiden kan het oplopen tot 36 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht is het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer. De zon schijnt volop en de middagtemperatuur klimt naar 35 graden. In het zuiden zelfs tot 37 graden. Aan de stranden blijft het met zo'n 30 graden wat koeler. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking. Het Nationaal Hitteplan is actief. Er geldt code geel voor het hele land.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 terrorismeverdachten uit Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren blijven 30 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Rotterdam heeft dat donderdag besloten. Het gaat om jongens en mannen van 16 tot 19 jaar oud. 3 van hen werden eind juli aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag. De 4e verdachte, een 18-jarige man uit Kesteren, is 1 augustus opgepakt.
27: Mensen in het noorden, oosten en midden van Nederland kunnen vrijdag last krijgen van smog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat de luchtkwaliteit in die gebieden waarschijnlijk slecht is. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Mensen kunnen meer last krijgen van hoesten, kortademigheid en geïrriteerde ogen, neus en keel. De smog verdwijnt naar verwachting aan het begin van de avond, wanneer koelere lucht naar Nederland komt. Landbouwminister Jamie van Essen vindt dat de provincie Noord-Brabant eerst alle mogelijkheden moet bekijken om de stikstofuitstoot te verminderen, voordat vergunningen van boeren worden ingetrokken. Hij heeft dat benadrukt in een gesprek met de provincie. Van Essen verwijst naar het advies van Johan Remkes uit 2022. Boeren kunnen innoveren, minder dieren houden, omschakelen, verplaatsen of stoppen. De provincie wil de vergunningen van 5 pluimveehouders intrekken na een uitspraak van de rechter. Vrijdag debatteren de provinciale staten over de kwestie. Er zijn ook boerenprotesten aangekondigd. Het Dagblad van het Noorden meldt dat de restauratie van de Gouden Helm van Kotsovernesti miljoenen euro's gaat kosten. De helm werd begin vorig jaar gestolen uit het Drents Museum in Assen. De restauratie duurt naar verwachting een jaar en wordt betaald uit het verzekeringsgeld. Verzekeraar Aon betaalde vorig jaar 5,7 miljoen euro aan Roemenië voor de gestolen helm en 3 armbanden. Na aftrek van alle kosten wordt het resterende bedrag terugbetaald aan Nederland. Bij een explosie aan de Moezelweg in Rotterdam Europoort is donderdag kort na het middaguur zeker 1 dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Donderdag waren er ook elders in het Rotterdamse havengebied meerdere incidenten, waaronder een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij aan de Botlekweg en een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen de verschillende incidenten. De rechtbank in Utrecht heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak over een dodelijke steekpartij in Veenendaal in juni vorig jaar. Er heeft zich een nieuwe getuige gemeld die een verklaring heeft afgelegd over het incident. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 12 jaar cel tegen de 27-jarige Nikita W. uit Hilversum. Zij stak het slachtoffer in zijn rug tijdens een worsteling na een ribdeal. De verdediging krijgt nu de gelegenheid de nieuwe getuige te ondervragen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelde uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd.
8: De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
9: Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
10: Een man heeft op Spitsbergen een boete van 4.550 euro gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
11: Op een camping ten oosten van Antwerpen is donderdag een dodelijke brand geweest. In een van de uitgebrande chalets op camping De Kloek in Grobbendonk is een lichaam gevonden. Twee chalets zijn volledig uitgebrand en een derde chalet raakte beschadigd. Het Antwerpse parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De ongeveer 20 campinggasten worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de autoriteit Consument en Markt.
28: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van 720 miljoen euro, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot 110 miljoen euro door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
29: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer.
30: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Ceva. De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden.
16: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Oranje-aanvoerster Marijnveen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Een grote concurrente van Femke Broeders-Bol op de 800 meter is uitgeschakeld bij de EK Atletiek in Birmingham. De Zwitserse Audrey Werot, met een tijd van 1 minuut 53 en 80 honderdste, de snelste atlete van dit jaar, kwam in de eerste halve finale ten val. Ze werd van achteren aangetikt en struikelde. Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham naar de tweede plaats in haar halve finale in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete Keely Hodgkinson voor zich dulden. Broeders-Bol maakte eerder furoren op de 400 meter horde, waar ze onder meer 2 wereldtitels en 2 Europese titels won. De finale is vrijdagavond. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won haar halve finale overtuigend in 49,71, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als zesde in München. Eerder dit toernooi pakte ze al brons op de 4x400 meter gemengd, samen met haar partner Terence Agard, Myrthe van der Schoot en Jonas Vijvers. De finale is zaterdag. De Spaanse Supercup wordt volgend jaar in februari gehouden in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Het toernooi vindt plaats van 2 tot en met 7 februari tussen 4 clubs. Landskampioen FC Barcelona, bekerwinnaar Real Sociedad, Real Madrid en Atletico Madrid. Barcelona won vorig jaar de Supercup. De afgelopen 5 edities werden in Saoedi-Arabië gespeeld, maar dat kan in 2027 niet, omdat dan de Azië-Cup in het land plaatsvindt. De Zwitserse atlete Audrey Werot is alsnog toegelaten tot de finale van de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De wedstrijdjury besloot dat nadat Werot in de halve finales na 700 meter ten val kwam doordat ze schuin van achteren werd aangetikt. Werot voert de wereldranglijst van dit jaar aan met een tijd van 1:53.80. Ze neemt het vrijdag in de finale op tegen Femke Broeders-Bol, die als tweede finishte achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Ook de Litouwse Gabija Galvidete werd toegelaten, waardoor er 10 in plaats van 8 finalisten aan de start komen.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische temperaturen. Het kwik loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht helder en droog met minimumtemperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het nog warmer, rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Aan de kust is het wat koeler, rond de 30 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Code geel.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere waterschappen roepen veehouders op om geen schapen meer te laten grazen op droge dijken of stellen een verbod in. Door de aanhoudende droogte is de grasmat uitgedroogd en kan begrazing de dijken verder beschadigen, met gevolgen voor de stabiliteit. In Friesland geldt vanaf dinsdag een bewijdingsverbod op alle polderdijken, ruim 2600 kilometer. Waterschap A en Maas heeft de begrazing op droge dijken stopgezet en Rivierenland roept dierhouders op niet te bewijden. Door de droogte kunnen scheuren ontstaan in dijken, die meestal in het najaar vanzelf dichtgaan als het veel regent.
23: Waterschap De Dommel verwijdert of verlaagt beverdammen in beken in het midden van Brabant, waar tijdens de droogte grondwater in wordt gepompt. De dammen duiken op in vier beken, waar een laagje water beschermde vissoorten moet helpen overleven. Het laagje overlevingswater trekt bevers aan die een dam bouwen, waardoor het water niet verder stroomt. Het waterschap pompt water op om kwetsbare natuur te helpen, maar de beverdammen blokkeren de doorstroming.
24: De rechtbank in Rotterdam heeft Tyrone H. uit Den Haag veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. De verdachte heeft volgens de rechtbank ook geprobeerd een vriend van Nabil te doden door op hem in te rijden. Na de celstraf is hij 10 jaar lang zijn rijbewijs kwijt. Het Openbaar Ministerie had 10 jaar cel geëist.
25: Vincent van Gogh signeerde slechts 15% van zijn bekende werk. Dat zijn 133 van de 840 schilderijen. Dat lijkt uit onderzoek van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Hij signeerde zijn werk niet omdat hij zeer kritisch was en het grootste deel van zijn werk beschouwde als oefening of voorbereiding. Als hij trots was op zijn werk, zich goed voelde of als het commercieel noodzakelijk was, zette hij vaker zijn handtekening. Van Gogh ondertekende vrijwel altijd alleen met zijn voornaam, omdat zijn achternaam buiten Nederland moeilijk uit te spreken was.
26: Mensen in het noorden, oosten en midden van Nederland kunnen vrijdag last krijgen van smog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat de luchtkwaliteit in die gebieden waarschijnlijk slecht is. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Mensen kunnen meer last krijgen van hoesten, kortademigheid en geïrriteerde ogen, neus en keel. De smog verdwijnt naar verwachting aan het begin van de avond, wanneer koelere lucht naar Nederland komt.
31: Vier terrorismeverdachten uit Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren blijven 30 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Rotterdam heeft dat donderdag besloten. Het gaat om jongens en mannen van 16 tot 19 jaar oud. Drie van hen werden eind juli aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag. De vierde verdachte, een 18-jarige man uit Kesteren, is 1 augustus opgepakt.
32: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die

0: Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Kanim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
1: Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
0: Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
1: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt.
1: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van €720 miljoen, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot €110 miljoen, door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
0: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht.

0: van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva. De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Oranje-aanvoerster Marijnveen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Femke Broedersbol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham naar de 2e plaats in haar halve finale in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete Keely Hodgkinson voor zich dulden. Broedersbol maakte eerder furoren op de 400 meter horde, waar ze onder meer 2 wereldtitels en 2 Europese titels won. De finale is vrijdagavond. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won haar halve finale overtuigend in 49,71, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Eerder dit toernooi pakte ze al brons op de 4x400 meter gemengd, samen met haar partner Terence Agard, Myrthe van der Schoot en Jonas Vijvers. De finale is zaterdag. De Spaanse Supercup wordt volgend jaar in februari gehouden in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Het toernooi vindt plaats van 2 tot en met 7 februari tussen 4 clubs. Landskampioen FC Barcelona, bekerwinnaar Real Sociedad, Real Madrid en Atletico Madrid. Barcelona won vorig jaar de Supercup. De afgelopen 5 edities werden in Saoedi-Arabië gespeeld, maar dat kan in 2027 niet, omdat dan de Azië-cup in het land plaatsvindt. De Zwitserse atlete Audrey Weraud is alsnog toegelaten tot de finale van de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De wedstrijdjury besloot dat nadat Werro in de halve finales na 700 meter ten val kwam doordat ze schuin van achteren werd aangetikt. Werro voert de wereldranglijst van dit jaar aan met een tijd van 1:53.80. Ze neemt het vrijdag in de finale op tegen Femke Broeders-Bol, die als tweede finishte achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Ook de Litouwse Gabija Galvidette werd toegelaten, waardoor er 10 in plaats van 8 finalisten aan de start komen. Femke Broeders-Bol voelde lichte opluchting over haar tweede plaats in haar heat van de halve finales op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse zag hoe haar Zwitserse rivale Audrey Werro in de andere halve finale ten val kwam. Broeders-Bol liep steeds een beetje aan de buitenkant van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson, die de heat won. Op de laatste meter sprintte ze goed mee, maar toen ze even naast Hodgkinson kwam en die verder aanzette, besloot ze er geen ego-strijd van te maken. Dat wil ze in de finale wel doen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is droog en zonnig en het wordt tropisch warm. De temperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Code geel. Vanavond blijft het lang warm en helder. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het noorden, 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer, met 35 graden en in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de stranden blijft het rond de 30 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank van Gunvor Energy in Rotterdam Europoort is donderdag kort na het middaguur 1 persoon om het leven gekomen. 6 anderen raakten gewond. De ernst van hun verwondingen is niet bekend. Op beelden is een grote zwarte schroeiplek op een van de opslagtanks te zien, vermoedelijk de plek van de ontploffing. De politie, de arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar de oorzaak. Elders in het havengebied waren donderdag ook een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij in Botlek en een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Maar een verband tussen de incidenten is niet aangetoond.
8: De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone H. uit Den Haag veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. H. reed in de nacht van 2 maart vorig jaar 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij die volgde op een telefonische ruzie. Volgens de rechtbank heeft H. zijn auto als wapen gebruikt en ook geprobeerd een vriend van Nabil te doden door op hem in te rijden. De rechtbank rekent het H. zwaar aan dat hij nauwelijks verantwoordelijkheid heeft genomen en volhoudt dat het om een ongeval ging. Na zijn celstraf is H. 10 jaar lang zijn rijbewijs kwijt. De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker over de snelweg naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Veel boeren worden verwacht bij het provinciehuis van Noord-Brabant, maar de provinciale staten debatteren over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Volgens een politiewoordvoerder is dit landelijk door het OM bepaald, hoewel landbouwvoertuigen volgens de wet niet op autosnelwegen mogen rijden. Trekkers die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken, worden wel aangepakt. Rijkswaterstaat zal met maatregelen zoals het verlagen van de snelheid proberen te zorgen voor goede doorstroming en veiligheid. Waterschap De Dommel verwijdert of verlaagt beverdammen in 4 beken in het midden van Brabant waar grondwater wordt opgepompt om beschermde vissoorten te helpen overleven tijdens de droogte. De dammen die bevers bouwen in de Beerzen, de Reuzel, de Beekloop en de Keersop belemmeren de doorstroming van het water.
0: Hoewel de dammen normaal helpen om water langer vast te houden, werkt dit averechts bij de noodmaatregel om grondwater in te laten. Omdat de bever een beschermde diersoort is, moest het waterschap toestemming vragen om de dammen aan te pakken. In de Tongelreep, een vijfde bijzondere beek in het gebied, kunnen de beverdammen blijven liggen, omdat daar nog geen water hoeft te worden opgepompt. Vincent van Gogh signeerde slechts 15% van zijn bekende werk. Dat zijn 133 van de 840 schilderijen. Dat lijkt uit onderzoek van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Hij signeerde zijn werk niet omdat hij zeer kritisch was en het grootste deel van zijn werk beschouwde als oefening of voorbereiding. Als hij trots was op zijn werk, zich goed voelde of als het commercieel noodzakelijk was, zette hij vaker zijn handtekening. Van Gogh ondertekende vrijwel altijd alleen met zijn voornaam, omdat zijn achternaam buiten Nederland moeilijk uit te spreken was.
9: Meerdere waterschappen roepen veehouders op om geen schapen meer te laten grazen op droge dijken of stellen een verbod in. Door de aanhoudende droogte is de grasmat uitgedroogd en kan begrazing de dijken verder beschadigen, met gevolgen voor de stabiliteit. In Friesland geldt vanaf dinsdag een bewijdingsverbod op alle polderdijken, ruim 2600 kilometer. Waterschap A en Maas heeft de begrazing op droge dijken stopgezet en Rivierenland roept dierhouders op niet te bewijden. Door de droogte kunnen scheuren ontstaan in dijken, die meestal in het najaar vanzelf dichtgaan als het veel regent.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
9: Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelde uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
0: Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week.
11: Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
12: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt.
16: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van €720 miljoen, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot €110 miljoen door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
17: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer.
18: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva.
19: De lage waterstand van de Donau raakt Tata Steel Nederland. De staalfabrikant kan zijn staalrollen niet meer via de rivier vervoeren naar Centraal- en Oost-Europa en maakt nu gebruik van spoorvervoer. Door de lange droogte in Europa hebben grote delen van de Donau nog nooit zo'n lage waterstand gehad als nu, wat de binnenvaart ernstig hindert. Tata Steel heeft vanwege toenemende droogte en vaker voorkomend extreem weer alternatieve routes ontwikkeld, zoals spoorverbindingen naast bestaande mogelijkheden via rivieren of kanalen. De aanvoer van grondstoffen als kolen en ijzererts komt niet in gevaar, omdat die via zee worden aangevoerd in IJmuiden.
20: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de zonsverduistering van woensdagavond probleemloos doorstaan. Het bedrijf had van tevoren maatregelen getroffen om de verwachte uitval van 1300 megawatt zonne-energie op te vangen. Genoeg voor 1,3 miljoen huishoudens. De weggevallen stroom is opgevangen met batterijen en gascentrales. Nederland kon via het Europese hoogspanningsnet ook Engeland en Duitsland helpen met extra stroomlevering. Tijdens het hoogtepunt, om 20:11, verdween bijna 90% van de zon achter de maan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Oranje-aanvoerster Marijn Veen wil dat de hockeysters zaterdag in de eerste WK-wedstrijd tegen Chili meteen laten zien wat ze kunnen. De 29-jarige aanvalster zegt dat het team heel kritisch is, maar ook weet wat het kan. Voor Veen is het haar eerste WK nadat ze het toernooi van 2022 miste door een hersenschudding. Ze speelt het toernooi in haar eigen stad Amstelveen, bij haar eigen club en als aanvoerster. Veen zegt van elke wedstrijd te genieten, omdat ze heeft ervaren dat hockey niet vanzelfsprekend is. Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham naar de tweede plaats in haar halve finale in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete Keely Hodgkinson voor zich dulden. Broeders-Bol maakte eerder furore op de 400 meter horde, waar ze onder meer 2 wereldtitels en 2 Europese titels won. De finale is vrijdagavond. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won haar halve finale overtuigend in 49,71, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Eerder dit toernooi pakte ze al brons op de 4x400 meter gemengd, samen met haar partner Terence Agard, Myrthe van der Schoot en Jonas Vijvers. De finale is zaterdag. De Spaanse Supercup wordt volgend jaar in februari gehouden in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Het toernooi vindt plaats van 2 tot en met 7 februari tussen 4 clubs. Landskampioen FC Barcelona, bekerwinnaar Real Sociedad, Real Madrid en Atletico Madrid. Barcelona won vorig jaar de Supercup. De afgelopen 5 edities werden in Saoedi-Arabië gespeeld. Maar dat kan in 2027 niet, omdat dan de Azië-cup in het land plaatsvindt. De Zwitserse atlete Audrey Werot is alsnog toegelaten tot de finale van de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De wedstrijdjury besloot dat nadat Werot in de halve finales na 700 meter ten val kwam doordat ze schuin van achteren werd aangetikt. Werot voert de wereldranglijst van dit jaar aan met een tijd van 1:53.80. Ze neemt het vrijdag in de finale op tegen Femke Broeders-Bol, die als tweede finishte achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Ook de Litouwse Gabija Galvidete werd toegelaten, waardoor er 10 in plaats van 8 finalisten aan de start komen. Femke Broeders-Bol is door naar de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse werd tweede in haar halve finale achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol zag hoe haar Zwitserse concurrente Audrey Werot in de andere heat ten val kwam en bleef daarom zelf aan de buitenkant lopen om uit het gedrang te blijven. De voormalig 400 meter hordeloopster is verrast door haar snelle aansluiting bij de wereldtop op de 800 meter. Ze voelt zich ontspannen omdat ze op deze afstand niet de favoriet is. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig en het wordt tropisch warm. De temperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden.
1: Het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Morgen wordt het nog warmer met zonnig weer en middagtemperaturen rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe 7 telefoontjes gekregen van bezorgde mensen of huisartsen na de zonsverduistering. Donderdag komen er 3 patiënten met klachten langs. Oogarts Ike Schouten vindt dat aantal meevallen, gezien de grote belangstelling voor de eclips. Ze heeft goede hoop dat de vele waarschuwingen in de media hebben geholpen. Mogelijk melden zich de komende dagen nog meer mensen, want oogschade door in de zon kijken merk je meestal pas uren later.
5: Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw wil met de tuinbouwsector meedenken over nieuwe perioden van langdurige droogte. Dat zei hij donderdag tijdens een werkbezoek aan een kassenbedrijf in Wateringen. Glastuinders in de regio Delfland mogen sinds kort geen water meer uit sloten gebruiken om hun gewas te besproeien. Tuinders willen nu gezuiverd rioolwater gebruiken, maar een besluit erover is er nog niet. Erkens heeft wel toegezegd dat procedures en vergunningen snel geregeld kunnen worden.
25: Voor de 5e keer dit jaar is sprake van een regionale hittegolf, meldt Weer Online. Donderdag werd in Maastricht 30 graden gemeten, waarmee werd voldaan aan de voorwaarden voor een hittegolf. Dat evenaart het record uit 1947, toen het alleen in Maastricht tot 5 hittegolven kwam. Ook op de weerstations van Eindhoven, Gilserijen en Westdorpen wordt donderdag naar verwachting de 5e hittegolf van 2026 genoteerd. Donderdag is ook de warmste 13e augustus ooit gemeten, met 32,2 graden in de Bilt.
26: Waterschap De Dommel verwijdert of verlaagt beverdammen in 4 beken in het midden van Brabant, waar grondwater wordt opgepompt, om beschermde vissoorten te helpen overleven tijdens de droogte. De dammen blokkeren de doorstroming van het water in de Beerzen, de Reuzel, de Beekloop en de Keersop. Het waterschap moest toestemming vragen om de dammen aan te pakken, omdat de bever een beschermde diersoort is. De beverdammen helpen normaal gesproken om water langer vast te houden, maar op plekken waar grondwater wordt ingepompt, werkt dat averechts. Ook in Limburg wordt dagelijks ingegrepen bij beverdammen op plekken waar beken dreigen droog te vallen.
27: Bij een explosie tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank van Gunvor Energy in Rotterdam Europoort is donderdag kort na het middaguur 1 persoon om het leven gekomen. 6 anderen raakten gewond. De ernst van hun verwondingen is niet bekend. Op beelden is een grote zwarte schroeiplek op een van de opslagtanks te zien, vermoedelijk de plek van de ontploffing. De politie, de arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar de oorzaak. Elders in het havengebied waren donderdag ook een stroomstoring bij de Esso-raffinaderij in Botlek en een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Maar een verband tussen de incidenten is niet aangetoond.
28: De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone H. uit Den Haag veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. H. reed in de nacht van 2 maart vorig jaar 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij die volgde op een telefonische ruzie. Volgens de rechtbank heeft H. zijn auto als wapen gebruikt en ook geprobeerd een vriend van Nabil te doden door op hem in te rijden. De rechtbank rekent het H. zwaar aan dat hij nauwelijks verantwoordelijkheid heeft genomen en volhoudt dat het om een ongeval ging. Na zijn celstraf is H. 10 jaar lang zijn rijbewijs kwijt.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu ervan dat verkopers op het platform foto's van Shines huismerkkleding zouden hebben gekopieerd. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf nooit toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en ook geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De zaak draaide uiteindelijk om een handvol artikelen, omdat Shine de beschuldiging over gekopieerde foto's buiten de rechtszaak hield. De beide in China opgerichte webshops zijn in meerdere landen verwikkeld in rechtszaken. De Amerikaanse maker van netwerkapparatuur Cisco Systems is donderdag onderuit gegaan op de beurs in New York en verloor ongeveer een tiende van zijn beurswaarde. Het bedrijf boekte meer omzet en winst dan verwacht, dankzij sterke vraag naar producten voor AI-infrastructuurprojecten. Toch vielen de verwachtingen tegen. Cisco denkt dat de omzet uit kunstmatige intelligentie dit boekjaar ongeveer 10% van de totale omzet zal uitmaken. Ook chipfabrikant Cerebra Systems zakte flink, met een min van 14%. De fabrikant van AI-chips, die in mei dit jaar zijn beursdebuut maakte, boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt.
0: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van 720 miljoen euro, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot 110 miljoen euro, door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
30: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer.
6: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Seva.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Femke Broedersbol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale. De Nederlandse liep in Birmingham naar de 2e plaats in haar halve finale in een tijd van 1 minuut en 57 seconden en 46 honderdste. Ze moest alleen de Britse topfavoriete Keely Hodgkinson voor zich dulden. Broedersbol maakte eerder furore op de 400 meter horde, waar ze onder meer 2 wereldtitels en 2 Europese titels won. De finale is vrijdagavond. De Spaanse Supercup wordt volgend jaar in februari gehouden in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Het toernooi vindt plaats van 2 tot en met 7 februari tussen 4 clubs. Landskampioen FC Barcelona, bekerwinnaar Real Sociedad, Real Madrid en Atletico Madrid. Barcelona won vorig jaar de Supercup. De afgelopen 5 edities werden in Saoedi-Arabië gespeeld, maar dat kan in 2027 niet, omdat dan de Aziëcup in het land plaatsvindt.
9: De Zwitserse atlete Audrey Werot is alsnog toegelaten tot de finale van de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De wedstrijdjury besloot dat nadat Werot in de halve finales na 700 meter ten val kwam doordat ze schuin van achteren werd aangetikt. Werot voert de wereldranglijst van dit jaar aan met een tijd van 1:53.80. Ze neemt het vrijdag in de finale op tegen Femke Broedersbol, die als 2e finishte achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson.
10: Ook de Litouwse Gabija Galvidete werd toegelaten, waardoor er 10 in plaats van 8 finalisten aan de start komen. Femke Broedersbol is door naar de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse werd tweede in haar halve finale, achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broedersbol zag hoe haar Zwitserse concurrente Audrey Werro in de andere heat ten val kwam en bleef daarom zelf aan de buitenkant lopen om uit het gedrang te blijven. De voormalig 400 meter hordeloopster is verrast door haar snelle aansluiting bij de wereldtop op de 800 meter. Ze voelt zich ontspannen omdat ze op deze afstand niet de favoriet is. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2031. De 24-jarige Belgische linksbuiten kwam 3 jaar geleden over van Stade Rennes. Doku zegt dat hij zich destijds moest bewijzen na zijn komst uit Frankrijk. Het nieuwe contract laat volgens hem zien dat de club hem waardeert. Manchester City begint het nieuwe seizoen van de Premier League op zondag 23 augustus thuis tegen Bournemouth. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won overtuigend haar halve finale in 49,71 seconden, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Ze pakte dit jaar al brons op de WK Indoor in Torun en won deze week brons op de 4x400 meter gemengd, samen met onder andere haar partner Terence Eegaard. Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg haalden de finale niet, ondanks persoonlijke records. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische temperaturen. Het wordt tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de hitte. Vanavond blijft het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer. Overdag schijnt volop de zon en het kwik stijgt naar zo'n 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan het strand is het wat koeler, rond de 30 graden. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. Het gaat om mannen van 34, 38, 46 en 48 jaar. Uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht afhandelt op de luchthaven. Bij doorzoekingen van woningen en loodsen zijn contanten en telefoons in beslag genomen. 1 verdachte bleek mogelijk betrokken bij een Belgisch drugslab dat dezelfde dag door de Belgische politie is ontmanteld. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin Gita Reijers. De 35-jarige vrouw werd op 24 oktober 2020 doodgevonden in haar woning, mogelijk al een maand overleden. S. bleef na haar dood in de woning, verkocht haar spullen via Marktplaats en stuurde valse appjes naar haar moeder om geld te vragen. Het hof noemt zijn handelen schokkend en schofferend. De straf is 1,5 jaar hoger dan de rechtbank eerder oplegde.
17: Een fietser is donderdagmiddag in Venlo overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Columbusweg. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak.
18: Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe 7 telefoontjes gekregen van bezorgde mensen of huisartsen na de zonsverduistering. Donderdag komen er 3 patiënten met klachten langs.
1: Oogarts Ike Schouten vindt dat aantal meevallen, gezien de grote belangstelling voor de eclips. Ze heeft goede hoop dat de vele waarschuwingen in de media hebben geholpen. Mogelijk melden zich de komende dagen nog meer mensen, want oogschade door in de zon kijken merk je meestal pas uren later.
2: Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw wil met de tuinbouwsector meedenken over nieuwe perioden van langdurige droogte. Dat zei hij donderdag tijdens een werkbezoek aan een kassenbedrijf in Wateringen. Glastuinders in de regio Delfland mogen sinds kort geen water meer uit sloten gebruiken om hun gewas te besproeien. Tuinders willen nu gezuiverd rioolwater gebruiken, maar een besluit daarover is er nog niet. Erkens heeft wel toegezegd dat procedures en vergunningen snel geregeld kunnen worden.
4: Waterschap De Dommel verwijdert of verlaagt beverdammen in vier beken in het midden van Brabant, waar grondwater wordt opgepompt, om beschermde vissoorten te helpen overleven tijdens de droogte. De dammen blokkeren de doorstroming van het water in de Beerzen, de Reuzel, de Beekloop en de Keersop. Het waterschap moest toestemming vragen om de dammen aan te pakken, omdat de bever een beschermde diersoort is. De beverdammen helpen normaal gesproken om water langer vast te houden, maar op plekken waar grondwater wordt ingepompt, werkt dat averechts. Ook in Limburg wordt dagelijks ingegrepen bij beverdammen op plekken waar beken dreigen droog te vallen.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst.
21: De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
22: Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen.
23: In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft.
24: Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd.
0: Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
3: Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Cisco Systems verloor donderdag ongeveer een tiende van zijn beurswaarde op de beurs in New York. De maker van netwerkapparatuur boekte meer omzet en winst dan verwacht. Maar de verwachting dat AI-producten dit jaar ongeveer 10% van de totale omzet zullen uitmaken, viel tegen. Ook de winstmarge stelde teleur. Chipfabrikant Cerebras Systems zakte 14% na tegenvallende kwartaalcijfers. De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, met een plus van 0,5% voor de Nasdaq.
25: Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu ervan dat verkopers op het platform foto's van Shines huismerkkleding zouden hebben gekopieerd. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf nooit toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en ook geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De zaak draaide uiteindelijk om een handvol artikelen, omdat Shine de beschuldiging over gekopieerde foto's buiten de rechtszaak hield. De beide in China opgerichte webshops zijn in meerdere landen verwikkeld in rechtszaken.
26: Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt.
27: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van €720 miljoen, 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot €110 miljoen, door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld.
28: Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer.
29: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd hard om de website weer volledig werkend te krijgen. Sinds begin deze week kunnen klanten nauwelijks artikelen bestellen via de webwinkel. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld.
9: De levertijden bij de Bijenkorf zijn fors opgelopen door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Inmiddels hebben 12 bedrijven bij de autoriteit persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door een samenwerking met Ceva.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse Supercup wordt volgend jaar in februari gehouden in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Het toernooi vindt plaats van 2 tot en met 7 februari tussen 4 clubs. Landskampioen

0: EK Atletiek in Birmingham. De wedstrijdjury besloot dat nadat Werro in de halve finales na 700 meter ten val kwam doordat ze schuin van achteren werd aangetikt. Werro voert de wereldranglijst van dit jaar aan met een tijd van 1:53.80. Ze neemt het vrijdag in de finale op tegen Femke Broeders-Bol, die als tweede finishte achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Ook de Litouwse Gabija Galvidette werd toegelaten, waardoor er 10 in plaats van 8 finalisten aan de start komen. Femke Broeders-Bol is door naar de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse werd tweede in haar halve finale achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol zag hoe haar Zwitserse concurrente Audrey Werro in de andere heat ten val kwam en bleef daarom zelf aan de buitenkant lopen om uit het gedrang te blijven. De voormalig 400 meter hordeloopster is verrast door haar snelle aansluiting bij de wereldtop op de 800 meter. Ze voelt zich ontspannen omdat ze op deze afstand niet de favoriet is. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2031. De 24-jarige Belgische linksbuiten kwam 3 jaar geleden over van Stade Rennes. Doku zegt dat hij zich destijds moest bewijzen na zijn komst uit Frankrijk. Het nieuwe contract laat volgens hem zien dat de club hem waardeert. Manchester City begint het nieuwe seizoen van de Premier League op zondag 23 augustus thuis tegen Bournemouth. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De sprintverdette won overtuigend haar halve finale in 49,71 seconden, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als zesde in München. Ze pakte dit jaar al brons op de WK Indoor in Torun en won deze week brons op de 4x400 meter gemengd, samen met onder andere haar partner Terence Eegaard. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg haalden de finale niet, ondanks persoonlijke records. Turnster Sanne Wevers is bij de EK in Zagreb ten val gekomen op de balk. De Olympisch kampioene van 2016 maakte een fout bij haar losse radslagflikvlak en verloor daardoor een vol punt. Ze kwam uit op 13,1 punten en staat voorlopig vijfde. Een plek bij de beste 8 voor de toestelfinale lijkt daarmee onwaarschijnlijk. Het Nederlandse team staat na 3 van de 5 subdivisies tweede in het landenklassement met 158,697 punten. Achter de Russische turnsters die uitkomen onder de naam World Gymnastics 2. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische temperaturen. Het wordt tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen wordt het nog warmer. Overdag zo'n 35 graden, in het zuiden zelfs 37. Aan het strand is het met 30 graden iets koeler. De zon schijnt volop. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. Het gaat om mannen van 34, 38, 46 en 48 jaar. Uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht afhandelt op de luchthaven. Bij doorzoekingen van woningen en loodsen zijn contanten en telefoons in beslag genomen. Eén verdachte bleek mogelijk betrokken bij een Belgisch drugslab dat dezelfde dag door de Belgische politie is ontmanteld. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar cel.

0: L en TBS met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin Gita Reijers. De 35-jarige vrouw werd ook 24 oktober 2020 doodgevonden in haar woning, mogelijk al een maand overleden. S bleef na haar dood in de woning, verkocht haar spullen via Marktplaats en stuurde valse appjes naar haar moeder om geld te vragen. Het Hof noemt zijn handelen schokkend en schofferend. De straf is 1,5 jaar hoger dan de rechtbank eerder oplegde. Een fietser is donderdagmiddag in Venlo overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Columbusweg. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe 7 telefoontjes gekregen van bezorgde mensen of huisartsen na de zonsverduistering. Donderdag komen er 3 patiënten met klachten langs. Oogarts Ike Schouten vindt dat aantal meevallen, gezien de grote belangstelling voor de eclips. Ze heeft goede hoop dat de vele waarschuwingen in de media hebben geholpen. Mogelijk melden zich de komende dagen nog meer mensen, want oogschade door in de zon kijken merk je meestal pas uren later. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw wil met de tuinbouwsector meedenken over nieuwe perioden van langdurige droogte. Dat zei hij donderdag tijdens een werkbezoek aan een kassenbedrijf in Wateringen. Glastuinders in de regio Delfland mogen sinds kort geen water meer uit sloten gebruiken om hun gewas te besproeien. Tuinders willen nu gezuiverd rioolwater gebruiken, maar een besluit daarover is er nog niet. Erkens heeft wel toegezegd dat procedures en vergunningen snel geregeld kunnen worden. Waterschap de Dommel verwijdert of verlaagt beverdammen in 4 beken in het midden van Brabant, waar grondwater wordt opgepompt, om beschermde vissoorten te helpen overleven tijdens de droogte. De dammen blokkeren de doorstroming van het water in de Beerzen, de Reuzel, de Beekloop en de Keersop. Het waterschap moest toestemming vragen om de dammen aan te pakken, omdat de bever een beschermde diersoort is. De beverdammen helpen normaal gesproken om water langer vast te houden, maar op plekken waar grondwater wordt ingepompt, werkt dat averechts. Ook in Limburg wordt dagelijks ingegrepen bij beverdammen op plekken waar beken dreigen droog te vallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen, en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. Een man heeft op Spitsbergen een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker maakte. Een opvarende van een boot zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met een misthoorn wakker te maken. De ijsbeer schrok erg en verdween naar een andere plek. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De diersoort is beschermd op de Noorse eilandengroep, waar naar schatting zeker 260 ijsberen wonen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu van grootschalige naaperij, waarbij foto's van Shine's huismerkkleding zouden zijn gebruikt. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf geen toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De rechter bepaalde dat Temu zich kan verweren met het argument dat het slechts een tussenpersoon is die geen weet had van de inbreuk. Shine moet Temu een schadevergoeding betalen voor advertenties die onterecht offline moesten worden gehaald. Cisco Systems verloor donderdag ongeveer een tiende van zijn beurswaarde op de beurs in New York. De maker van netwerkapparatuur boekte meer omzet en winst dan verwacht. Maar de verwachting dat AI-producten dit jaar ongeveer 10% van de totale omzet zullen uitmaken, viel tegen. Ook de winstmarge stelde teleur. Chipfabrikant Cerebras Systems zakte 14% na tegenvallende kwartaalcijfers. De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, met een plus van 0,5% voor de Nasdaq. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt.
0: Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een omzet behaald van 720 miljoen euro. 13% meer dan vorig jaar. Het Duitse schoenenmerk profiteert van de toegenomen populariteit van dichte schoenen en instappers, die voor hogere prijzen worden verkocht dan de klassieke sandalen. De winst daalde 15% tot 110 miljoen euro, door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. Ook Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen drukten op de winstmarge. Birkenstock heeft de verwachtingen voor omzet en winst dit jaar naar boven bijgesteld. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse Supercup wordt volgend jaar in februari gehouden in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Het toernooi vindt plaats van 2 tot en met 7 februari tussen 4 clubs. Landskampioen FC Barcelona, bekerwinnaar Real Sociedad, Real Madrid en Atletico Madrid. Barcelona won vorig jaar de Supercup. De afgelopen 5 edities werden in Saoedi-Arabië gespeeld, maar dat kan in 2027 niet, omdat dan de Azië-cup in het land plaatsvindt. De Zwitserse atlete Audrey Werot is alsnog toegelaten tot de finale van de 800 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De wedstrijdjury besloot dat nadat Werot in de halve finales na 700 meter ten val kwam doordat ze schuin van achteren werd aangetikt. Werot voert de wereldranglijst van dit jaar aan met een tijd van 1:53.80. Ze neemt het vrijdag in de finale op tegen Femke Broeders-Bol, die als 2e finishte achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Ook de Litouwse Gabija Galvidete werd toegelaten, waardoor er 10 in plaats van 8 finalisten aan de start komen. Femke Broeders-Bol is door naar de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse werd 2e in haar halve finale achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol zag hoe haar Zwitserse concurrente Audrey Werot in de andere heat ten val kwam en bleef daarom zelf aan de buitenkant lopen om uit het gedrang te blijven. De voormalig 400 meter hordeloopster is verrast door haar snelle aansluiting bij de wereldtop op de 800 meter. Ze voelt zich ontspannen omdat ze op deze afstand niet de favoriet is. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2031. De 24-jarige Belgische linksbuiten kwam 3 jaar geleden over van Stade Rennes. Doku zegt dat hij zich destijds moest bewijzen na zijn komst uit Frankrijk. Het nieuwe contract laat volgens hem zien dat de club hem waardeert. Manchester City begint het nieuwe seizoen van de Premier League op zondag 23 augustus thuis tegen Bournemouth. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De sprintverdette won overtuigend haar halve finale in 49,71 seconden, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Ze pakte dit jaar al brons op de WK Indoor in Torun en won deze week brons op de 4x400 meter gemengd, samen met onder andere haar partner Terence Eegaard. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg haalden de finale niet, ondanks persoonlijke records. Turnster Sanne Wevers is bij de EK in Zagreb ten val gekomen op de balk. De Olympisch kampioene van 2016 maakte een fout bij haar losse radslagflikvlak en verloor daardoor een vol punt. Ze kwam uit op 13,1 punten en staat voorlopig 5e. Een plek bij de beste 8 voor de toestelfinale lijkt daarmee onwaarschijnlijk. Het Nederlandse team staat na 3 van de 5 subdivisies 2e in het landenklassement met 158,697 punten. achter de Russische turnsters die uitkomen onder de naam World Gymnastics 2. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig en tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen weer volop zon en bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de kust iets koeler met ongeveer 30 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Bij het provinciehuis van Noord-Brabant worden veel boeren verwacht voor een protestactie. De Provinciale Staten debatteren die dag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. De politie zal trekkers die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet dulden. Maar ze worden niet gestopt als ze over de snelweg rijden. Ook tegen afgeplakte of verwijderde kentekens treedt de politie niet op, omdat eventueel optreden zich moet verhouden tot het demonstratierecht.
2: Een fietser is donderdagmiddag in Venlo overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Columbusweg. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin Gita Reijers. De 35-jarige vrouw werd op 24 oktober 2020 doodgevonden in haar woning, mogelijk al een maand overleden. S. bleef na haar dood in de woning, verkocht haar spullen via Marktplaats en stuurde valse appjes naar haar moeder om geld te vragen. Het hof noemt zijn handelen schokkend en schofferend. De straf is 1,5 jaar hoger dan de rechtbank eerder oplegde. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. Het gaat om mannen van 34, 38, 46 en 48 jaar uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht afhandelt op de luchthaven. Bij doorzoekingen van woningen en loodsen zijn contanten en telefoons in beslag genomen. Eén verdachte bleek mogelijk betrokken bij een Belgisch drugslab dat dezelfde dag door de Belgische politie is ontmanteld. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe 7 telefoontjes gekregen van bezorgde mensen of huisartsen na de zonsverduistering. Donderdag komen er 3 patiënten met klachten langs. Oogarts Ike Schouten vindt dat aantal meevallen, gezien de grote belangstelling voor de eclips. Ze heeft goede hoop dat de vele waarschuwingen in de media hebben geholpen. Mogelijk melden zich de komende dagen nog meer mensen, want oogschade door in de zon kijken merk je meestal pas uren later. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw wil met de tuinbouwsector meedenken over nieuwe perioden van langdurige droogte. Dat zei hij donderdag tijdens een werkbezoek aan een kassenbedrijf in Wateringen. Glastuinders in de regio Delfland mogen sinds kort geen water meer uit sloten gebruiken om hun gewas te besproeien. Tuinders willen nu gezuiverd rioolwater gebruiken, maar een besluit daarover is er nog niet. Erkens heeft wel toegezegd dat procedures en vergunningen snel geregeld kunnen worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. In Oekraïne zijn vorige maand zeker 437 burgers omgekomen. Het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn 17 kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Raketten en drones blijven de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers, terwijl Rusland zijn aanvallen de afgelopen tijd heeft geïntensiveerd. De zwaarst getroffen steden waren Kiev, Gerson, Zaporizhia en Sumy, met in totaal 135 doden en 1058 gewonden. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over de gebieden waar Rusland de controle heeft. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu van grootschalige naaperij, waarbij foto's van Shines huismerkkleding zouden zijn gebruikt. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf geen toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De rechter bepaalde dat Temu zich kan verweren met het argument dat het slechts een tussenpersoon is die geen weet had van de inbreuk. Shine moet Temu een schadevergoeding betalen voor advertenties die onterecht offline moesten worden gehaald.
2: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens. Cisco Systems verloor donderdag ongeveer een tiende van zijn beurswaarde op de beurs in New York. De maker van netwerkapparatuur boekte meer omzet en winst dan verwacht. Maar de verwachting dat AI-producten dit jaar ongeveer 10% van de totale omzet zullen uitmaken, viel tegen. Ook de winstmarge stelde teleur. Chipfabrikant Cerebras Systems zakte 14% na tegenvallende kwartaalcijfers. De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, met een plus van 0,5% voor de Nasdaq. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië zijn opgeschort tot 2 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door de uitbarsting van vulkaan de Etna. KLM vliegt daarom naar Palermo en brengt passagiers met bussen naar Catania, maar kan de terugvlucht niet uitvoeren omdat Palermo onvoldoende capaciteit heeft. Passagiers op de terugvlucht worden omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, maar dat kan door de drukte 3 of 4 dagen extra duren. Ook Transavia wijkt uit naar Palermo en moest 1 vlucht annuleren. De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse Supercup wordt volgend jaar in februari gehouden in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Het toernooi vindt plaats van 2 tot en met 7 februari tussen 4 clubs. Landskampioen FC Barcelona, bekerwinnaar Real Sociedad, Real Madrid en Atletico Madrid. Barcelona won vorig jaar de Supercup. De afgelopen 5 edities werden in Saoedi-Arabië gespeeld, maar dat kan in 2027 niet, omdat dan de Azië-cup in het land plaatsvindt. Femke Broedersbol is door naar de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse werd 2e in haar halve finale, achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broedersbol zag hoe haar Zwitserse concurrente Audrey Werro in de andere heat ten val kwam en bleef daarom zelf aan de buitenkant lopen om uit het gedrang te blijven. De voormalig 400 meter hordeloopster is verrast door haar snelle aansluiting bij de wereldtop op de 800 meter. Ze voelt zich ontspannen omdat ze op deze afstand niet de favoriet is. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2031. De 24-jarige Belgische linksbuiten kwam 3 jaar geleden over van Stade Rennes.
3: Doku zegt dat hij zich destijds moest bewijzen na zijn komst uit Frankrijk. Het nieuwe contract laat volgens hem zien dat de club hem waardeert. Manchester City begint het nieuwe seizoen van de Premier League op zondag 23 augustus thuis tegen Bournemouth. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De sprintverdette won overtuigend haar halve finale in 49,71 seconden, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als zesde in München. Ze pakte dit jaar al brons op de WK Indoor in Torun en won deze week brons op de 4x400 meter gemengd, samen met onder andere haar partner Terence Eegard. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg haalden de finale niet, ondanks persoonlijke records. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige vijfde plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig tweede met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat vierde in het meerkampklassement en derde op vloer. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag droog en zonnig met tropische warmte. De temperatuur loopt op tot 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht minimaal 13 graden in het noorden, rond 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer. De zon schijnt volop en de middagtemperatuur stijgt naar 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het met 30 graden wat koeler. Morgenavond trekken er wat wolken binnen vanuit het westen.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voor de 8e keer dit jaar is er sprake van een regionaal zeer hete dag, met een temperatuur van 35 graden of meer. Dat is een record, meldt Weer Online. Onder meer bij Maastricht-Agen Airport, Woensdrecht, Westdorpen en Hoek van Holland werd donderdag minstens 35 graden gemeten. Niet eerder is het op 13 augustus zo warm geweest. Vrijdag worden ook zeer hoge temperaturen verwacht, waardoor het record mogelijk nog verder oploopt naar 9 dagen. Op korte termijn lijkt de aanvoer van zoet water vanuit het Hollands Diep de meest haalbare optie voor tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam, die dringend behoefte hebben aan water. Dat maken het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland bekend na overleg. Andere mogelijke oplossingen, zoals de inzet van gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld en worden verder uitgezocht. Door de droogte geldt sinds vorige week een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam. De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Bij het provinciehuis van Noord-Brabant worden veel boeren verwacht voor een protestactie. De Provinciale Staten debatteren die dag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. De politie zal trekkers die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet dulden. Maar ze worden niet gestopt als ze over de snelweg rijden. Ook tegen afgeplakte of verwijderde kentekens treedt de politie niet op, omdat eventueel optreden zich moet verhouden tot het demonstratierecht. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. Het gaat om mannen van 34, 38, 46 en 48 jaar uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht afhandelt op de luchthaven. Bij doorzoekingen van woningen en loodsen zijn contanten en telefoons in beslag genomen. Eén verdachte bleek mogelijk betrokken bij een Belgisch drugslab dat dezelfde dag door de Belgische politie is ontmanteld. Een fietser is donderdagmiddag in Venlo overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Columbusweg. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin Gita Reijers. De 35-jarige vrouw werd op 24 oktober 2020 doodgevonden in haar woning, mogelijk al een maand overleden. S. bleef na haar dood in de woning, verkocht haar spullen via Marktplaats en stuurde valse appjes naar haar moeder om geld te vragen. Het hof noemt zijn handelen schokkend en schofferend. De straf is 1,5 jaar hoger dan de rechtbank eerder oplegde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Air India gaat haar ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder, naar verluidt, recent positief is getest op drugsgebruik na een plotselinge duikvlucht van een toestel dat van Phuket in Thailand naar de Indiase stad Delhi vloog. Het is voor het eerst dat is besloten tot zo'n grootschalige test onder piloten in India. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens de vlucht opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. De verplichte test gaat donderdag in en geldt voor alle piloten van Air India en budgetdochter Air India Express. De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu van grootschalige naaperij, waarbij foto's van Shines huismerkkleding zouden zijn gebruikt. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf geen toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De rechter bepaalde dat Temu zich kan verweren met het argument dat het slechts een tussenpersoon is die geen weet had van de inbreuk. Shine moet Temu een schadevergoeding betalen voor advertenties die onterecht offline moesten worden gehaald. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens. Cisco Systems verloor donderdag ongeveer een tiende van zijn beurswaarde op de beurs in New York. De maker van netwerkapparatuur boekte meer omzet en winst dan verwacht. Maar de verwachting dat AI-producten dit jaar ongeveer 10% van de totale omzet zullen uitmaken, viel tegen. Ook de winstmarge stelde teleur. Chipfabrikant Cerebras Systems zakte 14% na tegenvallende kwartaalcijfers. De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, met een plus van 0,5% voor de Nasdaq. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000.
0: De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol is door naar de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse werd tweede in haar halve finale, achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol zag hoe haar Zwitserse concurrente Audrey Werro in de andere heat ten val kwam en bleef daarom zelf aan de buitenkant lopen om uit het gedrang te blijven. De voormalig 400 meter hordeloopster is verrast door haar snelle aansluiting bij de wereldtop op de 800 meter. Ze voelt zich ontspannen omdat ze op deze afstand niet de favoriet is. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2031. De 24-jarige Belgische linksbuiten kwam 3 jaar geleden over van Stade Rennes. Doku zegt dat hij zich destijds moest bewijzen na zijn komst uit Frankrijk. Het nieuwe contract laat volgens hem zien dat de club hem waardeert. Manchester City begint het nieuwe seizoen van de Premier League op zondag 23 augustus thuis tegen Bournemouth. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won overtuigend haar halve finale in 49,71 seconden, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als zesde in München. Ze pakte dit jaar al brons op de WK Indoor in Torun en won deze week brons op de 4x400 meter gemengd, samen met onder andere haar partner Terence Eegard. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg haalden de finale niet, ondanks persoonlijke records. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige 5e plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig 2e met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat 4e in het meerkampklassement en 3e op vloer. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentree na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische warmte. De temperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond blijft het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met weinig bewolking. De minimumtemperatuur varieert van 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met overal zon. Middagtemperaturen rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Op de stranden is het met ongeveer 30 graden iets koeler. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken de aanvoer van zoetwater vanuit het Hollands Diep voor tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam. Die tuinders hebben dringend behoefte aan water. Ook andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Sinds vorige week geldt in het werkgebied van Delfland een onttrekkingsverbod vanwege droogte. Tuinders mogen daardoor geen water meer uit sloten en beken halen om gewassen te besproeien. Voor de 8e keer dit jaar is er sprake van een regionaal zeer hete dag met een temperatuur van 35 graden of meer. Dat is een record, meldt Weer Online. Onder meer bij Maastricht-Agen Airport, Woensdrecht, Westdorpen en Hoek van Holland werd donderdag minstens 35 graden gemeten. Niet eerder is het op 13 augustus zo warm geweest. Vrijdag worden ook zeer hoge temperaturen verwacht, waardoor het record mogelijk nog verder oploopt naar 9 dagen. De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Bij het provinciehuis van Noord-Brabant worden veel boeren verwacht voor een protestactie. De Provinciale Staten debatteren die dag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. De politie zal trekkers die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet dulden, maar ze worden niet gestopt als ze over de snelweg rijden. Ook tegen afgeplakte of verwijderde kentekens treedt de politie niet op, omdat eventueel optreden zich moet verhouden tot het demonstratierecht. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. Het gaat om mannen van 34, 38, 46 en 48 jaar uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Het onderzoek richt zich op personeel dat luchtvracht afhandelt op de luchthaven. Bij doorzoekingen van woningen en loodsen zijn contanten en telefoons in beslag genomen. Eén verdachte bleek mogelijk betrokken bij een Belgisch drugslab dat dezelfde dag door de Belgische politie is ontmanteld. Een fietser is donderdagmiddag in Venlo overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Columbusweg. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin Gita Reijers. De 35-jarige vrouw werd op 24 oktober 2020 doodgevonden in haar woning, mogelijk al een maand overleden. S. bleef na haar dood in de woning, verkocht haar spullen via Marktplaats en stuurde valse appjes naar haar moeder om geld te vragen. Het hof noemt zijn handelen schokkend en schofferend. De straf is 1,5 jaar hoger dan de rechtbank eerder oplegde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst.

0: onder premier Benjamin Netanyahu zijn drie van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
1: Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek. De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu van grootschalige naaperij, waarbij foto's van Shine's huismerkkleding zouden zijn gebruikt. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf geen toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De rechter bepaalde dat Temu zich kan verweren met het argument dat het slechts een tussenpersoon is die geen weet had van de inbreuk. Shine moet Temu een schadevergoeding betalen voor advertenties die onterecht offline moesten worden gehaald. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens. Cisco Systems verloor donderdag ongeveer een tiende van zijn beurswaarde op de beurs in New York. De maker van netwerkapparatuur boekte meer omzet en winst dan verwacht. Maar de verwachting dat AI-producten dit jaar ongeveer 10% van de totale omzet zullen uitmaken, viel tegen. Ook de winstmarge stelde teleur. Chipfabrikant Cerebras Systems zakte 14% na tegenvallende kwartaalcijfers. De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief,

0: met een plus van 0,5% voor de Nasdaq. Huishoudens sluiten steeds vaker dynamische energiecontracten af en steeds minder vaste. In juni daalde het aantal vaste contracten met 67.000, bijna 1% minder dan een maand eerder. Tegelijk steeg het aantal dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3% naar 33.000. De verschuiving hangt samen met de schommelende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Ondanks de verschuiving heeft het merendeel van de huishoudens nog altijd een vast contract, meldt de Autoriteit Consument en Markt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broedersbol is door naar de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Amersfoortse werd tweede in haar halve finale, achter de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broedersbol zag hoe haar Zwitserse concurrente Audrey Werrow in de andere heat ten val kwam en bleef daarom zelf aan de buitenkant lopen om uit het gedrang te blijven. De voormalig 400 meter hordeloopster is verrast door haar snelle aansluiting bij de wereldtop op de 800 meter. Ze voelt zich ontspannen omdat ze op deze afstand niet de favoriet is. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2031. De 24-jarige Belgische linksbuiten kwam 3 jaar geleden over van Stade Rennes. Doku zegt dat hij zich destijds moest bewijzen na zijn komst uit Frankrijk. Het nieuwe contract laat volgens hem zien dat de club hem waardeert. Manchester City begint het nieuwe seizoen van de Premier League op zondag 23 augustus thuis tegen Bournemouth. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won overtuigend haar halve finale in 49,71 seconden, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als zesde in München. Ze pakte dit jaar al brons op de WK Indoor in Torun en won deze week brons op de 4x400 meter gemengd, samen met onder andere haar partner Terence Eckhart. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg haalden de finale niet, ondanks persoonlijke records. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige 5e plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig 2e met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat 4e in het meerkampklassement en 3e op vloer. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische warmte. De temperatuur loopt op naar 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen wordt het nog warmer. Overdag zonnig en droog met temperaturen rond 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de stranden blijft het wat koeler, rond de 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Robbegatsluis in Lauwershoog gaat vanaf vrijdag alleen nog open voor scheepvaart naar de Waddenzee als de waterstand daar hoger is dan die van het Lauwersmeer. De provincie Groningen wil zo voorkomen dat er zoet water uit het Lauwersmeer verloren gaat. Vanwege de aanhoudende droogte moet zuinig worden omgegaan met het beschikbare zoetwater. De maatregel geldt voor zowel beroepsvaart als recreanten totdat er weer voldoende zoetwater beschikbaar is. Er is een verband tussen de stroomstoring bij bedrijven aan de Botlekweg en Merseyweg in het Rotterdamse Botlekgebied en de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte, meldt de veiligheidsregio. Bij Esso moest de raffinage deels worden stilgelegd en werd er afgefakkeld. Netbeheerder Stedin onderzoekt een mogelijk verband en de oorzaak van de storingen, maar wil daar nog geen uitspraak over doen. De explosie donderdag bij Gun for Energy in Rotterdam Europoort, waarbij een dode en 6 gewonden vielen, houdt geen verband met de stroomstoring. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken de aanvoer van zoetwater vanuit het Hollands Diep voor tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam. Die tuinders hebben dringend behoefte aan water. Ook andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Sinds vorige week geldt in het werkgebied van Delfland een onttrekkingsverbod vanwege droogte. Tuinders mogen daardoor geen water meer uit sloten en beken halen om gewassen te besproeien. Voor de 8e keer dit jaar is er sprake van een regionaal zeer hete dag, met een temperatuur van 35 graden of meer. Dat is een record, meldt Weer Online. Onder meer bij Maastricht-Agen Airport, Woensdrecht, Westdorpen en Hoek van Holland werd donderdag minstens 35 graden gemeten. Niet eerder is het op 13 augustus zo warm geweest. Vrijdag worden ook zeer hoge temperaturen verwacht, waardoor het record mogelijk nog verder oploopt naar 9 dagen. De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Bij het provinciehuis van Noord-Brabant worden veel boeren verwacht voor een protestactie. De Provinciale Staten debatteren die dag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. De politie zal trekkers die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet dulden, maar ze worden niet gestopt als ze over de snelweg rijden. Ook tegen afgeplakte of verwijderde kentekens treedt de politie niet op, omdat eventueel optreden zich moet verhouden tot het demonstratierecht. Een fietser is donderdagmiddag in Venlo overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Columbusweg. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Shell en Philips zijn mogelijk het doelwit geworden van de Russische hackersgroep Klop. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en doet nog onderzoek met security teams en experts. Philips spreekt van een poging tot een cyberaanval op een specifieke bedrijfsserver met interne gegevens. Het zorgtechnologiebedrijf heeft het incident inmiddels onder controle en zegt dat klantomgevingen niet zijn getroffen. De precieze impact van beide incidenten is nog onduidelijk. De acceptatie van contant geld is licht gestegen in de eurozone. 92% van de bedrijven met fysieke vestigingen neemt nu cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon is snel gegroeid. In 2024 accepteerde 36% van de ondernemers mobiele betalingen. Dit jaar is dat gestegen naar 68%. De ECB deed onderzoek onder ruim 18.200 ondernemers in de 21 eurolanden. Air India gaat alle ruim 5.000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten.
0: Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek. De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu van grootschalige naaperij, waarbij foto's van Shine's huismerkkleding zouden zijn gebruikt. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf geen toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De rechter bepaalde dat Temu zich kan verweren met het argument dat het slechts een tussenpersoon is die geen weet had van de inbreuk. Shine moet Temu een schadevergoeding betalen voor advertenties die onterecht offline moesten worden gehaald. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De sprintvedette won overtuigend haar halve finale in 49,71 seconden, net boven haar persoonlijk record. Klaver won 2 jaar geleden brons op de EK in Rome en eindigde in 2022 als 6e in München. Ze pakte dit jaar al brons op de WK Indoor in Torun en won deze week brons op de 4x400 meter gemengd, samen met onder andere haar partner Terence Eegaard. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg haalden de finale niet, ondanks persoonlijke records. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2031. De 24-jarige Belgische linksbuiten kwam 3 jaar geleden over van Stade Rennes. Doku zegt dat hij zich destijds moest bewijzen na zijn komst uit Frankrijk. Het nieuwe contract laat volgens hem zien dat de club hem waardeert. Manchester City begint het nieuwe seizoen van de Premier League op zondag 23 augustus thuis tegen Bournemouth. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige 5e plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig 2e met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat 4e in het meerkampklassement en 3e op vloer. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale.
7: Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend zesde in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag droog en zonnig met tropische warmte. Het wordt tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond blijft het helder en warm. Vannacht droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar nog warmer. Middagtemperaturen rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het met 30 graden iets koeler. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Den Bosch heeft 50 borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Sinds donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd de beoogde locatie beschadigd met een explosief en werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd. Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. Ondanks de ernstige droogte is van een officiële landelijke crisis nog geen sprake. Het managementteam watertekorten oordeelde donderdag dat die stap nog niet nodig is. Wel is er een landelijk watertekort, het op één na hoogste niveau in het landelijke stappenplan bij droogte. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kan zelf een crisis uitroepen als maatschappelijke ontwrichting dreigt, zoals problemen met de drinkwater- of energievoorziening. De neerslag die komende week wordt verwacht, doet nauwelijks iets tegen de droogte. Daar is een langere periode met veel neerslag voor nodig. Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is op 79-jarige leeftijd overleden. Van 1998 tot 2009 was hij burgemeester van Groningen. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer en werd daarna staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd fractievoorzitter toen Wim Kok premier werd. Bij zijn vertrek werd hij ereburger van Groningen. Klimaatbeweging Extinction Rebellion hoopt dat de politie een blokkade van de A12 op dezelfde manier behandelt als trekkers op de snelweg bij boerenprotesten. De politie zei donderdag niet op te treden tegen trekkers die vrijdag over de snelweg naar een boerendemonstratie in Den Bosch rijden, als zij geen blokkades vormen of gevaarlijke situaties veroorzaken. Een woordvoerder van XR zegt dat de politie leert dat het mogelijk is om verkeer op een veilige manier te stremmen op snelwegen. De beweging gaat ervan uit dat de politie hen op dezelfde manier behandelt als zij op 19 september weer ergens op de A12 zijn. Op zaterdag 8 augustus blokkeerden tientallen XR-demonstranten de A12 in Den Haag, waarbij 45 demonstranten werden aangehouden. De Robbegatsluis in Lauwershoog gaat vanaf vrijdag alleen nog open voor scheepvaart naar de Waddenzee als de waterstand daar hoger is dan die van het Lauwersmeer. De provincie Groningen wil zo voorkomen dat er zoet water uit het Lauwersmeer verloren gaat. Vanwege de aanhoudende droogte moet zuinig worden omgegaan met het beschikbare zoetwater. De maatregel geldt voor zowel beroepsvaart als recreanten, totdat er weer voldoende zoetwater beschikbaar is.
11: Er is een verband tussen de stroomstoring bij bedrijven aan de Botlekweg en Merseyweg in het Rotterdamse Botlekgebied en de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte, meldt de veiligheidsregio. Bij Esso moest de raffinage deels worden stilgelegd en werd er afgefakkeld. Netbeheerder Stedin onderzoekt een mogelijk verband en de oorzaak van de storingen, maar wil daar nog geen uitspraken over doen. De explosie donderdag bij Gun for Energy in Rotterdam Europoort, waarbij een dode en 6 gewonden vielen, houdt geen verband met de stroomstoring.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
15: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen. En bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. De acceptatie van contant geld is licht gestegen in de eurozone. 92% van de bedrijven met fysieke vestigingen neemt nu cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon is snel gegroeid. In 2024 accepteerde 36% van de ondernemers mobiele betalingen. Dit jaar is dat gestegen naar 68%. De ECB deed onderzoek onder ruim 18.200 ondernemers in de 21 eurolanden. Air India gaat alle ruim 5.000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek.
17: De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu van grootschalige naaperij, waarbij foto's van Shine's huismerkkleding zouden zijn gebruikt. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf geen toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De rechter bepaalde dat Temu zich kan verweren met het argument dat het slechts een tussenpersoon is die geen weet had van de inbreuk. Shine moet Temu een schadevergoeding betalen voor advertenties die onterecht offline moesten worden gehaald.
18: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige 5e plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig 2e met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat 4e in het meerkampklassement en 3e op vloer.
21: Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen.
20: De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudo richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend 6e in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen 3e op de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Besiktas. De 26-jarige Servische spits heeft een 3-jarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Besiktas 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag droog en zonnig en tropisch warm. De temperatuur loopt op van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht blijft het helder met minimaal 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan de kust en in de steden. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen wordt het nog warmer met 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de kust koeler met rond de 30 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het binnenlands nieuws. Ondanks de ernstige droogte is van een officiële landelijke crisis nog geen sprake. Het managementteam watertekorten oordeelde donderdag dat die stap nog niet nodig is. Wel is er een landelijk watertekort, het op 1 na hoogste niveau in het landelijke stappenplan bij droogte. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kan zelf een crisis uitroepen als maatschappelijke ontwrichting dreigt, zoals problemen met de drinkwater- of energievoorziening. De neerslag die komende week wordt verwacht, doet nauwelijks iets tegen de droogte. Daar is een langere periode met veel neerslag voor nodig.
26: Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is op 79-jarige leeftijd overleden. Van 1998 tot 2009 was hij burgemeester van Groningen. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer en werd daarna staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd fractievoorzitter toen Wim Kok premier werd. Bij zijn vertrek werd hij ereburger van Groningen.
0: De gemeente Den Bosch heeft 50 borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Sinds donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd de beoogde locatie beschadigd met een explosief en werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd. Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. Klimaatbeweging Extinction Rebellion hoopt dat de politie een blokkade van de A12 op dezelfde manier behandelt als trekkers op de snelweg bij boerenprotesten. De politie zei donderdag niet op te treden tegen trekkers die vrijdag over de snelweg naar een boerendemonstratie in Den Bosch rijden, als zij geen blokkades vormen of gevaarlijke situaties veroorzaken. Een woordvoerder van XR zegt dat de politie leert dat het mogelijk is om verkeer op een veilige manier te stremmen op snelwegen. De beweging gaat ervan uit dat de politie hen op dezelfde manier behandelt als zij op 19 september weer ergens op de A12 zijn. Op zaterdag 8 augustus blokkeerden tientallen XR-demonstranten de A12 in Den Haag, waarbij 45 demonstranten werden aangehouden.
1: De Robbegatsluis in Lauwershoog gaat vanaf vrijdag alleen nog open voor scheepvaart naar de Waddenzee als de waterstand daar hoger is dan die van het Lauwersmeer. De provincie Groningen wil zo voorkomen dat er zoet water uit het Lauwersmeer verloren gaat. Vanwege de aanhoudende droogte moet zuinig worden omgegaan met het beschikbare zoetwater. De maatregel geldt voor zowel beroepsvaart als recreanten totdat er weer voldoende zoetwater beschikbaar is.
5: Er is een verband tussen de stroomstoring bij bedrijven aan de Botlekweg en Merseyweg in het Rotterdamse Botlekgebied en de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte, meldt de veiligheidsregio. Bij Esso moest de raffinage deels worden stilgelegd en werd er afgefakkeld. Netbeheerder Stedin onderzoekt een mogelijk verband en de oorzaak van de storingen, maar wil daar nog geen uitspraken over doen. De explosie donderdag bij Gunvor Energy in Rotterdam Europoort, waarbij een dode en 6 gewonden vielen, houdt geen verband met de stroomstoring.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
9: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
27: Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst.
3: De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
4: Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen.
10: Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Betalingsverwerker Adyen was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Het aandeel steeg meer dan 16%... nadat het bedrijf een sterkere omzetgroei rapporteerde dan verwacht en de prognose voor het hele jaar verhoogde. Beleggers reageerden opgelucht, want eerder dit jaar verloor Adyen nog meer dan een derde van zijn beurswaarde. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met restaurantplatform Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. Mede door de koersprong van Adyen sloot de AEX 17% hoger op 1119,59 punten.
14: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
15: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
28: Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter... waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek.
29: De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR.
28: De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Webwinkel Shine heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak verloren over vermeende schending van auteursrechten door concurrent Temu. Shine beschuldigde Temu van grootschalige naaperij, waarbij foto's van Shines huismerkkleding zouden zijn gebruikt. Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf geen toestemming had gegeven voor auteursrechten schendingen en geen aanwijzingen had van verboden kopieergedrag. De rechter bepaalde dat Temu zich kan verweren met het argument dat het slechts een tussenpersoon is die geen weet had van de inbreuk. Shine moet Temu een schadevergoeding betalen voor advertenties die onterecht offline moesten worden gehaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige vijfde plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig tweede met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat vierde in het meerkampklassement en derde op vloer. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na drie van de vijf subdivisies op een vijfde plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend zesde in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Besiktas. De 26-jarige Servische spits heeft een driejarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Besiktas 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische temperaturen. Op de Wadden wordt het zo'n 31 graden. In het zuiden kan het zelfs oplopen tot 36 graden.
0: De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanavond blijft het helder en het koelt maar langzaam af. Vannacht helder en droog met minimumtemperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer. Overdag zonnig en droog met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Op het strand is het iets koeler, rond de 30 graden. Morgenavond trekt er wat bewolking binnen vanuit het westen. Let op, het Nationaal Hitteplan is van kracht voor het hele land.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het

0: overlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. Van donderdag 5 uur 's middags tot vrijdag 5 uur 's ochtends is de politie zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. Loco-burgemeester Manon Fokke noemt de gebeurtenissen onacceptabel en zegt dat overlast en gevoelens van onveiligheid niet worden getolereerd. Vorig jaar werd de wijk ook al aangewezen als veiligheidsrisicogebied na soortgelijke overlast door groepen jongeren. Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand. Ondanks de ernstige droogte is van een officiële landelijke crisis nog geen sprake. Het managementteam watertekorten oordeelde donderdag dat die stap nog niet nodig is. Wel is er een landelijk watertekort, het op één na hoogste niveau in het landelijke stappenplan bij droogte. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kan zelf een crisis uitroepen als maatschappelijke ontwrichting dreigt, zoals problemen met de drinkwater- of energievoorziening. De neerslag die komende week wordt verwacht, doet nauwelijks iets tegen de droogte. Daar is een langere periode met veel neerslag voor nodig. De gemeente Den Bosch heeft 50 borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Sinds donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd de beoogde locatie beschadigd met een explosief en werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd. Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. Klimaatbeweging Extinction Rebellion hoopt dat de politie een blokkade van de A12 op dezelfde manier behandelt als trekkers op de snelweg bij boerenprotesten. De politie zei donderdag niet op te treden tegen trekkers die vrijdag over de snelweg naar een boerendemonstratie in Den Bosch rijden, als zij geen blokkades vormen of gevaarlijke situaties veroorzaken. Een woordvoerder van XR zegt dat de politie leert dat het mogelijk is om verkeer op een veilige manier te stremmen op snelwegen. De beweging gaat ervan uit dat de politie hen op dezelfde manier behandelt als zij op 19 september weer ergens op de A12 zijn. Op zaterdag 8 augustus blokkeerden tientallen XR-demonstranten de A12 in Den Haag, waarbij 45 demonstranten werden aangehouden. De Robbegatsluis in Lauwershoog gaat vanaf vrijdag alleen nog open voor scheepvaart naar de Waddenzee als de waterstand daar hoger is dan die van het Lauwersmeer. De provincie Groningen wil zo voorkomen dat er zoet water uit het Lauwersmeer verloren gaat. Vanwege de aanhoudende droogte moet zuinig worden omgegaan met het beschikbare zoetwater. De maatregel geldt voor zowel beroepsvaart als recreanten totdat er weer voldoende zoetwater beschikbaar is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en

0: De explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een half jaar dicht voor reparaties na een Oekraïnse droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, wat door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend is. Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex in Orsk beschadigd. Het hele complex is nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. De raffinaderij ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten. Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen. En bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek. De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige vijfde plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig tweede met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat vierde in het meerkampklassement en derde op vloer. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een vijfde plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend zesde in Spanje. Osasuna ontsnapte ternauwernood aan degradatie. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de teamkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles.
2: Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord.
3: Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Beşiktaş. De 26-jarige Servische spits heeft een 3-jarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Beşiktaş 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en zonnig met tropische warmte. Het wordt tussen de 31 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit het oosten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen wordt het nog warmer. Overdag volop zon en droog weer met temperaturen rond de 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de stranden blijft het iets koeler, rond de 30 graden. Morgenavond trekt er vanuit het westen wat bewolking binnen.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond. 1 persoon is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram is daarbij ontspoord. Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand. De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden woensdagavond. Een groep van tientallen jongeren trok door de wijk, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. Van donderdag 5:00 middags tot vrijdag 5:00 ochtends is de politie zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. Lokaal burgemeester Manon Fokke noemt de gebeurtenissen onacceptabel en zegt dat overlast en gevoelens van onveiligheid niet worden getolereerd. Vorig jaar werd de wijk ook al aangewezen als veiligheidsrisicogebied na soortgelijke overlast door groepen jongeren. De gemeente Den Bosch heeft 50 borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Sinds donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd de beoogde locatie beschadigd met een explosief en werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd. Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. Ondanks de ernstige droogte is van een officiële landelijke crisis nog geen sprake. het managementteam watertekorten, oordeelde donderdag dat die stap nog niet nodig is. Wel is er een landelijk watertekort, het op één na hoogste niveau in het landelijke stappenplan bij droogte. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kan zelf een crisis uitroepen als maatschappelijke ontwrichting dreigt, zoals problemen met de drinkwater- of energievoorziening. De neerslag die komende week wordt verwacht, doet nauwelijks iets tegen de droogte. Daar is een langere periode met veel neerslag voor nodig. Klimaatbeweging Extinction Rebellion hoopt dat de politie een blokkade van de A12 op dezelfde manier behandelt als trekkers op de snelweg bij boerenprotesten. De politie zei donderdag niet op te treden tegen trekkers die vrijdag over de snelweg naar een boerendemonstratie in Den Bosch rijden, als zij geen blokkades vormen of gevaarlijke situaties veroorzaken. Een woordvoerder van XR zegt dat de politie leert dat het mogelijk is om verkeer op een veilige manier te stremmen op snelwegen. De beweging gaat ervan uit dat de politie hen op dezelfde manier behandelt als zij op 19 september weer ergens op de A12 zijn. Op zaterdag 8 augustus blokkeerden tientallen XR-demonstranten de A12 in Den Haag, waarbij 45 demonstranten werden aangehouden.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Meerdere wagons liggen op een kant naast het spoor. Op beelden lijkt te zien dat passagiers boven op de omgekieperde wagons staan. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar de plek van het ongeluk en hebben mensen opgeroepen het gebied te mijden. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten. Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek. De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt.
2: Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige vijfde plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig tweede met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat vierde in het meerkampklassement en derde op vloer. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na drie van de vijf subdivisies op een vijfde plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend zesde in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Beşiktaş. De 26-jarige Servische spits heeft een driejarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Beşiktaş 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
12: Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Weinig wind, behalve aan de noordelijke kust waar het matig uit het zuidoosten waait. Morgen de hele dag zonnig en bijzonder warm. De middagtemperatuur loopt op tot zo'n 35 graden. In het zuiden mogelijk zelfs 37 of 38 graden. Aan het strand is het wat koeler, rond de 30 graden. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg, omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water peil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond. Eén persoon is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram is daarbij ontspoord. De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden woensdagavond. Een groep van tientallen jongeren trok door de wijk, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. Van donderdag 5:00 middags tot vrijdag 5:00 ochtends is de politie zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. Loco-burgemeester Manon Fokke noemt de gebeurtenissen onacceptabel en zegt dat overlast en gevoelens van onveiligheid niet worden getolereerd. Vorig jaar werd de wijk ook al aangewezen als veiligheidsrisicogebied na soortgelijke overlast door groepen jongeren. Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand. De gemeente Den Bosch heeft 50 borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Sinds donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd de beoogde locatie beschadigd met een explosief en werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd. Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. Ondanks de ernstige droogte is van een officiële landelijke crisis nog geen sprake. Het managementteam watertekorten oordeelde donderdag dat die stap nog niet nodig is. Wel is er een landelijk watertekort, het op één na hoogste niveau in het landelijke stappenplan bij droogte. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kan zelf een crisis uitroepen als maatschappelijke ontwrichting dreigt, zoals problemen met de drinkwater- of energievoorziening. De neerslag die komende week wordt verwacht doet nauwelijks iets tegen de droogte. Daar is een langere periode met veel neerslag voor nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Op beelden lijkt te zien dat passagiers bovenop de omgekieperde wagons staan. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar de plek van het ongeluk en hebben mensen opgeroepen het gebied te mijden. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelde uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten. Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen. En bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek.
14: De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR.
15: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is er bij de EK in Zagreb niet ingeslaagd een plek in de balfinale te bereiken. De Olympisch balkampioene van 2016 kwam ten val tijdens haar acrobatische serie en verloor daarmee een vol punt. Ze kwam tot 13,1 punten en een voorlopige vijfde plek. In het landenklassement staat Nederland voorlopig tweede met 158,697 punten achter de Russische turnsters. Naomi Visser staat vierde in het meerkampklassement en derde op vloer.
18: Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na drie van de vijf subdivisies op een vijfde plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentree na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend zesde in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord.
19: Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Beşiktaş. De 26-jarige Servische spits heeft een driejarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Beşiktaş 7,5 miljoen euro per jaar verdienen.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. De wind uit het oosten is zwak tot matig. Vannacht helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het bijzonder warm. De middagtemperatuur loopt op naar 35 graden, in het zuiden zelfs 37, mogelijk plaatselijk 38 graden. Aan de kust is het met ongeveer 30 graden iets koeler. De wind draait van zuidoost naar noordwest en blijft zwak tot matig. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Drink voldoende en zoek de schaduw op.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest op elkaar gebotst. Drie mensen raakten lichtgewond, onder wie de buschauffeur. Eén gewonde is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De tram is bij de botsing ontspoord en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. De tram vervoerde wel reizigers. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. De schade is groot. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog steeds niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten zeggen dat recente versoepelingen niet ver genoeg gaan. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar elkaar toe draaien. Die regel moet voorkomen dat ze stiekem boodschappen doorgeven, maar maakt volgens de advocaten effectieve rechtsbijstand onmogelijk. Ze zeggen dat het nodig is om samen naar documenten te kunnen kijken en elkaar dingen te kunnen aanwijzen.
24: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het waterpeil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken.
25: Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand.
26: De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden woensdagavond. Een groep van tientallen jongeren trok door de wijk, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. Van donderdag 5 uur 's middags tot vrijdag 5 uur 's ochtends is de politie zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. Loco-burgemeester Manon Fokke noemt de gebeurtenissen onacceptabel en zegt dat overlast en gevoelens van onveiligheid niet worden getolereerd. Vorig jaar werd de wijk ook al aangewezen als veiligheidsrisicogebied na soortgelijke overlast door groepen jongeren.
27: De gemeente Den Bosch heeft 50 borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Sinds donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd de beoogde locatie beschadigd met een explosief en werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd.
2: Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Meerdere wagons liggen op een kant naast het spoor. Op beelden lijkt te zien dat passagiers boven op de omgekieperde wagons staan. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar de plek van het ongeluk en hebben mensen opgeroepen het gebied te mijden. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst.
2: De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
4: Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
0: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht,

0: EMA's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek.
1: De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR.
2: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend 6e in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Besiktas. De 26-jarige Servische spits heeft een 3-jarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Besiktas 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Marit Steenbergen en Tessa Gielen zijn bij de EK Zwemmen in Parijs net naast de medaille gegrepen, op de 50 meter rugslag. Steenbergen werd 4e in 27,16 seconden. Gielen eindigde als 6e in 27,26. De 19-jarige Italiaanse Sara

0: Curtis won het goud en verbeterde haar eigen wereldrecord dat ze woensdag zwom tot 26,56 seconden. Beide Nederlandse zwemsters scherpten in de finale hun persoonlijk record aan. Later vanavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar ze meer kans maakt op een medaille. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. De wind uit het oosten is zwak tot matig. Vannacht helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan zee en in de grote steden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het bijzonder warm. De middagtemperatuur loopt op naar 35 graden, in het zuiden zelfs 37, mogelijk plaatselijk 38 graden. Aan de kust is het met ongeveer 30 graden iets koeler. De wind draait van zuidoost naar noordwest en blijft zwak tot matig. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Drink voldoende en zoek de schaduw op.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest op elkaar gebotst. Drie mensen raakten lichtgewond, onder wie de buschauffeur. Eén gewonde is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De tram is bij de botsing ontspoord en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. De tram vervoerde wel reizigers. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. De schade is groot. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog steeds niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten zeggen dat recente versoepelingen niet ver genoeg gaan. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar elkaar toe draaien. Die regel moet voorkomen dat ze stiekem boodschappen doorgeven, maar maakt volgens de advocaten effectieve rechtsbijstand onmogelijk. Ze zeggen dat het nodig is om samen naar documenten te kunnen kijken en elkaar dingen te kunnen aanwijzen. Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het waterpeil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur. Maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand.
6: De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden woensdagavond. Een groep van tientallen jongeren trok door de wijk, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. Van donderdag 5 uur 's middags tot vrijdag 5 uur 's ochtends is de politie zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. Lokaal burgemeester Manon Fokke noemt de gebeurtenissen onacceptabel
2: en zegt dat overlast en gevoelens van onveiligheid niet worden getolereerd. Vorig jaar werd de wijk ook al aangewezen als veiligheidsrisicogebied na soortgelijke overlast door groepen jongeren. De gemeente Den Bosch heeft 50 borden en tientallen vlaggen in het dorp Engelen weggehaald. Sinds donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor en tegen de opvang van vluchtelingen alleen nog bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Eerder werd de beoogde locatie beschadigd met een explosief en werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd. Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Op beelden lijkt te zien dat passagiers boven op de omgekieperde wagons staan. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar de plek van het ongeluk en hebben mensen opgeroepen het gebied te mijden. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw gesneuvelden uitgewisseld. Het is een van de weinige aangelegenheden waarbij de twee landen nog diplomatiek contact hebben en afspraken maken. Rusland heeft 261 omgekomen soldaten overgedragen aan Oekraïne. Oekraïne heeft 24 gesneuvelden aan Rusland overgedragen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
11: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
14: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
15: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
16: Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek.
17: De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR.
18: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Doelman Thomas Didilon Heudel kan maanden niet voor Willem II uitkomen. De Franse keeper liep zaterdag een hamstringblessure op in het verloren competitieduel met Go Ahead Eagles, dat eindigde in 4-1. Didilon Heudel richt zich nu volledig op zijn herstel. Wouter van der Steen kwam tijdens het duel als invaller in het veld. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentree naar de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend zesde in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Besiktas. De 26-jarige Servische spits heeft een 3-jarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Besiktas 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Marit Steenbergen en Tessa Giele zijn bij de EK Zwemmen in Parijs net naast de medaille gegrepen op de 50 meter rugslag. Steenbergen werd vierde in 27,16 seconden. Giele eindigde als zesde in 27,26. De 19-jarige Italiaanse Sarah Curtis won het goud en verbeterde haar eigen wereldrecord dat ze woensdag zwom tot 26,56 seconden. Beide Nederlandse zwemsters scherpten in de finale hun persoonlijk record aan. Later vanavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar ze meer kans maakt op een medaille. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen schijnt de zon de hele dag en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden, plaatselijk misschien 38. Aan het strand is het wat koeler, rond de 30 graden. Morgenavond trekt vanuit het westen wat bewolking binnen. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
24: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.
1: Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest op elkaar gebotst. Drie mensen raakten lichtgewond, onder wie de buschauffeur. Eén gewonde is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De tram is bij de botsing ontspoord en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. De tram vervoerde wel reizigers. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. De schade is groot. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk.
2: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het waterpeil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken.
3: Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand.
4: De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden woensdagavond. Een groep van tientallen jongeren trok door de wijk, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. Van donderdag 5 uur 's middags tot vrijdag 5 uur 's ochtends is de politie zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. Loco-burgemeester Manon Fokke noemt de gebeurtenissen onacceptabel en zegt dat overlast en gevoelens van onveiligheid niet worden getolereerd. Vorig jaar werd de wijk ook al aangewezen als veiligheidsrisicogebied na soortgelijke overlast door groepen jongeren.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, vlakbij Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn geen doden of zwaar gewonden gevallen. Alle passagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend en er is voorlopig geen treinverkeer mogelijk langs Lewes.
27: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
28: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
29: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst.
7: Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
8: Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst.
9: De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
14: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
15: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen. En bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
16: Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek.
30: De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen.
0: Klopp claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd. Maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR.
1: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée na de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend 6e in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie. Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Beşiktaş. De 26-jarige Servische spits heeft een 3-jarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Beşiktaş 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Marit Steenbergen en Tessa Gielen zijn bij de EK Zwemmen in Parijs net naast de medaille gegrepen op de 50 meter rugslag. Steenbergen werd 4e in 27,16 seconden. Gielen eindigde als 6e in 27,26. De 19-jarige Italiaanse Sarah Curtis won het goud en verbeterde haar eigen wereldrecord dat ze woensdag zwom tot 26,56 seconden. Beide Nederlandse zwemsters scherpten in de finale hun persoonlijk record aan. Later vanavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar ze meer kans maakt op een medaille. Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. Ze zwom de derde tijd in de halve eindstrijd, 2 minuten en 23,36. De Russin Yevgenia Chikunova was de snelste. Tessa Gielen strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag, met de slechtste tijd van alle 16 deelnemsters. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen schijnt de zon de hele dag en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden, plaatselijk misschien 38. Aan het strand is het wat koeler, rond de 30 graden.
2: Morgenavond trekt vanuit het westen wat bewolking binnen. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
6: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest op elkaar gebotst. Drie mensen raakten lichtgewond, onder wie de buschauffeur. Eén gewonde is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De tram is bij de botsing ontspoord en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. De tram vervoerde wel reizigers. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. De schade is groot. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk.
21: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water pijl op pijl te houden voor de stabiliteit van de dijken.
22: Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand.
23: De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden woensdagavond. Een groep van tientallen jongeren trok door de wijk, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. Van donderdag 5 uur 's middags tot vrijdag 5 uur 's ochtends is de politie zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. Loco-burgemeester Manon Fokke noemt de gebeurtenissen onacceptabel en zegt dat overlast en gevoelens van onveiligheid niet worden getolereerd. Vorig jaar werd de wijk ook al aangewezen als veiligheidsrisicogebied na soortgelijke overlast door groepen jongeren.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, vlakbij Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn geen doden of zwaar gewonden gevallen. Alle passagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend en er is voorlopig geen treinverkeer mogelijk langs Lewes.
8: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de westelijke Jordaanoever is ruim 20 jaar na de ontruiming weer officieel geopend. Minister van Defensie Israël Katz was aanwezig en zei dat de Israëliërs er nu voor altijd blijven. Ganim werd destijds ontruimd als onderdeel van een plan van voormalig premier Ariel Sharon, waarbij Israël zich terugtrok uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Onder premier Benjamin Netanyahu zijn 3 van de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever weer in gebruik genomen. Critici vrezen dat de heropening de bewegingsvrijheid van Palestijnen verre beperkt en de Israëlische militaire aanwezigheid doet toenemen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
11: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
12: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
0: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen. En bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter, waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek.
1: De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR.
13: Het technische team van de Bijenkorf werkt nog altijd aan het herstellen van de website, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. Sinds begin deze week kunnen hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht. Een woordvoerster zegt dat een deel van het assortiment inmiddels weer beschikbaar is en dat dit de komende dagen wordt opgeschaald. De problemen zijn ontstaan door een groot datalek bij logistiekpartner Seva Logistics, waarbij inmiddels 12 bedrijven melding hebben gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is teleurgesteld over haar optreden op de balk bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13,1 punten en staat na 3 van de 5 subdivisies op een 5e plek. Een plek in de toestelfinale noemt Wevers vrijwel onhaalbaar. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentree naar de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Met de Nederlandse ploeg wacht ze nog af of de teamscore van 158,697 punten voldoende is voor een plek in de landenfinale. Celta de Vigo speelt zondag niet tegen Osasuna omdat het veld te zwaar is aangetast door een schimmeluitbraak. De wedstrijd is verplaatst naar donderdag 27 augustus. La Liga had het veld vorige week nog goedgekeurd, maar het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het herstel tegengewerkt. Celta werd vorig seizoen verrassend 6e in Spanje. Osasuna ontsnapte ten nauwe nood aan degradatie.
16: Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Beşiktaş. De 26-jarige Servische spits heeft een 3-jarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Beşiktaş 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Marit Steenbergen en Tessa Giele zijn bij de EK Zwemmen in Parijs net naast de medaille gegrepen op de 50 meter rugslag.
15: Steenbergen werd vierde in 27,16 seconden. Gille eindigde als zesde in 27,26. De 19-jarige Italiaanse Sarah Curtis won het goud en verbeterde haar eigen wereldrecord dat ze woensdag zwom tot 26,56 seconden. Beide Nederlandse zwemsters scherpten in de finale hun persoonlijk record aan. Later vanavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar ze meer kans maakt op een medaille. Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. Ze zwom de derde tijd in de halve eindstrijd, 2 minuten en 23,36. De Russin Yevgenia Chikunova was de snelste. Tessa Gille strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag met de slechtste tijd van alle 16 deelnemsters. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen weer volop zon en bijzonder warm. Middagtemperaturen rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37, misschien plaatselijk 38 graden. Aan de stranden is het wat koeler, rond de 30 graden. De wind draait van zuidwest naar noordwest en blijft zwak tot matig. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgenavond vanaf het westen wat meer bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen lopen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning aan de New York Single in Den Haag. De vrouw was zwanger en werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten, terwijl haar 3 kinderen in huis waren. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht staat naast herdenken ook in het teken van de strijd tegen femicide. De kinderen lopen mee, evenals burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis.
19: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen. En ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.
20: Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
26: Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest op elkaar gebotst. 3 mensen raakten lichtgewond, onder wie de buschauffeur. 1 gewonde is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De tram is bij de botsing ontspoord en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. De tram vervoerde wel reizigers. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. De schade is groot. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk.
27: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep.
4: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg, omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water peil op peil te houden voor de stabiliteit van

0: werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur. Maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, vlakbij Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn geen doden of zwaar gewonden gevallen. Alle passagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend en er is voorlopig geen treinverkeer mogelijk langs Lewes. Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Een Russische officier is in Sebastopol op de Krim omgekomen door een bomaanslag. Volgens media is een Russische vrouw gearresteerd. In sociale media wordt het slachtoffer omschreven als een ex-commandant van een onderzeeboot van de Oekraïnse marine, die Robert Shageyev zou heten. Hij liep over naar de Russische zijde toen Moskou de Krim in 2014 inlijfde. De gouverneur van Sebastopol zegt dat de aanslag het werk was van een Oekraïnse geheime dienst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton.

0: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten. Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Air India gaat alle ruim 5000 piloten testen op drugs. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder positief zou zijn getest na een plotselinge duikvlucht van een toestel. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige test onder piloten in India wordt uitgevoerd. Op 4 augustus daalde een Airbus A320 van Air India tijdens een vlucht van Phuket naar Delhi opeens ongeveer 90 meter... waarbij 24 passagiers en bemanningsleden gewond raakten. Beide piloten van die vlucht zijn uit het rooster gehaald in afwachting van een onderzoek. De Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell, meldt BNR. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt. Shell bevestigt tegenover BNR dat er een incident wordt onderzocht en werkt samen met security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop vraagt om de gegevens niet openbaar te maken of door te verkopen. Klop claimt ook een hack op Philips te hebben uitgevoerd, maar dat is nog niet door Philips bevestigd tegenover BNR. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Dusan Vlahovic vervolgt zijn loopbaan bij Beşiktaş. De 26-jarige Servische spits heeft een 3-jarig contract getekend bij de club uit Istanbul. Vlahovic maakte de afgelopen 4 jaar 68 doelpunten in 168 duels voor Juventus. Hij gaat volgens Beşiktaş 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Marit Steenbergen en Tessa Gielen zijn bij de EK Zwemmen in Parijs net naast de medaille gegrepen, op de 50 meter rugslag. Steenbergen werd vierde in 27,16 seconden. Gielen eindigde als zesde in 27,26. De 19-jarige Italiaanse Sarah Curtis won het goud en verbeterde haar eigen wereldrecord dat ze woensdag zwom tot 26,56 seconden. Beide Nederlandse zwemsters scherpten in de finale hun persoonlijk record aan. Later vanavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar ze meer kans maakt op een medaille. Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. Ze zwom de derde tijd in de halve eindstrijd, 2 minuten en 23,36. De Russin Yevgenia Chikunova was de snelste. Tessa Gile strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag met de slechtste tijd van alle 16 deelnemsters. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race een achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk halfjaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin pakte daarmee haar 4e medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en de 4x100 meter vrij en zilver met de gemende estafetteploeg op de 4x100 meter wissel. Steenbergen finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Semanova pakte de Europese titel in een persoonlijk beste tijd van 1 minuut 54,38. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het helder en nog lang warm met weinig wind uit het oosten. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen volop zon en bijzonder warm weer. De middag wordt tropisch heet met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan de stranden wat koeler, rond de 30 graden. Morgenavond trekt wat bewolking binnen vanuit het westen. In het zuidoosten blijft het 's avonds erg warm met 25 tot 27 graden rond middernacht. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. Honderden mensen lopen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning aan de New York Singel in Den Haag. De vrouw was zwanger en werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten terwijl haar 3 kinderen in huis waren. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht staat naast herdenken ook in het teken van de strijd tegen femicide. De kinderen lopen mee, evenals burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd. Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.
6: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water pijl op pijl te houden voor de stabiliteit van de dijken.
7: Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
11: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
12: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, vlakbij Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn geen doden of zwaar gewonden gevallen. Alle passagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend en er is voorlopig geen treinverkeer mogelijk langs Lewes.
13: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
14: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
15: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald. Van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar. En slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
18: Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton.
19: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
20: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
21: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de 10-kamp bij de EK Atletiek in Birmingham. de 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard, heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Marit Steenbergen en Tessa Giele zijn bij de EK Zwemmen in Parijs net naast de medaille gegrepen op de 50 meter rugslag. Steenbergen werd vierde in 27,16 seconden. Giele eindigde als zesde in 27,26. De 19-jarige Italiaanse Sarah Curtis won het goud en verbeterde haar eigen wereldrecord dat ze woensdag zwom tot 26,56 seconden. Beide Nederlandse zwemsters scherpten in de finale hun persoonlijk record aan. Later vanavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar ze meer kans maakt op een medaille. Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. Ze zwom de derde tijd in de halve eindstrijd, 2 minuten en 23,36. De Russin Yevgenia Chikunova was de snelste. Tessa Giele strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag met de slechtste tijd van alle 16 deelnemsters. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin pakte daarmee haar vierde medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en de 4x100 meter vrij en zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wissel. Steenbergen finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Semanova pakte de Europese titel in een persoonlijk beste tijd van 1 minuut 54,38. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race een achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk halfjaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Juri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het helder en nog lang warm met weinig wind uit het oosten. Vannacht helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen volop zon en bijzonder warm weer. De middag wordt tropisch heet met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan de stranden wat koeler, rond de 30 graden. Morgenavond trekt wat bewolking binnen vanuit het westen. In het zuidoosten blijft het 's avonds erg warm met 25 tot 27 graden rond middernacht. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil.
0: Honderden mensen lopen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning aan de New York Singel in Den Haag. De vrouw was zwanger en werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten terwijl haar 3 kinderen in huis waren. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht staat naast herdenken ook in het teken van de strijd tegen femicide. De kinderen lopen mee, evenals burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis.
5: Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
6: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.
7: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het waterpeil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken.
8: Jacques Wallage, voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide, woonde en studeerde. Wallage was van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, werd daarna staatssecretaris en keerde in 1994 terug als Kamerlid en later fractievoorzitter. Bij zijn vertrek als burgemeester in 2009 werd hij ereburger van Groningen. In juli 2010 was hij samen met Uri Rosenthal informateur, maar een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet tot stand.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
29: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki.
10: De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
11: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, vlakbij Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn geen doden of zwaar gewonden gevallen. Alle passagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend en er is voorlopig geen treinverkeer mogelijk langs Lewes.
12: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
13: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
14: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald. Van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar. En slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
18: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
19: Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton.
30: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten, zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI.
0: De AEX-index sloot, mede door Adyen, 0,17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
1: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
2: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Jeff Tesselaar staat na 8 onderdelen derde op de 10-kamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herengowaard heeft tot nu toe 6.895 punten verzameld en doet volop mee om de medailles. Hij ligt achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer met 7.181 punten en de Noor Sander Skotheim met 6.933 punten. Vanavond volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter. Tesselaar is hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord. Marit Steenbergen en Tessa Gielen zijn bij de EK Zwemmen in Parijs net naast de medaille gegrepen op de 50 meter rugslag. Steenbergen werd vierde in 27,16 seconden. Gielen eindigde als zesde in 27,26. De 19-jarige Italiaanse Sara Curtis won het goud en verbeterde haar eigen wereldrecord dat ze woensdag zwom tot 26,56 seconden. Beide Nederlandse zwemsters scherpten in de finale hun persoonlijk record aan. Later vanavond komt Steenbergen nog in actie op de 200 meter vrije slag, waar ze meer kans maakt op een medaille. Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. Ze zwom de derde tijd in de halve eindstrijd, 2 minuten en 23,36. De Russin Yevgenia Chikunova was de snelste. Tessa Gielen strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag met de slechtste tijd van alle 16 deelnemsters. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin pakte daarmee haar vierde medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en de 4x100 meter vrij en zilver met de gemende estafetteploeg op de 4x100 meter wissel. Steenbergen finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Semanova pakte de Europese titel in een persoonlijk beste tijd van 1 minuut 54,38. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race zijn achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk half jaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Yuri Regeer het middenveld vormen.
5: Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het zo goed als onbewolkt en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm. In de ochtend zonnig en droog. Later op de dag overal zon, bij temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het 37, mogelijk plaatselijk zelfs 38 graden worden. Op de stranden blijft het met zo'n 30 graden iets koeler. De wind draait van zuidoost naar noordwest en blijft zwak tot matig. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de hitte.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook.
22: In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil.
23: Honderden mensen lopen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning aan de New York Singel in Den Haag. De vrouw was zwanger en werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten terwijl haar 3 kinderen in huis waren. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht staat naast herdenken ook in het teken van de strijd tegen femicide. De kinderen lopen mee, evenals burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis.
24: Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
25: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.
31: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld.
10: Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg, omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water peil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
14: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
15: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
16: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
17: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
26: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
0: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
1: Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton.
2: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
3: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
4: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. Ze zwom de derde tijd in de halve eindstrijd, 2 minuten en 23,36. De Russin Yevgenia Chikunova was de snelste. Tessa Gile strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag met de slechtste tijd van alle 16 deelnemsters. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race zijn achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk halfjaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin pakte daarmee haar 4e medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en de 4x100 meter vrij en zilver met de gemende estafetteploeg op de 4x100 meter wissel. Steenbergen finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Semanova pakte de Europese titel in een persoonlijk beste tijd van 1 minuut 54,38. Ajax speelt vanavond om 9:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League.
7: Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi

0: De Olympisch balkampioene had zichzelf meer gegund. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk in de uitwedstrijd tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Vorige week won Twente de thuiswedstrijd met 6-0. In de play-offs neemt Twente het op tegen Karabach uit Azerbeidzjan, dat Dynamo Kiev uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het zo goed als onbewolkt en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm. In de ochtend zonnig en droog. Later op de dag overal zon, bij temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het 37, mogelijk plaatselijk zelfs 38 graden worden. Op de stranden blijft het met zo'n 30 graden iets koeler. De wind draait van zuidoost naar noordwest en blijft zwak tot matig. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de hitte.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. Honderden mensen lopen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning aan de New York Single in Den Haag. De vrouw was zwanger en werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten terwijl haar 3 kinderen in huis waren. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht staat naast herdenken ook in het teken van de strijd tegen femicide. De kinderen lopen mee, evenals burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd. Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.

0: Gebruikers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water peil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Twee mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald. van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten. Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tess Schouten heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. Ze zwom de derde tijd in de halve eindstrijd, 2 minuten en 23,36. De Russin Yevgenia Chikunova was de snelste. Tessa Gile strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag met de slechtste tijd van alle 16 deelnemsters. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race zijn achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk halfjaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin pakte daarmee haar 4e medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en de 4x100 meter vrij en zilver met de gemende estafetteploeg op de 4x100 meter wissel.
3: Steenbergen finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Semanova pakte de Europese titel in een persoonlijk beste tijd van 1 minuut 54,38. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Juri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Turnster Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar losse radslag-flikvlak-combinatie tot 13,1 punten. Daarmee staat ze ruim buiten de top 8. Wevers maakte bij de EK haar internationale rentree en baalde achteraf van haar optreden. De Olympisch balkampioene had zichzelf meer gegund. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk in de uitwedstrijd tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Vorige week won Twente de thuiswedstrijd met 6-0. In de play-offs neemt Twente het op tegen Karabach uit Azerbeidzjan, dat Dynamo Kiev uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm. De zon schijnt volop en het blijft droog. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 of plaatselijk 38 graden worden. Aan de kust iets minder heet, rond de 30 graden. De wind blijft zwak tot matig en draait van zuidoost naar noordwest. Het Nationaal Hitteplan is actief.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw.
10: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. Vier personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook.
11: In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. Drie mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil.
12: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught.
13: Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen en ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
14: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontzilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water peil op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
17: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
18: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
19: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
20: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
2: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
24: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
25: Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton.
26: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
27: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel. 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
28: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race zijn achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk half jaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Ajax speelt vanavond om 9:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Yuri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Turnster Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar losse radslag-flikvlak-combinatie tot 13,1 punten. Daarmee staat ze ruim buiten de top 8. Wevers maakte bij de EK haar internationale rentree en baalde achteraf van haar optreden. De Olympisch balkampioene had zichzelf meer gegund. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk in de uitwedstrijd tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Vorige week won Twente de thuiswedstrijd met 6-0. In de play-offs neemt Twente het op tegen Karabach uit Azerbeidzjan, dat Dynamo Kiev uitschakelde. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie een totaal van 148,697 punten, goed voor de 6e plaats. In de meerkamp eindigde Visser als 4e, net buiten het podium. Veerman en Visser plaatsen zich aan de brug voor de finale. De Russische Angelina Melnikova greep de Europese titel in de meerkamp. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar 4e medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met minimaal 13 graden in het noorden en rond de 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm. De zon schijnt volop en het blijft droog. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 of plaatselijk 38 graden worden. Aan de kust iets minder heet, rond de 30 graden. De wind blijft zwak tot matig en draait van zuidoost naar noordwest. Het Nationaal Hitteplan is actief.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw.
7: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook.
8: In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 6:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil.
9: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen. En ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.
10: Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
11: Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam krijgen mogelijk op korte termijn zoet water aangevoerd vanuit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland hebben dat bekendgemaakt na overleg. Andere oplossingen, zoals gezuiverd rioolwater of tijdelijke ontsilting bij de Nieuwe Waterweg, blijven in beeld. Bij meerdere tuinders zijn al gewassen uitgedroogd en sommige kassen staan tijdelijk leeg omdat er niet genoeg water is. Sinds vorige week geldt in het gebied een onttrekkingsverbod om het water pijl op pijl te houden voor de stabiliteit van de dijken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
15: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
16: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes,
2: sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
17: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
18: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
19: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald. Van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar. En slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
24: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmeticabedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
25: Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton.
26: Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten.
30: Meer bedrijven in de eurozone accepteren weer contant geld. Van alle ondernemingen met fysieke vestigingen neemt 92% cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers. 2 jaar geleden was dat nog 90%. Betalen met de telefoon groeide snel,
0: 68% van de ondernemers accepteert dat nu, tegen 36% 2 jaar geleden. In Nederland weigeren relatief veel winkels en horecagelegenheden contant geld. Maar het kabinet werkt aan een acceptatieplicht.
1: De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell spreekt van een mogelijk incident en laat het onderzoeken door security teams. Philips meldt dat een poging tot een cyberaanval op een bedrijfsserver met interne gegevens inmiddels onder controle is gebracht en geen impact heeft op klantomgevingen. Volgens de hackers zouden ze bij Shell 89 gigabyte aan data hebben gestolen, waaronder technische tekeningen en projectplannen, en bij Philips 13,5 gigabyte met schema's en blauwdrukken. Die claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race zijn achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk half jaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Juri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Turnster Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar losse radslag-flikvlak-combinatie tot 13,1 punten. Daarmee staat ze ruim buiten de top 8. Wevers maakte bij de EK haar internationale rentree en baalde achteraf van haar optreden. De Olympisch balkampioene had zichzelf meer gegund. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk in de uitwedstrijd tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Vorige week won Twente de thuiswedstrijd met 6-0. In de play-offs neemt Twente het op tegen Karabach uit Azerbeidzjan, dat Dynamo Kiev uitschakelde. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie een totaal van 148,697 punten, goed voor de 6e plaats. In de meerkamp eindigde Visser als 4e, net buiten het podium. Veerman en Visser plaatsen zich aan de brug voor de finale. De Russische Angelina Melnikova greep de Europese titel in de meerkamp. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54-65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar 4e medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog. De temperatuur zakt naar 13 graden in het noorden, maar aan de kust en in de grote steden blijft het rond de 20 graden. Morgen wordt het nog warmer. De zon schijnt volop en het blijft droog. Middagtemperaturen lopen op naar 35 graden. In het zuiden zelfs 37 of plaatselijk 38 graden. Aan het strand is het wat koeler, rond de 30 graden. Let op!
8: Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking. In de kustgebieden koelt het sneller af. Maar in het zuidoosten blijft het ook rond middernacht nog 25 tot 27 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw.
12: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. Vier personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook.
13: In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. Drie mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil.
14: Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen. En ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is.
15: Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Twee mensen raakten zwaar gewond en negen anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
2: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
16: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
17: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
18: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
19: De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
25: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
26: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
29: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival.
0: Het is niet duidelijk waarom het haar verzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.

0: grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 0,7% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race een achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk halfjaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Juri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Turnster Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar losse radslag-flikvlak-combinatie tot 13,1 punten. Daarmee staat ze ruim buiten de top 8. Wevers maakte bij de EK haar internationale rentree en baalde achteraf van haar optreden. De Olympisch balkkampioene had zichzelf meer gegund. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar vierde medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Max Bruns en Marco Piaccia brachten Twente aan de leiding, maar de thuisploeg kwam terug tot 3-2. Piaccia bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-3. Twente speelt in de play-offs tegen Karabach uit Azerbeidzjan. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog. De temperatuur zakt naar 13 graden in het noorden, maar aan de kust en in de grote steden blijft het rond de 20 graden. Morgen wordt het nog warmer. De zon schijnt volop en het blijft droog. Middagtemperaturen lopen op naar 35 graden. In het zuiden zelfs 37 of plaatselijk 38 graden. Aan het strand is het wat koeler, rond de 30 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking. In de kustgebieden koelt het sneller af.

0: Maar in het zuidoosten blijft het ook rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. Vier personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. Drie mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. Strafrechtadvocaten vinden dat ze nog altijd niet goed kunnen overleggen met hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele maanden geleden zijn de regels voor gesprekken met cliënten versoepeld. Maar die veranderingen gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten niet ver genoeg. Advocaten en cliënten mogen tijdens gesprekken geen stukken met elkaar uitwisselen. En ook het scherm van een laptop niet naar de ander toedraaien. De verenigingen zeggen dat het nodig is dat een advocaat en een cliënt samen naar hetzelfde document kunnen kijken. Staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie liet eerder weten dat het draaien van een laptop te kwetsbaar en risicovol is. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Twee mensen raakten zwaar gewond en negen anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die een Oekraïns-Amerikaanse man zou willen vermoorden. Volgens de Poolse regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland. Premier Donald Tusk zegt dat de aanslag in Warschau kon worden voorkomen doordat de Rus vorige week kon worden opgepakt. De Poolse diensten werkten samen met de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Tusk zou dit de eerste keer zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaans staatsburger. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metal. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton. Betalingsverwerker Adyen steeg donderdag ruim 16% op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf meldde een sterkere omzetgroei in het tweede kwartaal dan verwacht en verhoogde de omzetprognose voor het hele jaar. Analisten wijzen op de uitgebreide samenwerking met techplatform voor restaurants en winkels Toast en nieuwe klanten zoals ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De AEX-index sloot, mede door Adyen, 17% hoger op 1119,59 punten. Fastnet en Triodos Bank stegen beide ruim 9% na positieve resultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Caspar Corbeau heeft zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 25-jarige zwemmer tikte aan in 2 minuten en 7,7 seconden. De Brit Filip Nowatki pakte goud in 2 minuten en 7,70 door in het laatste deel van de race zijn achterstand goed te maken. Corbeau zegt trots te zijn op zichzelf na een moeilijk half jaar trainen zonder coach. Op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar won hij brons op dit nummer. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Juri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Turnster Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar losse radslag-flikvlak-combinatie tot 13,1 punten. Daarmee staat ze ruim buiten de top 8. Wevers maakte bij de EK haar internationale rentree en baalde achteraf van haar optreden. De Olympisch balkkampioene had zichzelf meer gegund. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54,65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar 4e medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Max Bruns en Marco Piaccia brachten Twente aan de leiding, maar de thuisploeg kwam terug tot 3-2. Piaccia bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-3. Twente speelt in de play-offs tegen Karabach uit Azerbeidzjan. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio.
2: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht helder en droog met minimumtemperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm. De ochtend begint zonnig en droog. In de middag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37, plaatselijk 38 graden worden. Aan de stranden iets koeler, rond de 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het koelt aan de kust sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. Vier personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. Drie mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations. De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
7: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme. Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Sandalenmaker Birkenstock steeg donderdag bijna 12% op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks van het merk kopen. Topman Oliver Reichert wil beleggers ervan overtuigen dat Birkenstock populair blijft bij consumenten, ondanks handelsspanningen en de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten. Zijn strategie is dat het bedrijf zijn producten zelf in Duitsland produceert en selectief kiest waar deze worden verkocht. Autoverhuurbedrijf Hertz Global Holdings daalde daarentegen ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square bekendmaakte zijn belang te hebben verkocht. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Juri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Turnster Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar losse radslag-flikvlak-combinatie tot 13,1 punten. Daarmee staat ze ruim buiten de top 8. Wevers maakte bij de EK haar internationale rentree en baalde achteraf van haar optreden. De Olympisch balkampioene had zichzelf meer gegund. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54-65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar vierde medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Max Bruns en Marco Piazza brachten Twente aan de leiding, maar de thuisploeg kwam terug tot 3-2. Piazza bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-3. Twente speelt in de play-offs tegen Karabach uit Azerbeidzjan. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
9: Jef Tesselaar heeft net naast de bronzen medaille gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard liep voor wat hij waard was op de afsluitende 1500 meter, maar maakte te weinig goed om de Noor Sander Skotheim van het brons af te houden. Tesselaar eindigde als vierde in een persoonlijk record van 3378 tintig punten. De Duitser Leo Neugebauer veroverde na de wereldtitel de Europese titel met 8611 punten. Voor Tesselaar was het zijn tweede EK. 2 jaar geleden in Rome werd hij 12e. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht helder en droog met minimumtemperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm. De ochtend begint zonnig en droog. In de middag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37, plaatselijk 38 graden worden. Aan de stranden iets koeler, rond de 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het koelt aan de kust sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag brand uitgebroken. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance. Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw heeft de brandweer extra eenheden opgeroepen om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Bij de brand komt veel rook vrij die boven een deel van de stad te zien is. En omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. Door een landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is er geen informatie zichtbaar op borden op stations in heel Nederland. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen op de stations.
2: De informatie in de app is door de storing niet altijd actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. De storing is na de spits ontstaan, waardoor de grootste groep reizigers al is gereisd.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer Raúl Castro voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
14: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
15: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
16: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
17: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
18: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Sandalenmaker Birkenstock steeg donderdag bijna 12% op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks van het merk kopen. Topman Oliver Reichert wil beleggers ervan overtuigen dat Birkenstock populair blijft bij consumenten, ondanks handelsspanningen en de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten. Zijn strategie is dat het bedrijf zijn producten zelf in Duitsland produceert en selectief kiest waar deze worden verkocht. Autoverhuurbedrijf Hertz Global Holdings daalde daarentegen ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square bekendmaakte zijn belang te hebben verkocht. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Ajax speelt vanavond om 20:15 de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Linksbuiten Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begint op de bank. Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al Hilal, staat in de spits en vormt de voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Julian Brandt maakt zijn debuut in de basis, terwijl Jordi Mokkio en Juri Regeer het middenveld vormen. Ajax verdedigt in Dublin een voorsprong van 3-1. Turnster Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale bij de EK in Zagreb. De 34-jarige kwam door een val bij haar losse radslag-flikvlak-combinatie tot 13,1 punten. Daarmee staat ze ruim buiten de top 8. Wevers maakte bij de EK haar internationale rentree en baalde achteraf van haar optreden. De Olympisch balkampioene had zichzelf meer gegund. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54-65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar vierde medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel.
0: FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Max Bruns en Marco Piazza brachten Twente aan de leiding, maar de thuisploeg kwam terug tot 3-2. Piazza bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-3. Twente speelt in de play-offs tegen Karabach uit Azerbeidzjan. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Jef Tesselaar heeft net naast de bronzen medaille gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard liep voor wat hij waard was op de afsluitende 1500 meter, maar maakte te weinig goed om de Noor Sander Skotheim van het brons af te houden. Tesselaar eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer veroverde na de wereldtitel de Europese titel met 8611 punten. Voor Tesselaar was het zijn tweede EK. 2 jaar geleden in Rome werd hij 12e. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met minimumtemperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in grote steden. Morgenochtend start zonnig en droog. Morgenmiddag wordt het bijzonder warm met overal zon. De temperatuur loopt op naar zo'n 35 graden. In het zuiden mogelijk zelfs 37 of 38 graden. Aan de stranden blijft het koeler, rond de 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Morgenavond eerst nog zonnig, later komt er vanuit het westen wat bewolking.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten.
3: de 42-jarige vader van de kinderen, is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in de teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw.
4: In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. Drie mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 5:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
8: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
9: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
10: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
27: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
28: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
1: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland.

0: geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54-65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar vierde medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Max Bruns en Marco Piazza brachten Twente aan de leiding, maar de thuisploeg kwam terug tot 3-2. Piazza bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-3. Twente speelt in de play-offs tegen Karabach uit Azerbeidzjan. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats.

0: Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish. Maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met minimumtemperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in grote steden. Morgenochtend start zonnig en droog. Morgenmiddag wordt het bijzonder warm met overal zon. De temperatuur loopt op naar zo'n 35 graden. In het zuiden mogelijk zelfs 37 of 38 graden. Aan de stranden blijft het koeler, rond de 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Morgenavond eerst nog zonnig. Later komt er vanuit het westen wat bewolking.
1: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw. In Utrecht zijn donderdagmiddag een tram en een lijnbus op elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde even voor 6:30 op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De bus reed zonder passagiers naar de remise. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen nagekeken. De tramlijn ligt in beide richtingen stil. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
7: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
8: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
9: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
10: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
11: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing. De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street.
13: Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Marit Steenbergen heeft zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 1 minuut 54-65 en verbeterde daarmee het Nederlands record van Femke Heemskerk. De Tsjechische Barbora Sermanova pakte de Europese titel. Voor Steenbergen is het haar vierde medaille op dit toernooi. Eerder won ze al goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en zilver op de gemengde 4x100 wissel. FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Max Bruns en Marco Piaccia brachten Twente aan de leiding, maar de thuisploeg kwam terug tot 3-2. Piaccia bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-3. Twente speelt in de play-offs tegen Karabach uit Azerbeidzjan. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale.
15: De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met minimumtemperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm. De ochtend begint zonnig, in de middag schijnt overal de zon en stijgt de temperatuur naar zo'n 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37, plaatselijk 38 graden worden. Aan de stranden blijft het koeler, rond de 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuidoost naar noordwest. Let op, het Nationaal Hitteplan is van kracht voor het hele land. Morgenavond komt er vanuit het westen wat bewolking. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland
18: en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden.
19: In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten.
20: Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer Raúl Castro voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
24: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
25: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
26: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
27: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
28: Bij een munitiefabriek in de Italiaanse provincie Rome heeft een explosie plaatsgevonden. Eerst brak er brand uit in het gebouw, daarna klonk een luide ontploffing.
27: De fabriek staat bij het dorp Colleferro en is in handen van het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend. Ook wordt nog onderzocht of er gewonden zijn.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistisch investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
27: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
6: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
27: Microsoft heeft tot halverwege juli ruim 80% minder koolstofkredieten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het techbedrijf investeert minder in CO2-compensatie omdat het meer geld steekt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van onderzoeksbureau BNEF blijkt dat Microsoft dit jaar 8,55 miljoen ton aan koolstofkredieten kocht. Daarmee blijft het bedrijf wel veruit de grootste koper op de markt voor vrijwillige CO2-compensatie. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten daalde met 66% tot 18 miljoen ton.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: FC Twente staat in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club speelde gelijk tegen het Slovaakse FC Dak met 3-3. Max Bruns en Marco Piaccia brachten Twente aan de leiding, maar de thuisploeg kwam terug tot 3-2. Piaccia bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-3. Twente speelt in de play-offs tegen Karabach uit Azerbeidzjan.
9: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb.
2: Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK Atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog. Het wordt bijzonder warm. In het binnenland rond de 35 graden. In het zuiden mogelijk 37 of lokaal zelfs 38 graden. Aan de kust is het met ongeveer 30 graden iets minder heet. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief met code geel. In de loop van de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
15: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij.
27: Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
4: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
28: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
27: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
28: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
27: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
16: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
19: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
20: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
21: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
22: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
23: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
24: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws.
1: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog. Het wordt bijzonder warm, in het binnenland rond de 35 graden, in het zuiden mogelijk 37 of lokaal zelfs 38 graden. Aan de kust is het met ongeveer 30 graden iets minder heet. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief met code geel. In de loop van de avond neemt de bewolking toe vanuit het westen.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
26: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet.
28: Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer Raúl Castro voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering.
4: Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
5: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki.

0: Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde.

0: Van en Visser plaatsen zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen wordt het een bijzonder warme dag. De ochtend begint zonnig en droog. In de middag schijnt volop de zon en stijgt de temperatuur naar zo'n 35 graden. In het zuiden wordt het 37, mogelijk plaatselijk 38 graden. Aan de stranden is het met 30 graden iets koeler. Het Nationaal Hitteplan is actief. 'S Avonds neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het koelt vooral in het kustgebied sneller af, terwijl het in het zuidoosten rond middernacht nog 25 tot 27 graden is.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
2: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws.
7: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel onbewolkt met weinig wind uit het oosten of noordoosten. Vannacht blijft het helder en droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen wordt het een bijzonder warme dag. De ochtend begint zonnig en droog. In de middag schijnt volop de zon en stijgt de temperatuur naar zo'n 35 graden. In het zuiden wordt het 37, mogelijk plaatselijk 38 graden. Aan de stranden is het met 30 graden iets koeler. Het Nationaal Hitteplan is actief. 'S Avonds neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het koelt vooral in het kustgebied sneller af, terwijl het in het zuidoosten rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer Raúl Castro voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewis kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een federale rechtbank in Boston neemt een rechtszaak van de regering Trump tegen Harvard niet in behandeling. De universiteit zou te weinig hebben gedaan tegen antisemitisme tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens de rechter leverde de regering onvoldoende bewijs. Het bewijs was te geïsoleerd en anekdotisch. Trump spande vaker zaken aan tegen Harvard over vermeend antisemitisme.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald,
2: van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Weinig wind, behalve aan de noordkust. Vanochtend zonnig en droog, met zwakke tot matige wind die draait van zuidoost naar zuidwest. Vanmiddag overal zon en bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan het strand iets koeler, rond de 30 graden.
11: Vanavond eerst nog zon, daarna wat bewolking vanuit het westen. Aan de kust koelt het sneller af, in het zuidoosten nog 25 tot 27 graden rond middernacht. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen van het noordwesten uit koeler, met kans op enkele buien en mogelijk onweer. In het zuidoosten blijft het droger en warmer, met daar tot 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
12: Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
13: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
14: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
15: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
16: In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
20: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
21: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen.
4: De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.
23: Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. Twee jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Weinig wind, behalve aan de noordkust. Vanochtend zonnig en droog, met zwakke tot matige wind die draait van zuidoost naar zuidwest. Vanmiddag overal zon en bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan het strand iets koeler, rond de 30 graden. Vanavond eerst nog zon, daarna wat bewolking vanuit het westen. Aan de kust koelt het sneller af, in het zuidoosten nog 25 tot 27 graden rond middernacht. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen van het noordwesten uit koeler, met kans op enkele buien en mogelijk onweer. In het zuidoosten blijft het droger en warmer, met daar tot 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
24: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
25: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden.
26: In Koudekerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten.
27: Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
1: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener

0: onvoldoende en dreigen in september met acties. Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer Raúl Castro voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.

0: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Heerhugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het helder en droog. Het wordt tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. In het noordelijk kustgebied waait het matig uit het zuidoosten, verder is er weinig wind. Vanochtend is het zonnig en droog met zwakke tot matige wind. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37, plaatselijk mogelijk 38 graden. Op de stranden is het met ongeveer 30 graden wat koeler. De wind draait naar het noordwesten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst nog zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Komende nacht kans op een enkele bui in het noordwesten. Morgen koeler met af en toe zon en lokaal een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de twee brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistisch investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
9: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.
10: Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham.
11: De 23-jarige meerkamperaad Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Pal. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het helder en droog. Het wordt tussen de 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. In het noordelijk kustgebied waait het matig uit het zuidoosten, verder is er weinig wind. Vanochtend is het zonnig en droog met zwakke tot matige wind. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37, plaatselijk mogelijk 38 graden. Op de stranden is het met ongeveer 30 graden wat koeler. De wind draait naar het noordwesten. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst nog zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Komende nacht kans op een enkele bui in het noordwesten. Morgen koeler met af en toe zon en lokaal een bui.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden,